0: bus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
1: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
0: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: non-stop de lekkerste muziek.

0: zachte G is wie we zijn.
1: Ja, wij Brabanders mogen wel wat trotser zijn op hoe we klinken.
2: Gezellig en gastvrij.
0: Gemoedelijk en gedreven.
1: En wat doen we dan? Feestje vieren.
0: Dus vier op 7 juli met ons mee.
2: De dag van de zachte G.
3: Wij zijn Brabanders, hè, dus...
0: En daar zijn we trots op.
2: 7 juli, de dag van de zachte G.
4: Ik doe mee. Supergezellig.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk gezellig.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige echte.
2: Hartstikke idee. Omroep Brabant.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt Amerikaanse nieuwssite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
3: Frans Bauer, Ressen, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kei gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je kei blij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven.

0: De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen, en daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
2: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: Op 7 juli vieren we
1: de dag van de zachte G. Het klinkt alsof iedereen er automatisch sympathieker van wordt. Brabant mag daar trots op zijn.
0: Laat zien dat je Brabander bent en laat het horen.
1: 7 juli, dag van de zachte G.
0: Kijk op omroepbrabant.nl/dag van de zachte G.
1: Onthoud het dus.
2: Ik doe mee. Gezellig.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban

0: zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
2: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio's Bult.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog. Daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden. Voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuur.

door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers. Daarom is het museum langer open dan normaal. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: veel mensen die al wakker zijn. Als je al wakker bent, stuur dan even kijk hoe je morgen naar 06-573-282-03. Het is weer maandag. Jongens, we hebben het weekend overleefd. Dat is het goede nieuws. We hebben de bijna 40 graden en code rood overleefd. Dat is ook weer het goede nieuws. En ik kan je vertellen, de komende dagen gaat het alleen maar weer zakken. En dan ja, toch zeker tot... Kijk, 1, 2, 3... Zondag de week. Pas over anderhalve week gaan we pas weer zo richting 8, 29 graden. Dus voorlopig kunnen we allemaal weer even op adem komen. Dat komt helemaal goed. Wij hebben in ieder geval weer heel veel zin in op deze maandag. Want we zijn er gewoon weer met de ochtendshow tussen 6 en 10. Van harte welkom bij een kei goeie morgen.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
2: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu...
2: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: Nick Kamen en I Promise Myself.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, kei goeiemorgen, van harte welkom. 12 minuten over 6. Fijn dat je erbij bent op deze maandag, de 29e van juni. Vandaag begint de dag met bewolking. Ja, dat vertrekt al vrij snel bewolking via het oosten weg. En dan volgt er een droge en toch wel mooie zonnige dag. Maar het goede nieuws is in ieder geval dat het een stuk minder heet is dan de afgelopen dagen. Want het wordt 25 tot 27 graden. En geloof mij, dat voelt meteen alsof je in één keer weer...
2: Kan ademhalen, ja, maar rustig, echt.
0: Ja, dat is helemaal top.
2: En je kunt weer dingen doen buiten.
0: Ja.
2: Dat is ook lekker.
0: Dat was wel een ding, ja. Dat klopt, ja. Je kon echt afgelopen weekend...
2: Ik ben gisteren voor het eerst weer heel even... Toen was het 30, 31 volgens mij gisteren. Ja. En daar voelde koud aan, omdat het ook 39 is geweest.
0: Kon je weer een beetje normaal.
2: Een beetje wandelen buiten en
0: absoluut,
2: zo.
0: Ja. Absoluut, ja.
2: Het is vandaag ook de dag van de industrial design. Het is de dag van de camera. En de dag van het wafel en het tosti-ijzer. Hey,
0: Onder andere jarig vandaag. Katie Bates, 78 jaar. Karin Bloemen, 66. En Ray Slijngaard is jarig. Dan denk je misschien, wie is die gozer? Nou, let op. Ik hoef maar de eerste tonen te laten horen. Dan denk ik dat er een klein kwartje gaat vallen. Namelijk van Tour Limited. Dus dan wordt vandaag nog even lekker springen, stuiteren. Alles erop en eraan. Allemaal van harte proficiat. Weer terug van vakantie. Dankjewel voor jouw aanwezigheid hier.
2: Fijn dat je ons toch de weg weer terug naar ons hebt kunnen vinden.
0: Doet mij veel, Niek. Welkom.
3: Nou, ik vind het ook leuk om er weer te zijn.
2: Heb je een fijne vakantie gehad?
3: Zeker. Okay. Het was daar, het was een graad of 35. Dus dat viel volgens mij nog mee zelfs met hoe het hier in Nederland
2: was. Ja, heerlijk. Dat was cool dan.
3: Ja. Een Nederlands marineschip is naar Venezuela gevaren om noodhulp te verlenen. Het door aardbevingen getroffen land. De ZMS Groningen die was al enige tijd in het Caribisch gebied. En is op Curaçao beladen met onder meer eten, water en hulpgoederen. De vrouw die in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaar gewond raakte... nadat er in Valkenswaard een lantaarnpaal op haar auto viel... is gisteren overleden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een andere bestuurder. En dan naar de Duitse stad Bochum. Daar zijn 3 mensen licht gewond geraakt... nadat 7 auto's uit een trouwstoet tegen elkaar botsten. De voorste wagen moest plotseling op de rem. Ja, je ziet het weer voor je. En de rest van de wagens die had daar geen rekening mee gehouden. Het was een trouwstoet, dus veel mooie auto's. De schade, €250.000.
2: Oh.
3: De bruiloft zelf is daarna trouwens wel gewoon doorgegaan.
2: Ja, dat zal, maar je zit er toch mee in je achterhoofd, denk ik.
0: Dan heb je meteen een klote dag. Ja, echt. Maar ook gewoon, weet je wat het is? Ik denk dan nog bij mezelf, de eerste moet stoppen. Dan de tweede, nou ja goed, die kan ook denken... oh shit, ik ben te laat, pats.
3: En dan rijden 3, 4, 5, 7 en 6.
0: Die andere wagens, die moeten toch op een gegeven moment denken... iedereen gaat daar vol op zijn remlicht. Dan gaat toch iets niet helemaal lekker daar.
2: Ja, de 7e zou je toch zeggen dat die een keer op tijd moet remmen, hè?
0: Ja.
2: Maar ja, die zat met zijn hoofd onder de jurk, denk ik. Want,

0: Soul to Soul en Back to Life.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: We hebben weer twee liedjes uitgekozen. Voor koffie of voor thee. En dan willen we graag van jou weten wat de maandagochtendplaat moet worden als het gaat om koffie of thee. Dat mag je dadelijk gaan appen naar 06-573-28203. Zet dat telefoonnummer sowieso in je telefoon, want het kan altijd van pas komen. Dus kleine tip van mij. Gewoon even je contactenlijst openen. Nieuw contact, dan Omroep Brabant Studio. En dan 06-573-28203. We hebben twee liedjes uitgekozen. Eentje hoort bij koffie, eentje hoort bij thee. En jij mag daar lekker voor gaan appen.
1: Wil jij koffie?
0: Bij koffie, Paquito.
1: Of toch liever een bakje thee?
0: Ja, kom je uit bij Pony. Nou, ik ben benieuwd waar we voor gaan op deze maandagochtend. Waar heb je zin in qua koffie of thee? Bij koffie Paquito, bij thee Pony. 06-573-28203. En je hoeft alleen maar koffie of thee te sturen. Dus gewoon even goed nadenken. Wat is voor jou nou het liedje? En stuur dan even koffie of thee naar de Omroep Brabant app. 06-573-28203. Gaan we dadelijk om 6:30 de stemmen tellen. En dan hoop ik voor jou dat jouw favoriet voorbij gaat komen. Het kost jou een paar seconden en wij zijn helemaal geholpen. Dankjewel alvast.
2: Hallo, I'm Chris.
3: En I'm Johnny.
2: En we're from the band Coldplay.
1: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Chic en Le Freak hier in een kei. Goedemorgen. Ja, veel mensen die stappen nu ongeveer in de auto. Dus daarom dat we altijd iets voor 6:30 nog een keer de fragmenten laten horen van koffie of thee. Wil jij koffie? Bij koffie wordt vandaag Paquito.
1: Of toch liever een bakje thee?
0: Of ga je voor thee? Dan kom je uit bij Pony. Welke van deze twee liedjes zou je graag willen horen? Dat mag je nu laten weten door even een appje te sturen naar de studio 06-573-28203. Gewoon even je telefoon zetten, dan is het helemaal top. Dus 06-573-28203. Dan zijn we daar helemaal gelukkig, want dan kunnen wij in ieder geval voor zorgen dat we kunnen zeggen, nou, we hebben de stemmen geteld en dit is eruit gekomen. Dus wacht er niet te lang mee, stuur even een appje naar de studio, dan komt het helemaal goed. Als

0: minuten over 6:30. We gaan naar het omgebrand verkeer. Erwin de Hart bij de ANWB. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een nieuwe week, een nieuwe file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Dus Knoop het Hintham en Afrit Kerkdriel. 5 kilometer, 10 minuten vertraging. Extra druk natuurlijk op de A2, de A16 en de A50 vanochtend weer. Vanwege die afsluiting van de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Knoop het Gorkum en Knoop het Everdingen. Daar tussen Nieuwedijk en Knoop het Gorkum staat alweer 7 kilometer file.
0: Omroep-Brabant. Vandaag begint met bewolking. Al vrij snel gaat die bewolking via het oosten weg en komt er een mooie zonnige dag. Ja, het is nog wel warm hoor, maar alweer stukken minder. Zo'n graadje of 10 minder dan de afgelopen dagen bijvoorbeeld. Het wordt namelijk 25 tot 27 graden. We gaan naar het nieuws, dat krijg je van Nick de Vries.
2: Een man is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de A58 bij Heerlen in het westen van de provincie. Hij zou volgens de politie uit een auto zijn gevallen. Het is nog niet duidelijk hoe dat precies is gebeurd. De man is met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. Een man is gisteravond rond 11:30 beroofd in de Willemstraat in Breda. Hij werd bedreigd met een steekwapen. De dader ging er daarna vandoor met een horloge. De man werd beroofd toen hij zijn auto wilde ophalen op een afgesloten terrein. Door noodweer in de nacht van zaterdag op zondag zijn maïsvelden verspreid over de provincie platgewaaid. Het gebeurde ook bij boer Tini Schepers uit Zon. Hij heeft veel gebroken maïsplanten op het weiland staan die niet meer te redden zijn. Precieze schade is nog niet vast te stellen. De maïsplanten moeten in principe nog tot september groeien. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Er worden nog steeds overlevenden onder het puin vandaan gehaald. Op veel plekken in de wereld komen er hulpacties op gang. Zo worden er spullen ingezameld op het eiland Curaçao, waar veel Venezolanen wonen.
3: Ik doneer voornamelijk voeding voor kleinkinderen.
4: Heel veel kleren, schoenen. En binnenkort komen we speelgoed brengen, luiertjes, alles wat wij kunnen missen.
2: Er worden nog 80.000 mensen vermist na de aardbevingen in Venezuela. Dan nog naar Italië. Voor op zich toch niet zo'n leuk verhaal, maar wel toch met een redelijk mooi einde. Daar hebben Nederlandse vakantiegangers namelijk ingegrepen toen ze een man wel heel bruut om zagen gaan met zijn hondje. Ze zagen dat een man het hondje met zijn voeten tegen de grond drukte tot het dier buiten Westen raakte. Nou, er werd aangifte gedaan door die Nederlanders bij de politie. Hondje werd in beslag genomen, maar de man die kreeg zijn hond de volgende ochtend weer terug. En die dag ging het weer mis. De man die sloeg zijn hond en dwong het diertje ook om Red Bull te drinken. Echt wat bezielt je dan, denk ik dan ook. Maar deze keer werd de hond wel in beslag genomen. En het verhaal heeft dan dus een mooi einde. Want de Nederlanders die ingrepen, die mogen het diertje waarschijnlijk adopteren en meenemen naar ons land.
0: Heel goed. Dan zie ik regelmatig ook wel echt hoe sommige baasjes met hun hond omgaan.
5: Dan ja, maar ook met, met dat warme weer weer in de auto laten zitten. Of tijdens het wandelen zo aan die riem sleuren. Omdat die hond even niet precies de kant op wil die jij op wil.
0: Ja, heel zielig. Maar goed, eind goed al goed.
2: Zo is dat. Ja.
0: En laten we hopen dat deze man nooit meer een diertje...
5: Nou, dat zou mooi zijn. Ja. En wat dat betreft was het mooi geweest als de Red Bull had gewerkt. Want dan had die hond weg kunnen vliegen. Dat is dan weer jammer dat hij niet werkt.
0: Kijk, goedemorgen. 6:54. Dit is de ochtendshow met zometeen koffie of thee. De uitslag. Maar eerst Lily Allen. Omroep Brabant.

0: Simply Red en Stars hier in een kei goeiemorgen.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Ja, koffie of thee, dat is de grote vraag. We hadden weer twee liedjes uitgezocht. En de eentje die hoorde bij koffie, de andere hoorde bij thee. Voor de mensen die dan vaak ook zeggen, na 6:30, wat was het ook alweer? Ja, wij laten altijd rond 6:30, laten we altijd voor de tweede keer alles horen. Dus als je bij wijze van het wekkertje 2 minuten eerder zou zetten, dan vinden wij het helemaal top. Want dan kunnen wij namelijk weer jouw stem ook meenemen. Tenminste, dat zou top zijn als we ook jouw stem mee mogen nemen. En dat mag je dan altijd laten weten door even een appje te sturen. En dan gaan wij uiteindelijk de stemmen tellen en dan moet het wel helemaal goed komen. Bart, kei goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Goed weekend gehad?
2: Hoi, wel lekker aan het airco gezeten.
0: Oh, aan het werk?
2: Aan de airco gezeten.
0: Ja. Het was even af en toe een beetje puffen en steun, hè, om het allemaal door te komen.
2: Vorige week was het helemaal een ramp, ja.
0: Maar ja, het goede nieuws is, komende week wordt het gewoon weer een graadje of 5, 26. Dus dan zitten we gewoon weer helemaal goed. Dan wordt het kei lekker zomer weer.
2: Je snakt er eigenlijk naar, hè?
0: Ja, nou ja, weet je, en daarna dan zal het ongetwijfeld langzaamaan weer oplopen in juli. Maar dan daar komen we ook wel weer door, toch?
2: Ja, ik volg een jullie weerman en die zegt waarschijnlijk dat weer in dezelfde periode aan gaat komen.
0: Dat zou goed kunnen. Hé, waar gaan we voor? Gaan we voor koffie of gaan we voor thee deze ochtend?
2: Ik heb voor koffie gekozen dit keer.
0: Ja, het is wel echt even een banger. We hadden natuurlijk laatst het Cero's weekend. En ik moet jou heel eerlijk zeggen, als je dan deze voorbij hoort komen, dan krijg ik meteen weer ongeveer 421 flashbacks naar allerlei momenten. Heb jij dat ook met dit liedje?
2: Ik ben meer van de jaren 80 zo.
0: Zeker. Ook, maar ik dacht bij mezelf, ik weet nog wel van dit of dat. Het is natuurlijk een bekend melodietje. Dus wij vonden het helemaal leuk dat deze uiteindelijk is gekozen als koffie.
2: Ja, dat is een mooie plaat, zeker. Maar ik zeg al jaren 80 was meer mijn herinneringen liggen op de jeugd en dergelijke.
0: Ja, dus, precies. Snap ik ook. Wij gaan hem wel doen als je het niet erg vindt.
2: Ja,
0: en dank voor het stemmen. Maak er een mooie week van.
2: Ja, we doen. Dankjewel.
0: Houdoe.

0: Somber en Homewrecker hier in een kei goeie morgen. Ja. Straks weer ons nieuwsoverzicht na 7 uur. Dan hebben we natuurlijk weer één berichtje waar we iets van moeten vinden als het gaat over de inhoud. We krijgen namelijk alleen de titel van Niek.
1: Dit kan Google Maps nog niet zo goed.
0: Dan denk ik updaten. Onbekende gebieden. Dus dan zeg maar de gebieden die echt ooit één keer... Er is daar ooit een auto langs gereden en die kunnen al 10 jaar hetzelfde zijn. Bijvoorbeeld.
2: Ik gebruik het altijd voor de route Google Maps. En dan, ik vind hem heel slecht nog in waar flitsers precies staan.
0: Dat is ook een goeie.
2: Ja.
3: Doet hij dat überhaupt?
2: Nou, nee, niet dus. Dat zou ik dus willen dat hij dat deed.
0: Nee, Niek. Dat is de fout. Wij gaan deze even inleveren. Kijken of het een puntje oplevert. Dat hoor je straks na 7 uur. Eerst Dance Around the World uit de 80s.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
2: Vindt u e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
1: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
3: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
4: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
3: Jouw muziek hoorbaar in huis en tuin met Avenue.
5: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
6: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
7: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
10: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur. Om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken. En niet alleen te leunen op justitie en politie. Juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
9: Als de wet wordt aangenomen, kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen kampt Rusland met grote brandstoftekorten. In bijna alle regio's gelden limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. President Poetin zegt een verbod op de export van diesel te overwegen. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuzenaronskelk, beter bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
11: Stinkt hij?
12: Ja, hij ruikt wel.
13: Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
11: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
9: Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Het weer.

0: Weer veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. 7:02. Een hele goede morgen. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. En vandaag bij de ANWB.
2: Ja, dat is zo. Er staat een file weer op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 20 minuten is de vertraging tussen Knoop het Hintham en Waardenburg. 13 kilometer file. Extra druk vanwege de werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorinchem. Die is dicht, namelijk tussen Gorinchem en Everdingen. 6 kilometer file staat daar. Er ligt een lading afval op de A58 Eindhoven richting Breda. Tussen Oorschot en Tilburg Centrum West. 10 kilometer file en een half uur vertraging. Het lijkt erop dat de weg weer vrij is.
1: Dankjewel. Het is natuurlijk maandag. Ik denk dat we zometeen weer eens even gaan bellen met Jan Begel. Afgelopen week een beetje in de lappenmand. Ik hoop dat het allemaal weer goed met hem gaat. Maar dat gaan we dadelijk vast wel horen.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
7: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
8: Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
9: Lenny Gravis, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
11: Hoe kom ik hier weg?
10: Vragen die over je toekomst gaan.
12: Hoe word ik beter in mijn vak?
10: Of één die je wakker houdt.
13: Hoe begin ik weer met werken?
10: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
14: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
15: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
16: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
15: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu...
17: Kei, goedemorgen.
18: Jordi Graat.

0: Goedemorgen, het is 7:10 op deze maandag, de 29e van juni. Van harte welkom en fijn dat je erbij bent. Het is het begin van een nieuwe week van de ochtendshow. En de dag die begint met bewolking. Ja, dat is even weer wennen voor veel mensen. Uiteindelijk gaat die bewolking wel wegtrekken. En qua temperatuur, het wordt nog wel warm hoor, maar het wordt iets minder dan de afgelopen dagen, namelijk 25 tot 27 graden.
1: Ja, en even een blik in de geschiedenis. Vandaag in 2007 komt de iPhone voor het eerst op de markt. Gewoon de iPhone 1. In 1929 de eerste windtunnel wordt gebruikt. En in 1996 Den Bosch was de plek waar de Tour de France van start ging.
0: Kijk, ja, volg op de planning natuurlijk vandaag. Veel mensen die denk ik, want dan kunnen we straks nog wel eens even aan de luisteraar gaan vragen of ze ook een beetje bijvoorbeeld gaan voorslapen. Of dat ze bijvoorbeeld echt om 8 uur naar bed gaan en dan om 3:15 de wekker zetten.
1: Ja, ik zag ook mensen online die gingen slapen gewoon. Ja. Alles uit. En dan bij wakker worden tegen 6-7 uur
0: terug kijken. Ook leuk.
1: Nou ja, gaan we straks inderdaad even vragen.
0: Het is in ieder geval natuurlijk allemaal omdat Nederland vanavond tegen Marokko speelt.
1: Ja, noem het maar vanavond.
0: Ja, vannacht. Morgen vroeg. Maak er maar iets van. In ieder geval ergens de komende 24 uur kun je de wedstrijd kijken.
1: Ja.
0: Het is de internationale dag van de tropen. En PSV gaat weer beginnen aan een nieuw seizoen. Dus dat komt ook alweer aan. Ja, dat kun je bijna niet voorstellen. Dat is zo gek eigenlijk.
1: Ja, het WK loopt nog volop.
0: Nou, daarom. En maar over een week of drie dan beginnen de eerste oefenwedstrijden weer. En, dan moet ik het goed zeggen, zondag 2 of 3 augustus, dan is de Johan Cruijffschaal en dan gaat het weer los.
1: Boah.
0: Dus dat is eigenlijk over een goede 5 weken, dan begint het weer. Kun je zeggen, dit duurt nog 5 weken, maar...
1: Nee, dat is niet veel.
0: Moet weer helemaal opgestart worden natuurlijk. Niek, in het nieuws.
2: Niet alleen in Nederland onweerde het in de nacht van zaterdag op zondag. Ook in Frankrijk was het raak. Iets preciezer in Parijs. En daar hebben ze nog een grote bliksemafleider, de Eiffeltoren natuurlijk. Levert mooie plaatjes op, want de bliksem die slaat daar een paar keer in die toren. Eindhovenaar Cody Gakpo is klaar om komende nacht met de Nederlands elftal tegen Marokko te spelen op het WK voetbal. Dat heeft bondscoach Ronald Koeman gezegd. Gakpo verloor samen met zijn partner een ongeboren kind tijdens het WK. Hij heeft veel tijd met zijn familie doorgebracht in Amerika en gaf zelf aan te willen spelen. En dan wat ik voor 7 zei, dit kan Google Maps nog niet zo goed. Jordi had het over het updaten van de
0: kaarten. Ja, dat je heel veel oude plekken nog hebt. Ja.
2: En Mark, je zou het fijn vinden als je flitsers en zo ziet. Nee, daar gaat het helaas niet over.
0: Ah. Ach, nou.
2: Nee, wie op Google Maps rijdt in de auto, die weet dat de aangegeven reistijd aardig klopt. Geldt ook voor als je wandelend een route volgt via de app, maar de reistijd op de fiets haalt via Google Maps, dat wordt steeds lastiger. Steeds vaker zegt Google Maps dat het veel korter fietsen is dan het eigenlijk is. De schuldigen, de e-bikes. Ja, dat zegt een expert tegen RTL. Omdat mensen tegenwoordig veel sneller kunnen fietsen, snapt Google er niet zoveel meer van.
1: Oh, dus de tijd die aangeeft is een soort mix van e-bike en gewone fietsen?
2: Ja, ze gebruiken een soort van algoritme, daar zijn ze dan niet helemaal open over, maar ze gebruiken oude data en nieuwe data. Ja, dan worden natuurlijk steeds meer mensen die verplaatsen zich op die elektrische fietsen.
1: Ja.
2: Zeker als jij niet op een elektrische fiets rijdt.
1: Dan is het aanpoten.
2: Zul je vaker merken dat je die tijd niet haalt.
1: Ah. Maar dat is wel echt irritant, ja. Dan moeten ze eigenlijk twee dingen gaan doen. E-bike en gewone mensen.
0: Nou ja, je kan toch gewoon op Google Maps kun je er aangeven of je te voet bent met de auto, trein. Dus dan zou je bij dit ook moeten. Moet er een extra blokje bij. Fiets en e-bike.
1: Ja, fiets bestaat.
0: Ja.
1: Maar dat is dus, dat gaat dus mis. Nee, dan moet er inderdaad een blokje e-bike bij.
0: Ja, of je denkt, ik ga het niet halen, hoe kan de tijd nou oplopen? Ik moet mijn eigen de pleuren strappen. En dan blijkt het uiteindelijk gewoon dat het gewoon gaat om de e-bike. Ja, ja, dan kom je

0: Building a Bridge to Your Heart. Het is 7:50 op maandag. En dan gaan we natuurlijk altijd even gezellig bijkletsen met Jan Biggel. Jan, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, mannen.
0: Ben jij lekker een beetje de hete dagen doorgekomen?
1: Nou, ik kan wel zeggen meer Helga en de zonen. Want we zijn eigenlijk naar de camping gegaan. Want in mijn caravan heb ik tenminste nog airco.
0: Lekker.
1: En die heb ik hier niet. Nee. Dus, en daar heb ik ook nog een zwembad. En nu zijn ik naar het zwembad geweest. En ik moest werken, dus ja, ik zat hier thuis in die hitte kiet. Ik kon amper slapen. Dus ik ben overdag ook een beetje naar de camping gegaan. En heb overdag nog een paar uurtjes gelegen. En ja, je weet hoe dat gaat, hè, jongen. En dan zitten in die auto, dan moeten 3 uur rijden naar zo'n optreden, jongen.
0: Ja, ja.
1: En dan zitten met die airco. En ik moet eerlijk zeggen, dat is allemaal van die droge lucht. En dan merk je toch wel in uw stem, hoor. Maar ja, ik zeg altijd tegen de mensen, ik kan sowieso wel niet zingen. Dus of dat je nog slecht zingt of nog slechter zingt. Dat maakt dan ook niet meer uit, hè. Wel gezellig.
0: Waren er nog dingen afgezegd door Code Rood bij jou?
1: Bij mij niet. Bij mij ging alles deur.
0: Oké. Ja, want er was echt je zag op een gegeven moment de ene na de andere een feestje of festival of wat dan ook zag je afgeblazen worden. Ja, dat is toch wel zonde, toch? Ja.
1: Ja, dat is wel zonde, maar weet je wat het is? Ja, meestal staan buiten of gestart in een tent. Nou, daar hebben ze... Kijk, ze nemen wel allemaal voorbereidingen, want dan zetten ze daar zo'n wire. En nou, jongen, een bier vloog me kant van de toffel af. Zo'n dingen. Ja, maar dan hadden ze echt van die grote wires neergezet. En ik moet eerlijk zeggen, ja, dat hielp ook goed. En ja, ik heb gewoon hele leuke optredens gehad overal in België en in Nederland. En ja, ik moet eerlijk zeggen, bij mij was alles top.
0: Ja, nou, dan heb je in ieder geval een aircootje in de caravan. Maar wat was jouw ultieme hittetip om een beetje de dagen door te komen?
1: Nou, toch wel met een airco gaan zitten aan het zwembad, hoor. En goed drinken. Dat kan ik ook niet zeggen, want dat heb ik zelf ook gedaan. En ja, ik moet eerlijk zeggen, dat is toch wel leuk om te doen. Nat houden en pappen.
0: Ja, toch? Ja,
1: ja.
0: Moet jij nog extra optreden voor Oranje? Voor het Nederlands elftal? Zijn er nog tenten waar je naartoe moet?
1: Nee, niet dat ik weet in ieder geval. Ja, ik kijk nooit zo wijd in mijn agenda, maar je denkt tegen die tijd dat ze kampioen worden of in de halve finale komen,
0: ja.
1: Dat steeds dichterbij komt, ja. Dan wel, maar ik moest dat liedje weer allemaal van buiten leren, hè, jongen. Want
0: ja, daarom.
1: Dat is 4 jaar dat je dat liedje moet zingen.
0: Ja, precies.
1: Dus ja, ik heb het toch een paar keer geluisterd, ik heb een paar keer meegezongen en jawel hoor, dat gaat ook wel goed.
0: Maar je hebt nog geen bericht gehad vanuit Amerika, van hi Jan, do you come to the States?
1: Nee, raar, hè?
0: Ja. Ik vind het een beetje raar, Jan.
1: Ja, we gaan to the left en to the right, hè. Daar vinden ze leuk.
0: Ja, de Orange Army.
1: Land,
0: ja, natuurlijk.
1: Ja. Maar wel leuk, hoor, dat ze nog steeds doorgaan. Dus want dat vind ik dan wel mooi, weet je, in Nederland zelf talk. Ik wil dat voetballen, dat kan me eigenlijk niet zoveel, maar...
0: Ik wou zeggen, Nederland je bent toch niet echt een voetbalman, ben je niet echt, hè?
1: Nee, man, ik vind dat niks, joh. Het zijn af en toe net... Ja, kinderen weten niet, want dan worden ze net ongeraakt... en ze liggen er op de grond en ze lopen te krijsen en te doen. Ik denk, jullie zijn toch mannen, joh. En dan lopen ze door mijn handtasje rond. Ik denk, ik vind het allemaal best, maar... Nee, dat ben ik dan zelf dan maar.
2: Ja, als ik jou dit zo hoor zeggen, Jan... dan snap ik wel dat ze jou niet invliegen.
0: Ja,
1: als je
0: zo doet.
1: Maar, hey. Maar jongens, het zijn voetballers, het zijn mannen. En dan zie ik hoe dat ze met een harkjes bezig zijn, met een tasje bezig zijn en met alles en nog wat bezig zijn.
0: Dat zijn tegenwoordig filmsterren, hè?
1: Ja, ik weet niet hoe ik dat moet noemen, maar ik vind het best. Maar ja, het is die best voor het volk.
0: Hey, maar was het wel druk op de camping, Jan? Want met die bloedhitte, ja, ik weet ook niet of nou mensen echt heel erg genieten van 40 graden in de voortent.
1: Nou, ik kan jou zeggen, vorige week heb ik tegen jullie gezegd dat eigenlijk niks te doen was.
0: Nee.
1: Deze week was het, ja, sterven is druk. Maar ja, de mensen die willen ook natuurlijk aan het zwembad liggen, want zwembaden waren gesloten. Nou, dan is het zwembad gewoon open. Ik snap niet dat ze zwembad sluiten. Maar ja, ik denk, het water zou wel verdampt zijn of zo. Want ik denk, ja, met zo'n weer. Ja, maar met zo'n weer houden toch de zwembaden open,
0: ja,
1: of
0: niet? Ja, lijkt mij ook.
1: 40 graden, joh. Ja. Bijna 40 graden, dus ja, bij ons lagen ze allemaal op het zwembad. En ze zaten er ook in. Dus ja, je kon niet meer liggen, jongen. Je moest vroeger staan, een keer onder water duiken. Je kon niet bewegen, want ja, zo druk was het in het zwembad. En ja, mensen gooiden gewoon de matras naar buiten die geen airco hadden. En die sliepen buiten. Ik denk, nou is het maar geen gekke dingen gaan doen, want dat maakt een hoop.
0: Ik wou zeggen, dan krijg je alles mee natuurlijk, ja.
1: Hey, Jos.
0: En komende week, wat ga je nog doen? Zijn er nog echt dingen op de planning die wij zeker moeten weten?
1: Nou, komende week ga ik eigenlijk... We sluiten het af, in ieder geval de herstje van... daar kom ik dadelijk naartoe. Ergens de lessen, spulletjes van daar het hiermee naartoe nemen.
0: Ja.
1: Ja, en dan is het ergens de makelaar bellen en al dat boeltje. En,
0: ja.
1: Ja, nou ga ik deze week, in ieder geval van dinsdag tot vrijdag naar de camping. En dan ga ik eens bij de airco zitten en lekker op het zwembad. En
0: heel goed, Jan.
1: Volk weg is.
0: Heel goed, Jan.
1: En weg is en dus werken.
0: Ja.
1: En dan ga ik zelf genieten van mijn caravan en een keer jongen. En dan het weekend, ja, dan is weer volle bak dus.
0: Kijk. Het gaat groot gelijk.
1: Dan is het in ieder geval... Maar ja, het is ook niet meer zo warm, jongen, dus. Weet je wat het is, jongen? Het kan heel warm weer worden. Maar ook door komt een Anton. Dus ja, dat is nou... En nou voor het hele aangename temperaturen. 5, 26 graden.
0: Ja, komende twee weken. Weer. Ja.
1: Ja, dat is toch het weer waar iedereen over verlangt, of niet dan?
0: Ja, absoluut. Ik ben dat heel met je eens.
1: Maar ja, lekker hey, genieten, jongens.
0: Maak er een mooie week van, hè?
1: Die gooi ik er zeker van maken, mannen. Jullie ook, hè?
0: Groetjes, hè? Houdoe, Jan.
1: Doei.

0: Judy Blank en Oh Honey. Zometeen naar het nieuws met Diek.
1: Onder andere gaat het over een overval. Een oudere man is overvallen in zijn huis in Rukve. En het zit orgeljoken niet mee.
2: Oh, ja.
3: Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
4: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
5: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
6: Hey, hallo. Denny Vera hier. Op 31 oktober sta ik in het Klokgebouw in Eindhoven met een middag- en avondvullend programma. Er komen ontzettend veel toffe artiesten langs. Laten we er samen een mooie dag van maken. Kaarten zijn nu te koop via dennyveralive.nl. Ik zie je daar.
7: Houd je producten langer vers met Siemens. Ontvang op het assortiment vrijstaand koelen en vriezen van Siemens een gratis Solis vacuumeermachine. Plus 10 jaar garantie op geselecteerde vrijstaande koelkasten. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Erwin Hart bij de ANWB. Goedemorgen.
8: Goedemorgen Jordi. Er staan files op de weg. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht heb je zomaar een half uur vertraging tussen afrit Veghel en Waardenburg. 14 kilometer file. Natuurlijk extra druk vanwege die dichte A27 Breda richting Utrecht bij knooppunt Gorkum. 7 kilometer file staat op die weg. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem wordt ook omgereden vanwege de A27 tussen Paalgraaf en knooppunt Bankhoef. 8 kilometer file. Er staat een kapotte vrachtwagen op de A50 Osse-Arnhem tussen Ravenstein en knooppunt Valburg. 8 kilometer file. Op de A59 Den Bosch-Zonzeel tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder 6 kilometer file, 25 minuten erbij. En 270 Deurne-Eindhoven bij Eindhoven 5 kilometer file.
0: Omroep Brabant. Deze dag begint nog met behoorlijk wat bewolking. Die trekt uiteindelijk richting het oosten weg. En dan wordt het verder een zonnige, mooie zomerse dag. Ja, je denkt misschien, 25 tot 27 graden is nog behoorlijk. En ook normaal voor de tijd van het jaar. Maar zeker gezien de afgelopen dagen, denk ik dat het heerlijk aan gaat voelen. Dus geniet er ook vooral erg van. Alle details over het weer van vandaag en de komende dagen krijg je zo meteen. Maar eerst naar het nieuws met Niek.
1: Een oudere man is vannacht overvallen in zijn huis in Rukve. Meerdere daders drongen rond 3:30 zijn huis binnen. De man moest daarna op zijn bed blijven zitten. De daders zijn er met spullen vandoor gegaan. Politie roept mensen die het verdachts hebben gezien in de omgeving van de burgemeester Antonissenstraat op om zich te melden. Bij bedrijf op bedrijventerrein Eckersreit in Son zijn zaterdagavond inbrekers op heterdaad betrapt. Ze werden gezien op camerabeelden. Politie sloot daarop het terrein af en inbrekers konden snel worden gepakt. De verdachten die wilden koper stelen, daarom hadden ze onder meer kabels van apparaten doorgeknipt. De productie bij bedrijf heeft het hele weekend stilgelegen. Er is voor duizenden euro's schade aangericht. Bij een strandtent in Best zijn gisteravond twee groepen mensen met elkaar op de vuist gegaan. Volgens omstanders werden er flinke klappen uitgedeeld. Eén vrouw raakte gewond en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Het is nog niet bekend wat de aanleiding was voor de ruzie. Er is een Nederlands marineschip onderweg naar Venezuela. Dat lag bij Curaçao en was dus al in de buurt. Venezuela werd vorige week getroffen door twee zware aardbevingen. Er zijn inmiddels meer dan 1400 doden geteld. Er worden nog steeds overlevenden onder het puin vandaan gehaald. Nu wordt de NMS-correspondent Nina Jurna.
9: Het is natuurlijk een heel emotioneel moment als er dan toch nog zo'n glimp van hoop is. Dus vandaar dat de reddingswerkers die ook veel uit het buitenland komen. Als die dan komen, die worden echt met applaus worden die door de Venezolanen ontvangen. Omdat het gewoon ontzettend belangrijk is.
1: Er worden nog 80.000 mensen vermist. Het zit Joken Meijer niet mee, oftewel Orgel Joken, bekend van die video's op Instagram waarop ze muziek maakt op haar keyboard, zoals ze bijvoorbeeld dit. Ja, dat zijn allemaal van
0: klammertje,
1: die video's die ze plaat. Ze zou eigenlijk optreden rond de wedstrijd van de Nederlands elftal tegen
0: Zweden. Je zit vast al ongejoken, dat je het even weet.
1: Ja, dat moet toch kunnen, toch? Maar zij zou eigenlijk optreden rond de wedstrijd van de Nederlands elftal tegen Zweden. Dat ging niet door, omdat ze was gevallen op haar balkon. Nou, Joke die herstelde snel. En het leek erop dat ze zou gaan optreden rond de wedstrijd tegen Marokko. Nou, dat gaat nu niet door, omdat het niet op tijd geregeld kon worden. Maar mocht Oranje winnen, ja, dan is het toch echt de bedoeling dat ongejoken rond de volgende wedstrijd, dat zou dan tegen Canada zijn, volgens mij, toch? Dat ze dan gaat optreden. Dus,
0: dat wordt nog heel spannend, kan ik jou zeggen. Ja.
2: Of Nederland wint?
0: Nee, of ze dan, want dan, want volgens mij heeft ze ook een heel erg groot hekel aan vliegen.
2: Ja, zij,
0: dat dus is nog dus een daar zitten wel, er zitten allerlei haken en ogen aan.
2: Maar als zij zoveel problemen heeft, laat haar lekker thuis.
0: Ja, de mensen
2: vliegen lekker iemand anders in.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Ik snap de stunt, ik vind het ook keileuk. En het zou waanzinnig zijn als die daar op die oranje bus of waar dan ook gaat optreden. Maar je moet...
2: Ja, stel ze kan niet. Wij komen wel voor haar in de plaats, hoor.
0: Geen probleem, wij zijn erbij.
2: Ik toeter wel wel op die orgel.
0: Kijk, goedemorgen, 5 minuten over 7:30.

0: Shine. Oh, ja, we hebben... Ja, Mark, ben jij wel het weekend een beetje doorgekomen? Laat ik daar even mee beginnen.
1: Nou ja, ik moest vrijdag hier nieuws lezen. En hier hebben we een fantastische airco. Dus dat was top. En de rest, ja, als je maar gewoon een beetje rustig aan... Je moet het ook allemaal niet zwaarder maken dan het is. Het is warm en dan moet je gewoon niet zoveel doen.
0: Ja,
1: dus
0: dat
1: ik heb
0: waar.
1: Niet zoveel gedaan. En jij?
0: Nee, ik ook niet. Nee, maar ik moet zeggen, ik heb natuurlijk een kleine man rond
1: ja, die kan natuurlijk ook niet
0: van één jaar. En die, ja, op een gegeven moment wilde je toch even naar buiten. Maar dan ging je onder de boom zitten en die was na een half uur helemaal klaar ermee. Dus toen gingen we weer naar binnen.
1: Ja, precies.
0: Alfred van Weerplaza, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ben jij een beetje doorgekomen?
2: Ja, het is mij ook wel gelukt. Inderdaad, op de werkvloer de airco. En overdag niet in de volle zon natuurlijk.
0: Nee.
2: En gewoon een beetje rustig aandoen. Wat dat betreft kunnen we deze dagen weer een beetje actiever worden. Want de hitte is verdreven. De temperaturen zijn wat aangenamer. En dat gaan we wel merken. Op dit moment bijvoorbeeld 18, 19 graden. Met in het westen van de provincie Brabant al flinke zonnige periode. In het oosten hangt nog meer bewolking. En op de grens met Limburg valt plaatselijk een beetje regen. Maar dat is echt minimaal en heel kortstondig. Verder blijft het vandaag droog. Met uiteindelijk zelfs een hoofdrol weggelegd voor de zon. Wat stapelwolken. Een briesje uit westelijke richting. Kracht 3 over het algemeen. Ja, en daarbij temperaturen vanmiddag van zo'n 24, 25 graden in het uiterste westen van Brabant. Tot nog 27 graden op de grens met Limburg. Nou, dat is warm, maar niet zo warm als wat we hebben gehad.
0: Nee, dan kun je dat allemaal wel zeggen, Alfred. Maar de vraag is natuurlijk. Blijft dit zo? Of gaan wij in één keer weer vanaf woensdag weer in één keer naar 5, 36 graden dan weer gaan puffen?
2: Nee, daar lijkt het niet op. Ik denk dat we een hele aangename week krijgen. Met temperaturen zo rond 4, 25 graden over het algemeen. Morgen wat meer bewolking, maar gaandeweg de dag is dat pas. En verder lijkt het droog te blijven. Woensdag, dat is de dag dat er misschien een beetje regen voor de tuin kan vallen. Want veel is het overigens niet. En de dagen daarna overwegend droog. Flinke zonnige periode. En niet te warm, zeker ook niet te fris voor de tijden van het jaar. Gewoon, ik denk voor velen, het ultieme zomerweer.
0: Ik wou zeggen, dit is toch ook een beetje wat normaal in juni is, hè? Of eind juli, rond de zomer, toch?
2: Ja, misschien 1, 2, 3 graadjes te warm, maar niet meer dan dat.
0: Nee.
2: Dus, en veel belangrijker ook nog, dat vergeet ik helemaal te vertellen.
0: Oh.
2: Aangename nachttemperaturen.
0: Oh, lekker.
2: Dat is
0: vertel,
2: heerlijk.
0: Ja. Ja, want ik
2: 14 graden, dan zit je hier aan wel open s'nachts.
0: Ja, dan laat je het lekker door. Oh, dat is fantastisch, zeg.
2: Ja, toch?
0: Nou, dan houden we dit vooral eventjes in ons achterhoofd. Dat komt daar vast wel goed komende week.
2: Ik denk het ook wel.
0: Mag ik jou een mooie dag toe wensen?
2: Jazeker, van hetzelfde.
0: Hallo.
3: Het Omroep Brabant WK Voorspelspel.
0: Ja, we hadden natuurlijk het WK Voorspelspel. Zolang het WK loopt, hebben wij natuurlijk eigenlijk... jouw hulp een beetje nodig. Een beetje jouw voorspellende gaven. Een beetje, zou ik bijna willen zeggen, dat je voor jezelf een beetje in de glazen bol gaat kijken en denken, nou, wat zou die wedstrijd wel eens aan het einde van het laatste fluitsignaal op het scorebord kunnen hebben staan. En de laatste wedstrijd voor het WK Voorspelspel voor het weekend was Noorwegen tegen Frankrijk. Dat is uiteindelijk 1-4 geworden.
1: Ja, voor Frankrijk dus.
0: En daar hadden we heel veel mensen die daar een voorspelling voor hebben gedaan. Dankjewel nog daarvoor. Truske, kijk. Goedemorgen.
4: Kijk, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jordien. Volg je het een beetje, het WK?
4: Nou, niet helemaal.
0: Nee, maar ik heb dus echt het idee dat iedereen een beetje zoiets heeft van ja, ik zie het wel een keer voorbij komen, maar omdat het misschien helemaal in Amerika is, dat voor veel mensen ook een beetje ver van een bedshow is of zo.
4: Ja, klopt, het is veel te laat.
0: Ja, en vaak s'nachts ook allemaal, hè? Ja. Liggen we allemaal op één oor natuurlijk. Ja. Maar ja, Truske, je hebt wel meegedaan aan de voorspelling. Noorwegen tegen Frankrijk. Daar had jij staan 1-4. En ik kan jou vertellen, het is inderdaad 1-4 geworden. Gefeliciteerd!
4: Ja! Dankjewel. Leuk.
0: Was het gewoon een pure gok? Of heb jij de twee landen nog even onder de loep genomen?
4: Was gewoon een pure gok.
0: Een pure gok. Dan is het een hele goede gok. Want daardoor win jij de Omroep Brabant medaille. Maar... Truske,
1: ja.
0: Als jij even lief vraagt aan Mark, Mark, is er nog meer? Dan heeft Mark misschien wel goed nieuws voor je.
4: Goedemorgen Mark, is er misschien nog meer voor mij?
1: Nou, wat leuk dat je dit vraagt, Truske. Ja, er is zeker meer. Oh. Want je wint niet alleen de medaille deze week, nee. Je wint een extra prijs en die hebben we de hele week. Een strippenkaart voor de Kermis en Best. Die is aanstaand weekend, begint die op vrijdag. En dan mag je met die kaart, Truske, Je mag alles doen. Eén keer. Dus al het eten wat er is, mag je één keer gratis hebben. Alle attracties die er zijn, mag je één keer gratis in. Al het gokken en het ballen gooien en het touwtrekken en de hele bende, mag je allemaal één keer doen.
4: Oh, wat leuk.
1: Ja, toch?
4: Dat is echt zo leuk, ja.
0: Ja, en om die prijs te winnen moet jij de volgende 10 vragen goed beantwoorden.
1: Nee,
0: grapje.
1: Nee, want die is ook gewoon voor jou.
0: Zo flauw. Nee, Truske, die komt ook naar je toe. Dus dan kun je ook nog lekker kermisbest gaan verkennen.
4: Nou, dat is superleuk. Hartelijk dank.
0: Kijk gedaan. Kijk graag gedaan. En maak er nog een mooie dag van.
4: Jullie ook, hè?
0: Houdoe.
4: Houdoe.
1: Ja, als je die nou ook wil, we gaan zo meteen een nieuwe wedstrijd doen.
0: Ja, zo meteen
1: een
0: nieuwe wedstrijd.
1: Rara, welke wedstrijd het wordt?
0: Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan eerst naar de Pointer Sisters en I'm so excited hier in de Kei Goeiemorgen.

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio's Bult.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten.

0: Plug It In en Turn Me On. Cressip, en mocht je nou denken, deze mag voor mij zeker in die Brabantse top 100. Stem dan nu, lever jouw lijstje in via omroepbrabant.nl/top100.
1: Het Omroep Brabant WK voorspelspel.
0: Het Omroep Brabant WK voorspelspel. De wedstrijd die wij mogen gaan voorspellen zal je niet verbazen. Dat is namelijk Nederland-Marokko.
2: Ja, je mag insturen wat je wil. 1-4 werd het de vorige keer, dus zo zie je maar weer. Ja. Het kan alle kanten op. Van 0-0 tot 7-1 tot 2-3 tot 6-6.
0: Zeker. Dus laat het weten via de app en doe jouw voorspelling. Wat wordt Nederland-Marokko? Laat het weten via 06-573-28203. Dan maak je niet alleen kans op de Omroep Brabant eremedaille, maar dus ook een kermiskaart voor Kermis Best, waar je letterlijk alles kan doen. Attracties, eten, drinken, leuke spelletjes. Alles kan. Dus zeg het maar. Wat gaat het worden? Nederland-Marokko. Laat het weten via 06-573-28203. En dan horen wij graag van je. Ben heel benieuwd waar jullie voor gaan. En dan komt het vast goed. Morgenochtend dan natuurlijk hopelijk een hele gelukkige winnaar.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
8: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
9: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
8: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
12: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
11: De hoop om nog leven onder het puin te vinden wordt met het uur kleiner. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een

0: lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Hartelijk dank. Erwin de Hart bij de ANWB. Hoe staat het met de ochtendspits op deze maandag?
2: Ja, het is een hele doorsnee ochtendspits. Hetzelfde eigenlijk als vorige week een beetje het geval was op de A2 Eindhoven-Utrecht. Veel vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en Knoopend Empel in 4 kilometer file nu. Het komt door die werkzaamheden op de A27 tussen Gorinchem en Everdingen richting Utrecht vanuit Breda. Dan sta je nu in 8 kilometer file tussen de brug bij Hank en Knoopend Gorinchem. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem 9 kilometer file tussen Knoopend Pauwgraaf en Knoopend Bankhoef. A50 Oss-Arnhem door een kapotte vrachtwagen bij Knoopend Valburg staat een file van 12 kilometer, langzaam rijden. N270 Deurne-Eindhoven tussen de N612 in Eindhoven 5 kilometer file en een kwartier vertraging.
1: Hartelijk dank. Wij gaan zo meteen onder andere naar muziek van Raccoon.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
9: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
10: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
9: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
10: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen 1 dag.
11: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
12: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
13: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
12: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu...
13: Kei, goedemorgen.
14: Jordi Graat.

0: Raccoon en Happy Family.
1: Een keigoedemorgen.
0: Goedemorgen, van harte welkom. Het is vandaag maandag 28 of 29 juni. Vandaag begint de bewolking, maar al snel trekt deze bewolking via het oosten weg en volgt er een droge en ronduit zonnige dag. Het wordt ja, een graadje of ja, 25 tot 27. Er zijn vandaag natuurlijk ook wel wat jarigen, Mark.
2: Zeker. Karin Bloem is jarig, 66 jaar. Kathy Bates, 78 jaar. En de man achter Two Unlimited is jarig, Ray Slijngaard. Ik hoor ook wel Smurf House.
0: Ik wou zeggen, het is of de Smurf House van de Rede Mos of Two Limited. Maar één van de twee is het. Maar die is ook jarig. En natuurlijk iedereen die jarig is vandaag allemaal van harte gefeliciteerd. Het is ook de dag van het wafel en het tostijzer. Dag van de modder en dag van de vissers. Dus ook die vandaag extra in het zonnetje. Gaan we naar het nieuws, Niek.
3: Canada heeft zich geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal door een weinig verheffend duel af te rekenen met Zuid-Afrika. Middenvelder Stefan Eustachio. Ik heb geen idee of ik het goed uitspreek.
2: Waarschijnlijk wel, vind ik al knap.
3: Die maakte het de enige doelpunt in de extra tijd. Het werd dus 1-0. Bij een strandtent aan de Eikersweijer in Best zijn gisteravond twee groepen mensen met elkaar op de vuist gegaan. De vechtpartij zou er volgens omstanders heftig aan toe zijn gegaan. Een vrouw die raakte gewond. Zij is naar het ziekenhuis gebracht. En uit onderzoek van de vakantiegids.nl onder 859 Nederlanders blijkt dat kwaliteit en comfort belangrijker zijn geworden dan de laagste prijs bij het kiezen van een vakantie in Nederland. Ruim 31% van de ondervraagden noemt kwaliteit en comfort als belangrijkste factor, terwijl slechts 17% de prijs als doorslaggevend noemt.
0: Nou, hoe zit het bij jou, Niek? Want jij komt natuurlijk net terug van vakantie. Waar kijk jij naar met jouw gezin?
3: Ja, dat is een goede vraag.
0: Ja, dan weet je het wel.
2: Ja, nee, ja, ik weet ook wel hoe je zelf een vakantie boekt. Of heb je thuis niks te zeggen? Nee, komt jouw vrouw op een gegeven moment gewoon met... Nou, we gaan naar hierheen en zorg maar dat je klaar staat met je koffer.
3: Nee, als ik het niet regel, dan gaan we nergens heen. Dus
2: nee,
3: ik heb
2: precies.
3: Ik kijk gewoon altijd naar een mix van alles, toch wel. Ja, ik bedoel, het moet er allemaal mooi uitzien en zo. Maar het moet dan ook weer niet te prijzig zijn. Dus ik zit gewoon naar meerdere dingen te kijken.
2: Niks
3: maar uiteindelijk denk ik wel dat ik dan toch bij die 31% die dan kijkt naar kwaliteit en comfort.
2: Ja, en moet in Italië liggen. 1% van de mensen...
0: Anders heeft geen zin.
3: Als het even kan wel, ja. Maar het was wel een paar jaar geleden inmiddels dat ik er was geweest. Dus,
0: ja, dat klopt trouwens. Ja.
2: Het mocht wel weer een keer, zeg
3: jij. Het mocht wel weer een keer, ja.
0: Ja, nee, snap ik ook.
2: Ja, bij jullie?
0: Ja, nee, bij mij maakt gewoon alles... Het gaat echt om kwaliteit. Maar ik ben dan wel iemand die dat blijft uitzoeken... dat je in ieder geval wel een normale prijs betaalt. Want als je bijvoorbeeld op sites kijkt van bepaalde reisorganisaties, kun je precies zien van welke dag je vertrekt, wat het dan kost.
3: En dan probeer je het wel zo gunstig.
0: Nou ja, dan ben ik wel. Als ik dan denk, op vrijdag betaal je in één keer 300 euro meer, dan ga ik liever op woensdag. Ja. Want dat scheelt dan toch weer.
2: Daar wel, maar ik kies dan niet een ander hotel.
0: Nee.
2: Of een ander iets.
0: En ook niet qua kamers en noem maar op. Dat,
2: daar zijn we dan toch alle drie
3: hetzelfde
2: in.
3: Dan horen wij alle drie bij die 31%.
2: Nee. Onnodige luxe is tijdens je vakantie echt heerlijk.
0: Ja. Ja.
2: Ja, dat vind ik echt.
0: Maar goed.
2: Dat ze gewoon een drankje komen brengen en zo, en daar heb ik thuis niet.
3: Nee.
0: Ja. Ik hou echt van zeg maar de onnodige luxe, alles erop en eraan. Maar ik lig over 3,5 week wel in een caravan.
2: Hoe is dat gebeurd?
0: Ja, in een bed van 1,20 breed.
3: Daar moeten we het even over hebben binnenkort, denk ik.
0: Dus maakt niet uit.
2: Dat is niks voor jou.
0: Nee, kun je nagaan. Maar goed.

0: een van de zomerhits van 2006 gaat, 26 gaat worden. Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten. Ja, de kledingbank in Os die zit helemaal vol. Bananendozen tot aan het plafond. En het is natuurlijk maar de vraag, ja, hoe gaat het allemaal verwerkt worden? En ja, die enorme voorraad, wat kan nog wel, wat kan nog niet? Peter Willems, voorzitter bij de kledingbank in Os, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja, als u binnenloopt bij de kledingbank, ziet u dan echt alleen maar dozen?
1: Ja, klopt. Het staat helemaal vol. Wij hebben beneden opslag en bovenopslag van dozen. Allemaal bananendozen die gesorteerd staan, hè, voor de winkel aan te vullen. Maar we krijgen op het moment zoveel kleding binnen dat we van daaruit gewoon de winkel aanvullen. En dat er zoveel overschot is die we niet kwijt kunnen.
0: Nee.
1: En ook niet de andere kledingbanken die te veel kleding hebben. Ook andere instanties niet hier. Of instanties, dat is ook heel moeilijk. Dus we krijgen zoveel dat we eigenlijk te veel weg moeten doen. En dat is gewoon zonde.
0: Ja, zeker.
1: Wij sorteren altijd op maandag en dinsdag. Nou, en die mensen hebben het zo druk. En die zakken gaan allemaal open. En dan, ja, die vindt het ook erg om allemaal naar de recyclerman te gaan, zoals wij dat noemen.
0: Ja.
1: En ja, dat is te veel. En dat kunnen we niet maken. Het is zoveel.
0: Ja, het is ook wel eens anders geweest, hè. Dus aan de andere kant is het natuurlijk ook wel mooi dat iedereen nog hopelijk allemaal goede kleding jullie kant op brengt.
1: Ja, dat is helemaal perfect. In het begin was het ook anders natuurlijk. We hebben hier ook een kringloop waar ze voorheen ook kleding brachten, de meeste. Ja, die vragen geld en wij zitten voor de minder bedeelden natuurlijk. Mm-hmm. En dat is een goed doel, hè. De meeste mensen, de kledingbank Os bestaat nou denk ik af 18. Maar de bekendheid was nog niet overal zo bekend van de kledingbank, hoe vreemd ook. Dus ik heb best wel reclame gemaakt, gepromoot. Dus we komen best van heel veel bewoners die de kleding geven, zeg maar.
0: Ja.
1: En ja, het is niet alleen bij ons. Eindhoven was volgens mij ook al een innamestop. En ja, het gaat zo op het moment even niet.
0: En wanneer dachten jullie van we nemen niks meer aan? Want er komt een moment dat je er een stop op moet zetten.
1: Ja, dat klopt. Ik heb het nu voor 2 maanden heb ik dat gedaan, zeg maar. De voorraad die we nu hebben staan, nou, daar kunnen we nog makkelijk mee.
0: Niet voldoende.
1: Ja, ja, dus ik heb gewoon 2 maanden echt opgezet. Dus nog zoveel dat, zoals ik al zei, het wordt gesorteerd en het gaat gelijk te winkelen, zeg maar. Of we staan het op een bananendoos. Allemaal gesorteerd in de zomer, winter en dames, ja, jongens, ja, noem maar op.
0: En wat krijg je nou het meeste binnen? Is dat echt nu de zomerkleding?
1: Nee, dat is allemaal verschillend. Er komt een hele hoop dameskleding binnen. Uh-huh. Herenkleding wat minder en de kinderkleding nog meer natuurlijk. Maar wat doorgegeven, van groot naar klein, zeg maar.
0: Uh-huh.
1: Met dameskleding komt heel veel binnen. En op zich is dat ja, wel goed natuurlijk dat binnenkomt, maar is te veel, nogmaals.
0: Ja. Ja, wij kunnen jullie alleen maar ontzettend veel succes wensen. En komt er denk ik vanzelf weer een berichtje vanuit jullie naar buiten dat er weer dingen worden aangenomen, denk ik, hè?
1: Ja, tot 1 september nogmaals. Zeker, we hebben gewoon dicht. We zitten natuurlijk daar ook met de vakantieperiode.
0: Ja.
1: We zijn daar ook 3 weken dicht.
0: Is ook
1: dicht,
0: anders. Dus, ja, snap het. Ja.
1: Dus die tel ik dan even eraf. En dan na 1 september is alles weer welkom.
0: Nou, Peter Willems van de voorzitter van de kledingbank in Os. Hartelijk dank en succes, hè, met sorteren.
1: Dankjewel.
2: Je dag is goed bij Omroep Brabant. De hits van nu en van toen.
3: In ieder geval heel veel mensen worden er in ieder geval heel blij van.
2: Kei gezellig.

0: Earth, Wind & Fire en September.
1: De Brabantse Top 100.
0: De Brabantse Top 100. Afgelopen donderdag is de stembus opengegaan voor de Brabantse Top 100. Die komt er natuurlijk aan op de dag van de zachte G. Dat is volgende week al op dinsdag 7 juli. We zenden dan live die lijst uit vanuit Gemert. Daar kun je sowieso bij komen, langskomen, want dat wordt echt een hele dag één groot feest.
2: 7 uur 's ochtends zitten wij daar paraat.
0: Ja, dus ik ben benieuwd wie er vanaf 7 uur 's ochtends gezellig langskomt.
2: Altijd welkom.
0: Ja, dus zet het in je agenda. Van harte welkom. Wij zenden de hele dag die lijst uit. Maar ja, daarvoor willen we wel kunnen zeggen... Het is echt ingestuurd door allemaal liefhebbers van het Brabantse lied. Want alle mensen die een lijstje inleveren, dat komt hier dan binnen. En dan zitten wij te kijken, oh ja, die vindt dat leuk. Of oh, die heeft een voorkeur voor die artiest of voor die band. Dat lijstje mag je inleveren en dat is nog steeds van harte welkom. Want hoe meer lijstjes, hoe beter. Dus ga naar omroepbrabant.nl/top100.
2: Ik ga zo meteen de mijne invullen.
0: Heel goed.
2: Ik heb er toch nog even een weekendje over nagedacht. Een beetje geschrapt. Links erbij, rechts eraf.
0: Kijk.
2: Dus ik ga zo meteen ga ik hem insturen.
0: Heel goed.
2: En heb jij het al gedaan?
0: Ja, ik heb meteen ingestuurd.
2: Donder. Lekker, heel slim.
0: Dus als jij dat ook even doet, dan zijn wij helemaal gelukkig. Ga naar de site omroepbrabant.nl/top100. Kost echt 2-3 minuten werk en wij zijn ontzettend geholpen ermee. Dus we kunnen niet vaak genoeg zeggen, stemmen, stemmen, stemmen, want dan hebben wij volgende week een hele mooie top 100. En dat kan dus via de site omroepbrabant.nl/top100. Dadelijk naar het nieuws met Niek.
3: Ja, onder andere gaat het over een vrouw die in een auto zat waar een lantaarnpaal opviel. Zij is overleden en de oranje bus is gearriveerd in Mexico. Daar is de volgende WK-wedstrijd.
4: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
5: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
6: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
0: Het is exact 8:30. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Erwin Dacht bij de ABB. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Ja, redelijk drukke ochtendspits weer. Ik heb het idee dat mensen alvast allemaal naar het werk gaan. Omdat vannacht
0: is het
7: voetbal.
0: Ja, snap ik.
7: Het is morgen zal het wel weer rustiger zijn. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoop het Hintam en Waardenburg. 12 kilometer file, een half uur vertraging. Veroorzaakt mede door de werkzaamheden op de A27 Breda-Gorkum. Er staat 7 kilometer vanaf de brug bij Hank. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Een kwartier vertraging bij Vlijmen. En 25 minuten vertraging nog steeds op de N270 Deurne-Eindhoven. Bij Eindhoven 5 kilometer.
1: Omroep Brabant.
0: Vandaag begint met bewolking. Die gaat uiteindelijk wegtrekken. En dan wordt het een hele mooie zonnige dag hier in Brabant. Weinig wind betekent ook dat we prima temperaturen hebben. 25 tot 27 graden. Het nieuws krijg je van Niek.
3: De vrouw die in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaar gewond raakte nadat er in Valkenswaard een lantaarnpaal op haar auto viel, is gisteren overleden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een andere bestuurder. Die reed met hoge snelheid op de tienerdreef en raakte de controle over de auto kwijt. De wagen schoot van de weg, botste tegen die lantaarnpaal en die paal viel op de auto waar de vrouw in zat. Agenten in Breda keken vannacht vreemd op toen ze wel hele jonge automobilist zagen rondrijden. Ze besloten hem te laten stoppen en het bleek inderdaad om een jongen van 15 te gaan. Agenten hebben hem thuisgebracht en zijn moeder erop aangesproken. Die gaf aan dat haar zoon geen toestemming had gegeven om in die auto te gaan rijden. Jeffrey Herlings heeft de Grand Prix van Portugal gewonnen. Het is de 5e zege van dit seizoen voor de coureur uit Oplo. De Belg Lucas Koene gaat nog met een flinke voorsprong aan de leiding in het klassement om de wereldbeker. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken zou de dader sneller kunnen worden vervolgd. Volgens deze hoogleraar moet er ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
8: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur, om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken en niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
3: Als de wet wordt aangenomen, dan kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Nederland maakt zich op voor de WK-wedstrijd tegen Marokko. Wie wil kijken, moet er vannacht om 3 uur voor opstaan, maar voordat het zover is er eerst in inmiddels wereldberoemde fanwolk. In Mexico is hij deze keer. En dat betekent dat de Oranjebus dus ook die kant op moest. Een tocht van 1800 kilometer. En een ervaring die de chauffeur nooit zal vergeten.
9: Je weet niet wat je meemaakt, joh. We begonnen al bij de grens. Daar word je onthaald door ik weet niet hoeveel mensen. Die gouverneur die staat klaar. Alle mariachis. Het is echt niet normaal. Overal krijg je de vrije doorgang hier de stad in. Dan rij je gewoon naar het hotel. Alle wegen worden afgesloten. Het wordt echt een gekhuis hier.
3: Ja, het is toch, ik vind dat wel echt...
2: Ja, dat is waanzinnig. Dus
3: toch iedere keer al die beelden.
2: Ja, zeker.
3: En geweldig. Dat ook nu daar in Amerika en nu dus ook in Mexico... dat er zoveel van die mensen in het oranje lopen.
2: Ja, ja. Leuk, hè? Ja, maar mensen, die beelden gaan de wereld over. En daar wil je dan toch bij horen ook.
0: Ja. Dat is het hele ding.
2: Ja, al weet ik niet of die Mexicanen dat ook willen. Want we hebben natuurlijk nog wel een Noera-penal met Robben die toen viel. En daar zijn ze nog steeds wel boos over. Dus ik ben benieuwd.
0: Precies.
2: Dat is wel een soort van leuk boos. Maar ik weet niet of we nou de steun gaan krijgen.
0: Nee. Nou ja. Zolang ze gastvrij zijn en er zin in hebben, is het voor mij allemaal prima. En het is natuurlijk keileuk voor die Oranjebus. Dus,
2: nou ja, het mooie is wel, want de Monterrey, daar spelen ze, een Mexicaanse stad. De burgemeester daar die heeft een nationale vrije dag afgekondigd vandaag voor ze. Dus iedereen in Monterrey die niet arts, weet je wel, is of politie, die is vrij. Dat is geen grap. Dus ze verwachten echt misschien wel 100 tot 200.000 mensen in die Oranjemars. Ja. Omdat iedereen is vrij en die wil wel een feestje. Dus ze verwachten echt een shitload aan mensen in die mars.
0: Ja, goed. Dat wordt één groot feest. Ik ben benieuwd hoe dat gaat worden.
2: Er is één iemand niet.
0: Ja, er is één iemand niet. Die zit niet in de Oranjemars vandaag. En die zit daar helemaal in Amerika. Hoe dat

0: Martijn, goedemorgen. Ja, man. Ja, momenteel is Ilse van S haar WK-droom aan het beleven. Met wedstrijden, allerlei mooie ontmoetingen. Maar vanochtend hier op Instagram, want daar is natuurlijk een hele andere tijdzone, was er toch eventjes blinde paniek. En we hebben er gelukkig kunnen contacten daar in Amerika. Ilse, ja, wij moeten zeggen, kei goedemorgen. Wat zeg jij dan?
1: Ja, het is fijne avond hier.
0: Is het wel een fijne avond? Ja, wat is er in godsnaam allemaal aan de hand? Want neem ons even mee aan het begin. Wat ben jij daar aan het doen?
1: Ik was uitgenodigd door verschillende bedrijven om naar het WK te gaan. Ja. En dat was natuurlijk echt een droom.
0: Ja.
1: Dus ik ben eigenlijk in Amerika van wedstrijd naar wedstrijd aan het reizen. Tot nu.
0: Ja,
1: tot het echt spannend wordt.
0: Want even, hoe heb jij deze afgelopen weken daar beleefd? Hoe voel je je?
1: Het is echt geweldig.
0: Ja.
1: Echt geweldig.
0: Wat maak je mee?
1: Het was echt super warm in Houston en Dallas. Maar het was echt een droom. Echt ja. Kippenvel momentjes.
0: Ja, je hebt die wedstrijden. Volgens mij maak je echt alles van begin tot het eind mee. En dan komt Nederland Klopt. Een stukje verder. En toen?
1: Ja, en dan denk je, dan wordt het echt spannend. En ik heb het voor mezelf ook extreem spannend gemaakt.
0: Ja, want wat is precies aan de hand? Ja, ik lach erom, maar ik vind het best wel heel erg voor jou, hoor.
1: Het is mijn sneu eik, hè?
0: Ja. Wat is er aan de hand?
1: Nee, ja, nu... Ja. Ja, mijn paspoort is weg.
0: Ja, jouw paspoort is weg. Maar hoe is dat gebeurd dan?
1: Ja. Ja, kijk, ik vind het dat hij is weg / gestolen. Het zou kunnen dat ik hem zelf kwijt ben geraakt. Maar dat lijkt me sterk. Ik denk dus dat hij gestolen is. Maar ik weet nog dat ik in de bus zat van Dallas naar Houston voor de tweede wedstrijd. En dat ik echt zo voor me uit zat te staren. Dat ik denk, ik doe dit gewoon in mijn eentje. Ik heb mijn spulletjes bij. Ik ben in mijn eentje op die bus gestapt, 5 uur lang. En ik stap die bus uit en ik check mijn spulletjes. Dat doe je normaal natuurlijk in de bus. En ik stap die bus uit. Toen was hij eigenlijk al weg.
0: Oh, ja, en nu?
1: En de bus was ook al weg.
0: Ja.
1: Ja, nu zou ik eigenlijk vandaag gevlogen zijn naar Mexico.
0: Oh, ja. Maar dat kan natuurlijk niet, want dan moet je naar een ander land.
1: Nee, dat gaat niet inderdaad.
0: Nee,
1: en het is echt irritant, want ik kreeg vandaag nog een berichtje van, ik heb nog 2 tickets over, zou je heel graag naar Mexico willen? Toen dacht ik, ja, dat wil ik wel, maar dat gaat niet.
2: Maar als je hier in Nederland je paspoort kwijtraakt, kun je een noodpaspoort aanvragen, maar dat kan daar dan niet.
1: Nou, ik heb echt met alles en iedereen gebeld. Alleen, je kunt dus wel een noodpaspoort aanvragen, alleen dan moet je ook naar huis. En ze vonden het dus geen zware nood dat ik naar Nederland-Marokko wou.
0: Nou, daar ben ik het helemaal niet mee eens.
2: Dat vind ik ook
0: een zware nood. Wij zijn nou toch flauwekul?
1: Vind ik ook flauwekul. Ja.
0: Nee, maar er is dus ook geen mogelijkheid dat je op een andere manier daar nog bij kan zijn. Of in ieder geval vanuit Nederland nog met hulp. Je moet echt eerst terug naar Nederland. En dan zou je met een noodpaspoort weer naar Mexico kunnen uiteindelijk.
1: Ja, zelfs de KVB heeft proberen te helpen. En ik heb echt alles geprobeerd. Dus het zou ook zo zijn dat als je hem in Houston dus kwijt bent geraakt, moet je hem dus in Miami of New York, kun je een regulier paspoort aanvragen. Alleen je kunt daar dus niet naartoe vliegen.
0: Nee.
1: Dus dat was iets van 32 uur met de trein.
0: Oh.
1: Dus het is allemaal, maar ze gaan nu kijken of ze een uitzondering kunnen maken.
0: Nou,
2: ik duim dat het lukt. En anders duimen we dat Nederland wint.
0: Ja.
2: En dan is het weer in Houston.
0: Ja.
2: En daar kun je nog wel naartoe.
1: Ja, dat, ik hoop ook zo dat ze winnen. Dus ik vind het nu extra spannend. Ik vond het al spannend. Maar nu is het inderdaad extra spannend.
0: Och, ja. Nou, dan duimen wij voor jou mee. Waar ga je de wedstrijd kijken?
1: Ja, ik ga maar gewoon een gezellig barretje opzoeken en dan flink wat drank erin.
0: Dat is ook het beste natuurlijk.
1: Er zijn hier ook weinig Nederlanders namelijk.
0: Nee, die zijn natuurlijk niet. Nee, och ja. Nou, nee. Hou ons een beetje op de hoogte, ook als het goed komt.
2: Ik wil het nieuws niet nog slechter maken, maar je moet dus wel, als je wil drinken in Amerika, heel vaak je ID laten zien.
0: Ja. Dat is waar trouwens.
1: Ja, dat weet ik. Dat is hier dus ook een probleem. Mijn rijbewijs is heel vaak niet geldig.
2: Nee, precies.
1: Dus gisteren stond ik ook al als de enigste die niet binnen mocht in een club.
0: Oh.
1: Ja, dus, en Orgel Joker komt, hè?
0: Ja.
1: Die mis ik ook nog, hè?
0: Ja.
2: Nee, die komt dus niet.
0: Nee, die komt
2: dus
0: niet. Dat is het goede. Ja, dus die komt later.
1: Oh, waar maken we ons dan druk om?
2: Ja, daarom.
0: Ik wou zeggen, eigenlijk had het hele gesprek niet plaats hoeven vinden, want het gaat pas om Orgel Joker in de volgende ronde.
1: Ja.
0: Nee, hou ons eventjes op de hoogte, Ilse. Want, oh man, wij zagen jouw berichtje. Wij dachten meteen, we hebben wel een beetje met jou te doen, zeg.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: Ja. Maar ja. Doe je rustig aan.
1: Doe ik.
0: Veel sterkte daar.
1: Komt goed.

Harry Styles en de American Girls. En we houden je natuurlijk op de hoogte voor wat betreft het verhaal van Ilse. Kijk hoe dat allemaal nog gaat. En dan is het natuurlijk voor Ilse te hopen dat Oranje vannacht weer een ronde verder gaat komen. Want ja, anders moet ze alsnog een noodpaspoort gaan halen. Maar dan is het niet meer om een paar dagen daar nog in Amerika te vertoeven. Maar vooral ook om een... Om een paspoortje richting huis aan te vragen. Dus we gaan het allemaal afwachten. Vannacht om 3 uur is natuurlijk die wedstrijd. We hebben dadelijk in het laatste uur van de ochtendshow natuurlijk weer ons ratje. Mag je weer lekker wat aan gaan vragen tijdens de werkdag. Of misschien ben je thuis op vakantie of wat je dan ook aan het doen bent. En ik zou bijna willen zeggen... bedenk vast iets wat je graag zou willen horen. Want dan kun je straks meteen even appen. Zodra wij het ratje hebben laten draaien. Zometeen nog Sarah Bareilles. Maar eerst deze van de Boys Town Gang. Thank you.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Kom gezellig langs bij jouw REIT-shop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. REIT Shop. Gewoon om de hoek.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
5: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Defensie zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen, staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen zoals drones. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
8: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
7: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
9: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
7: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Kei goedemorgen. Laatste uur alweer van de ochtendshow. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Erwin Dag bij de ANWB. Waar staan nog de files?
11: Ja, ze staan een beetje op dezelfde plekken, maar de vertraging wordt dan wel minder. Op de A2 staat tussen Eindhoven richting Utrecht, tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 8 kilometer file, een kwartier vertraging. Kwartier ook op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everdingen. De A27 bij de A-Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum door de werkzaamheden 6 kilometer file. A59 Zonzeel richting Den Bosch, 10 minuten vertraging bij Vlijmen. En de A270 Helmond-Eindhoven bij Eindhoven, 5 kilometer file.
10: Dankjewel, zo meteen gaan we weer naar ons ratje en er komt muziek aan van onder andere Boyzone.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook van het

0: Traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
0: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
7: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Studio Biesbos, badkamers en keukens in Werkendam.
9: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
10: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
9: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu...
10: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: Nelly Furtado, Sing It Right. Hier in een kei goeiemorgen. Het is 13 minuten over 9. En de dag is weer begonnen. Ondertussen schijnt het zonnetje. We beginnen de dag nog wel wat bewolking. Die is langzaam aan het wegtrekken via het oosten van de provincie. En dan gaan we gewoon een mooie zonnige dag tegemoet met 25 tot 27 graden. Dus prima temperatuur.
1: En vandaag de presentatie van nieuwe defensienota. Dat gebeurt in Geelserij hier in Brabant. Nederland moet weer voetballen vannacht om 3 uur tegen Marokko. Oh. Het is de 16e finale. Oh. Ja, dat bestond vroeger niet, maar nu wel. Ja. Het is de dag van de industrial design.
0: In het nieuws, Niek.
2: Een oudere man is vannacht overvallen in zijn huis in Rukven. Rond 3:30 s'nachts drongen meerdere mensen zijn woning binnen. Politie wil heel graag mensen spreken die iets verdachts hebben gezien vannacht. Het is opvallend stil rondom ambitieuze plannen voor het theaterspektakel Beatrix the Musical in Best. Eventcenter Aqua Best verbouwde speciaal voor die voorstelling een evenementenhal. Première werd vorig jaar uitgesteld naar eind 2027. En in de musicalwereld zijn twijfels of de musical er ooit nog zal komen. Hele verhaal lees je op onze site en in de app.
0: Vind ik ook weer een verhaal.
1: Ja.
0: Alles. En ik weet inderdaad, het hele eventcentrum wordt verbouwd dat überhaupt daar iets gedaan kan worden. Maar ja, ik moet wel zeggen, ik zag wel laatst inderdaad dingen weer voorbij komen dat er in ieder geval daar ook weer andere dingen buiten die musical georganiseerd worden. En toen dacht ik al van, hoe lang loopt dan die musical en wat is dan
1: precies? Ja, wanneer begint dat dan? Ja, ja, ja.
0: Dus misschien dat daar al een klein beetje een voorschot is genomen op. Het gaat
1: het
0: dan
1: is echt een flinke hal ook, hè?
0: Ja, en de verbouwing helemaal, want dan moet gewoon een derde zo groot worden.
1: Ja.
0: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, we gaan even ons ratje laten draaien en dan mag je weer wat aan gaan vragen. Ja, wat is de categorie?
1: De categorie is dingen die je het liefst altijd bij je zou hebben.
0: Dingen die je het liefst altijd bij je zou hebben.
1: Ja, en dat mag iets fysiek zijn, dat mag iets in je gedachten zijn, dat mag van alles zijn. Ben daar lekker creatief in.
0: Ja.
1: Als het maar begint met de letter L.
0: De letter L.
1: Van Leo.
0: Dingen die je het liefst altijd bij je zou hebben met de L. Laat het weten via 06-573-28203. En dan mag je ook meteen iets aanvragen en dat mag echt van alles zijn. Dus laat vooral even weten waarvan jij denkt, nou, dat wordt wel een mooie start van de dag.
1: Ja, en als je nou afvraagt, zouden ze wat ik wil insturen goedkeuren? Die kans is groot, want de jury is ook na dit weekend, Jordi, gewoon nog steeds.
0: Ja.
1: Ja,
0: zeer soepel.
1: Ja.
0: Dus laat het maar weten. Wat zou je graag willen horen? 06-573-28203. Dingen die je het liefst altijd bij je zou willen hebben. Met de L. Nou, je kan vast wel iets verzinnen. Laat het vooral weten. En dan zijn wij helemaal oké. Tenminste, wij gaan ervan uit dat je met iets goed komt. En over goed gesproken, Lisbeth die komt met een levensverzekering. Ik weet niet wat die voor plannen heeft.
1: Ja, spannend leven dan.
0: Maar Lisbeth, bij deze. Maar die vraagt wel een fantastische plaat aan van Queen en David Bowie. Dit is Under Pressure.

0: Ja, de Wildstylers en Niels Geuzebroek, Year of Summer. Speciaal voor Leonie, die zegt een lief hondenvriendinnetje. Ja, dat is ook met de L, jongens. En dan keuren wij dat helemaal goed. En vooral Year of Summer, om iedereen eens even lekker wakker te schudden op deze maandag. Wij gaan ondertussen naar deze prachtige plaat van Kenny B. Dit is Jij bent de liefde.
1: Geef mij eens je handen, kijk in mijn ogen. Ik zit vol van iets dat jij moet weten. Geheel mijn hart heb ik aan jou gegeven.

0: Rigiera in een kei goeiemorgen. Morgen ook weer een nieuw ratje. Mag je weer wat gaan aanvragen. En wie weet komt jouw plaat dan wel voorbij. We gaan daar eerst naar het nieuws met Nick.
1: Onder andere gaat het over een ongeluk. Bij Heerlen gebeurde dat. Er raakte een man zwaar gewond. En je hoort meer over een nieuwe hype. De koffierave.
2: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
3: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
4: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
3: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen. Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
5: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
0: Kei, goedemorgen. 9:30. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Erwin de Hart bij de AWB. Goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Nog niet in de kermis, maar op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 11 kilometer file. Een half uur vertraging. En dat door die werkzaamheden. Op de A27 Breda-Gorkum is het extra druk. Tussen Nieuwedijk en Knoopert-Gorkum 7 kilometer file. Vanaf vandaag is trouwens de weg Breda-Utrecht in beide richtingen dicht. Tussen Knoopert-Gorkum en Everdingen. Dus ook van Everdingen naar Gorkum toe. Als je daar vanavond overheen zou denken te gaan kunnen rijden. Dat gaat dus niet door.
0: Kijk, we zijn meteen in de kermisstemming, hè?
6: Wat een klapper, hè?
0: Ja, tot straks. Ja, we gaan naar het weer. Het is heel simpel. Vandaag begint de dag met bewolking. Die trekt uiteindelijk weg. Komt heel veel zonneschijn. En het wordt verder een prima zomerse dag. 25 tot 27 graden. Tijd voor het nieuws, Nick de Vries.
1: Bij een ongeluk op de A58 bij Heerlen in het westen van de provincie is gisteravond een man zwaar gewond geraakt. Hij zou volgens de politie uit een auto zijn gevallen. Het is nog niet duidelijk hoe dat precies is gebeurd. De man is met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. Een man is gistermiddag met zijn auto in het kanaal beland naast de A59 bij Raamsdonk. Hij was met de wagen van de weg geraakt. Daarna reed hij zo'n 100 meter door de berm om vervolgens in het water te belanden. Hij wist op eigen kracht naar de kant te zwemmen en mankeerde niks. Het aantal meldingen van vergiftiging door afslankmiddelen is in een jaar tijd bijna verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum van het UMC Utrecht. Bij een groot deel van de meldingen was geen arts betrokken.
7: Wij zien dat mensen die afvalmedicatie kopen, voor een heel groot gedeelte die ook aanschaffen via internet. En dat vinden wij zorgelijk, omdat dat dan buiten het zicht om van artsen en medische begeleiding gaat. En dan lopen de mensen die het gebruiken dus de risico's van die medicatie.
1: De bijwerkingen die zijn vervelend, maar over het algemeen niet levensbedreigend. Het gaat vaak om misselijkheid, braken en diarree. Stel een tijd een hit in Europa, de koffierave. Dansen in de ochtend in een koffiebar, dat is het. Nou, bakker die Thijs Evers in Drunen die dacht dat kunnen wij in Brabant ook. Koffie met croissants en dansen maar. Deze keer dus niet in een koffiebar, maar in zijn eigen bakkerswinkel.
8: De eerste keer in een bakkerswinkel, zover als ik weet. En zeker in Brabant. S'avonds feesten en de volgende dag een kater, dat wil toch niemand. 's ochtends vroeg, lekker een koffietje, de dag goed beginnen. Dat draait het op.
1: Ja, volgens de bezoekers gaf het een goede kick voor de rest van de dag. Het gebeurde gisteren dus. Beelden die kun je zien op onze site en in de app. Het ging er gezellig aan
0: toe. Dat was ook altijd... Ja man, heerlijk. Lekker met een appelflap in je bek en dan lekker gas erop. Dus ja man, fantastisch.
9: Ja, ik slaap op zondag liever uit. Maar als je dit leuk vindt, dan is dit fantastisch.
0: Ja, ik denk echt, en dan meen ik serieus. Ik denk dat als je een bakkerij bent en je doet 's ochtends... Zorgt ook een beetje echt voor die zaterdag. Het gaat even niet over een rave, hè? Over dat je daar de tent door moet stuiteren. Maar dat je daar gewoon een leuk, lekker gezellig muziekje op zet of wat dan ook. En ik weet, heel veel bakkerijen doen dat. Maar als je zo'n bakkerij waar het doodstil is en iedereen een beetje een soort van ochtendhumeur heeft. En dan daar, dan denk ik toch net drie keer, ik ga mijn brood wel ergens anders halen.
9: Ja, live viooltje.
0: Ja, nou, bijvoorbeeld. Ja, of iemand live die saxofoon jazz. Speelt. Dat is toch keihard. Ja.
9: Ik ken nog iemand die saxofoon speelt.
0: Ja, ik ook. Maar die kan helaas niet.
9: Oh. In ruil voor 3 croissantjes?
0: Nee, dankjewel.
9: Nee, oké.
0: Kijk, goedemorgen. Wij zijn er nog een half uurtje met de ochtendshow. Nu Genesis en Invisible Touch.

Material Lover. Eerlijk is eerlijk, toch een lekker maandagochtendplaatje. Deze man heeft net de toppers achter de rug, maar ik zag hem alweer overal voorbij komen. Die gaat gewoon lekker door met optreden de komende maanden. En waarom niet? Dit is Jeroen van de Boom. Jij bent zo in een keigoeiemorgen.

0: was een nummer 1 hit voor hem. Jij bent zo. Het is 9:15. Even terugblikken op deze show. Ik kan me voorstellen dat je niet alles hebt kunnen horen. Dan vinden wij het altijd alleen maar fijn om jou een soort van overzichtje te geven, zodat je bijgepraat kan worden over wat er allemaal gebeurde tussen 6 en 10. We hadden natuurlijk op maandag onze eigen vriend Jan Biggel in de show. Ja, die heeft ook het warme weer overleefd. En zelfs al zijn optredens gingen door.
1: Ja, ik heb gewoon hele leuke optredens gehad overal in België en in Nederland. En ja, ik moet eerlijk zeggen, bij mij was alles top.
0: Ja, en hij gaat deze week lekker naar de camping van dinsdag tot en met vrijdag. Dus daar zijn we allemaal een klein beetje jaloers op natuurlijk. En we belden met Ilse van Es. Zij is een Brabantse influencer en zij is voor het WK voetbal in Amerika. Maar ze heeft een probleem waardoor ze niet naar Mexico kan. Ze is namelijk haar paspoort kwijt.
2: Ik heb echt met alles en iedereen gebeld. Alleen je kunt dus wel een noodpaspoort aanvragen. Alleen dan moet je ook naar huis. En ze vonden het dus geen zware nood dat ik naar Nederland-Marokko wou.
0: Nee, dus het enige wat ze kan doen is hopen dat Nederland een ronde verder komt en dan kan ze weer doorreizen. En uiteindelijk zal ze dan toch weer een keertje naar Nederland moeten met een noodpaspoort. En we hadden de voorzitter van de kledingbank in Os aan de lijn. Zij zijn namelijk gestopt met het inzamelen van kleding, want ze hebben veel te veel.
3: Ja, klopt. Het staat helemaal vol. Wij hebben beneden opslag en bovenopslag van dozen. Allemaal bananendozen die we... Ja, die gesorteerd staan, hè, voor de winkel aan te vullen. Maar we krijgen op het moment zoveel kleding binnen dat we van daaruit gewoon de winkel aanvullen. En dat het er zoveel overschot is die we niet kwijt kunnen.
0: Nee, en tot 1 september geldt in ieder geval een kledingstop bij de kledingbank in Os. En dan goed om te vertellen, want ja, mensen zijn ondertussen dat wij om dit programma doen ook, en dat is wel leuk om te zien hier, wij zien dus allemaal stemlijstjes binnendruppelen.
4: Ja, voor, systeem. Ja, voor de top 100, de Brabantse top 100.
0: En die Brabantse top 100 die gaan we dus uitzenden volgende week dinsdag 7 juli. En wij met de ochtendshow zijn er ook bij. Wij gaan namelijk vanaf 7 uur 's ochtends los met de top 100, dan mogen we hem aftrappen. En wij zouden het toch wel heel leuk vinden als mensen even een wekker zetten en langskomen in Gemert voor die Brabantse top 100 samen met ons te starten met een bakje koffie. Met even een gezellig praatje. Wij zouden het echt oprecht leuk vinden als we jullie gaan zien. Dus zet het in je agenda. Dinsdag 7 juli vanaf 7 uur 's ochtends zijn we in Gemert. En dat heeft alles te maken met de dag van de zachte G.
4: Ook sowieso van alles te doen daar, hè?
0: Ja.
4: Op het plein de hele dag van alles en nog
0: wat.
4: We gaan
0: alleen maar leuke dingen doen.
4: Ja. Je kunt ook zelf initiatieven doen. Dus er kan een hoop.
0: Alles mag en alles kan. Dus zet het in je agenda volgende week. En natuurlijk het belangrijkste ook, dat je even een lijstje in gaat leveren met jouw Brabantse liedjes die je graag in die top 100 wil. Ga naar omroepbrabant.nl/top100. En lever jouw lijstje in. Dat is heel belangrijk.

0: Total Touch and Somebody Else's Lover.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Ja, je knalt er wel even meteen.
2: Ja, maar wacht even, wacht even. Je bent er nog niet.
0: Ja, hallo. Ja, maar dit is even smerig. Ja,
2: sorry, eerlijk. Ik wist het wat. Ik was er net weer bezig.
0: Ja.
2: Ik denk dit wordt een hele last.
0: Ja. Ja, ik ga dan voor twee, dat klopt. Ja, ik ga dan
3: toch voor één. Ja, de Eagles dus deze week.
0: Ja, de Eagles deze week. Ja, ik ga voor twee. En verder nog...
2: Nou, ik probeer toch iemand te strikken, een artiest te strikken... Ja? Voor de ultieme, voor de 7 juli, voor de top 100.
0: Ja.
2: Gewoon iemand die ons wil promoten.
0: Oh, kijk, heel goed. Dus en denk je dat dat gaat lukken? Ja. Of hangt iedereen dat op als je belt?
2: Ja, dat vaak wel. Vaak wel. Dus ik ga het proberen straks.
0: Oké, okay, nou wie dat is...
2: Ik zeg dan niks.
0: Blijf luisteren. Wij zijn er morgen weer vanaf 6 uur met een nieuwe ochtendshow. Maak er een mooie dag van. En alvast een keigoeiemorgen. I

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Niet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum.

0: Adem. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment.

0: ReadShop. Gewoon om de hoek.
1: Mijn papa verkoopt stoelen.
2: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
3: Dit zit.
2: Voordelig en snel.
3: Dit zit.
4: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
5: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
4: Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
5: Het beste geluid, perfect afgestemd op jouw huis. Met Avenue.
6: Avenue.
7: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Maar Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
10: Erwin Dart zit bij de ANWB. Goedemorgen. Wij hebben wat problemen via de A27. Of dankzij die, of door de A27, toch?
11: Ja, de A27 die is dicht. Daar komt het op neer. Breda, Utrecht. In beide richtingen nu. Tussen Gorkum en Everdingen. En richting Utrecht is dat tot 17 juli. Richting Breda tot 3 augustus. Dus ben je wel even vet mee, zoals wij vroeger in Brabant zeiden. En ja, mensen rijden om. Niet via één weg. Dat heb je hier in de Randstad met de A44. Daar heb je echt een uur vertraging. Hier is het verdeeld over 3 wegen. De A16, de A2 en de A50. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht heb je een file daardoor tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 11 kilometer. 20 minuten is de extra reistijd. Op de A27 zelf Breda-Gorkum. 5 kilometer file bij Knopert-Gorkum. A59 Knopert-Zonzeel richting Den Bosch. 5 minuten vertraging bij Knopert-Hooipolder. En nog één file op de A59 richting Zonzeel. Tussen Den Bosch, Maaspoort en Nieuwkuik. 5 minuten extra in 3 kilometer.
10: Ik zat even te kijken bij het pontje bij Brakel. Zijn ze er blij mee, hoor.
11: Ja, die doen goede zaken nou. Ja,
10: die doen echt, dat pontje dat staat helemaal vol. Je moet al lang wachten. Ik meen dat ik 3 euro moest betalen volgens mij. Dus dus lekker, als daar lekker dat pontje lekker vol loopt. Heen en weer. Dat gaat
11: mooi,
10: goed uit.
11: Ja, maar het is ook mooi daar, toch?
10: Ja, het is prachtig daar. Dus maar zeker op het pontje. Ik word al blij van het pontje. Ja, sorry.
11: Ja, leef het pontje.
10: Ja. Erwin, dankjewel. Hou ze op de hoogte. Tot straks. Dag, hoi.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van...

0: Nederlandse loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Houd je producten langer vers met Siemens. Ontvang op het assortiment vrijstaand koelen en vriezen van Siemens een gratis Solis vacuumeermachine. Plus 10 jaar garantie op geselecteerde vrijstaande koelkasten. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
9: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
10: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
9: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
11: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
12: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
13: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
14: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
13: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
14: Brabants Bond, Hubert Mol.
15: Het gevoel van hier, Omroep Brabant.
16: Everybody get up.

0: is dus een lekker meezingertje. Het is geen lastige tekst. De doe-doe-doe, de da-da-da. En je mag ook wat anders invullen. Maakt niet uit. Je kunt gewoon lekker een beetje mee bleren. Een beetje mee neurien misschien. En toch een beetje kijken hoe je de dag een beetje aangenaam voor jezelf kunt maken. Temperatuur is wel weer gezakt, dus dat is een goed teken. Het is iets minder warm. En dat is ook fijn, dan functioneren we het beter. Maar het is ook misschien een blij liedje. Van de Police kwam naar die van Robin Thicke en Blood Lights.
1: Are you ready?
2: Brabants Bond.
3: Met Bermel op Brabant.
0: Goedemorgen en van harte welkom bij een nieuwe editie van Brabants Bond voor deze hele week weer. En het gaat een hele mooie week worden. Want we gaan onszelf een beetje voorbereiden op de Top 100 die gaat uitgezonden worden. De Brabantse Top 100. 7 juli wordt die uitgezonden, maar je weet dat je vanaf nu al stemlijstjes kunt invullen. Daar komen we straks nog op terug. En dan even nog het nieuws van vandaag. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris op hele slinkse wijze gebruik van kunstmatige intelligentie. Wat deden ze nou? Ze stuurden valse reacties via AI naar Brussel. En dat mag niet. Ze sturen die natuurlijk naar Brussel omdat daar tabakswetten worden voorbereid. De tabaksindustrie wordt uitgerookt.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
3: Hubert Mol.

Jack and Jill, afkomstig van Ray Parker, Ray Parker Jr. Misschien dat je hem kent, of misschien ook niet. Maar hij was vooral bekend van, dat was de grootste hit, Ghostbusters. Dat was hij ook. Jaren 70, vooral sessiemuzikant. En was sessiemuzikant bij bijvoorbeeld Stevie Wonder. Daar is nog een hele anekdote over te vertellen. Gaat een beetje te ver, want we gaan langzaam maar zeker naar het nieuws. Het nieuws van 11:30. En ik wil je even meenemen met de grote liefde voor mij op dit moment. Dat is toch wel Ella Langley, 27 jaar. Het is nog net geoorloofd. Hier is Josine Teskes. Just

0: Niet beoordelen op zijn uiterlijk, maar zij is wel heel mooi. Ja, ze is prachtig. 27 jaar is ze. Ella Langley, je mag er alleen naar kijken. Dat is maar goed ook. Een liedje heet Chosen Texas. Chosen Texas. Het is een oud liedje eigenlijk. Maar het is een heel populair plaatje. En ze treedt volgens nog niet op in ons land. Maar misschien als we een beetje vaker gaan draaien op de radio, dat hier een beetje populairder wordt. En jullie gaan het downloaden, jullie doen er wat mee. Dat ze misschien toch nog wel een keer een bezoekje wil brengen aan, nou ja, misschien wel Ahoy of Tarina, wie zal het zeggen. Ella Langley, onthoud de naam. En dan het nieuws. Niek de Vries, waar gaat het over?
1: Onder andere dat er een oudere man thuis is overvallen in Rukve. En het museum van de universiteit in Gent is vandaag langer open. Heeft te maken met een plant.
2: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
3: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
4: Hey, hallo. Denny Vera hier. Op 31 oktober sta ik in het Klokgebouw in Eindhoven met een middag- en avondvullend programma. Er komen ontzettend veel toffe artiesten langs. Laten we er samen een mooie dag van maken. Kaarten zijn nu te koop via dennyveralive.nl. Ik zie je daar.
0: Erwin, voordat we naar het verkeer toe gaan, je was ook al onder de indruk van Ella Langley. Hè?
5: Ja, maar wat een rasartiest is dat, zeg.
0: Ja, okay,
5: mijn vader zit op light dancen, dus ik heb er verstand van.
0: Ja, dat hoor ik. Hoe zit het met verkeer? Daar heb je ook verstand van.
5: Ja, zeker. Nou, die staat nog steeds wat files op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Waardenburg 5 kilometer. Op de A2 tussen Waardenburg en Everdingen nog eens 13 kilometer erbij. Op de A16 Breda richting Rotterdam 10 kilometer file tussen Zonzeel en Dordrecht. De vertraging is bijna 20 minuten. Heeft allemaal te maken met die afgesloten A27 Breda-Utrecht. Tussen Knoop het Gorkum en Everdingen in beide richtingen. De A67 Venlo-Eindhoven heeft er dan weer niks mee te maken. Maar er staat wel een file, 6 kilometer tussen Afrit Zomer en Knoop het Leenderheide. En de vertraging is een kwartier.
0: Ik krijg even een berichtje binnen van Jean-Luc Velzen. Die is naar Nashville geweest, naar Ella Langley. En die zegt van dat het fenomenaal was.
5: Fenomenaal.
0: Ja, oké.
5: Okay, nou ja, daar ga ik ook.
0: Ja, nou, kijk maar wat je het mee kunt. Goed, oké. Okay. Dag, hoi.
3: Omroep Brabant.
0: Het weer van vandaag, hoe staat het ervoor? Nou, het gaat een mooi dagje weer worden. Prachtige dag, temperatuur is wat gezakt. En kan misschien toch, het is een beetje gek om te zeggen, maar het staat hier, ik lees het gewoon voor. Er kan misschien een klein druppeltje vallen. En verder is de dag droog, flink wat zon en staat de temperatuur zo'n beetje op 24, 25, 26, kan 27 graden worden. Het tijd voor nieuws, Niek de Vries.
1: Een oudere man is vannacht overvallen in zijn huis in Rukve. Meerdere daders drongen rond 3:30 zijn huis binnen. De man moest daarna op zijn bed blijven zitten. En de daders zijn er met spullen vandoor gegaan. Politie roept mensen die het verdachts hebben gezien in de omgeving van de burgemeester Antonissenstraat op om zich te melden. Het is stil rondom de plannen voor het theaterspektakel Beatrix the Musical in Best. Eventcenter Aqua Best verbouwde speciaal voor deze voorstelling een evenementenhal. Première werd al uitgesteld naar eind 2027 en in de musicalwereld zijn twijfels of de musical er ooit nog zal komen. Volgens de directeur van Aqua Best is er niks aan de hand en heeft het uitstel onder meer te maken met de aanleg van een nieuwe toegangsweg. De Nederlandse defensie wordt de komende jaren flink uitgebreid met wapensystemen die op afstand kunnen worden bestuurd, zoals drones. Dat is het belangrijkste nieuws uit de nieuwe, nog vertrouwelijke defensienota die minister Jezilgus en staatssecretaris Boswijk vanmiddag gaan presenteren. De verandering is het gevolg van de oorlog in Oekraïne, zegt de NOS-verslaggever Wilco Boom.
6: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemande systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
1: Het inzetten van onbemande systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Museum van de Universiteit in Gent is vandaag gratis toegankelijk omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuze Aaronskelk, ook wel bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook heel kort. Ja, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
7: Stinkt die?
8: Ja, ruikt wel. Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
7: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van. Maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
1: Ja, het museum verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen, omdat die plant dus maar een paar dagen bloeit. En daarom is het museum ook langer open dan normaal.
0: Ja, maar kunnen ze die paar dagen niet verlengen met een soort mengsel van Viagra?
1: dat is een hele goeie.
0: Dat je het water doet, je spoeit het en die plant die blijft gewoon lekker op tophoogte staan, joh. Geen probleem, denk ik dan.
1: Nee, ja.
0: Nou, dat er niemand opkomt.
1: Nee, misschien moet het worden ontwikkeld.
0: Nick, dankjewel, hè.
9: Hoi. Hoi.
0: Een penisplant.
9: Okay.
0: Goedemorgen, van harte welkom. Zometeen weer het koffertje van Mol openen. En of je met mij de koffer in wil.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de ene.

0: Dat is wel een klein dingetje. Je weet heel snel genoeg wanneer iemand voor je hebt staan dat hij ligt. Of dat hij of dat zij ligt. Dat snap je heel goed. Dat voel je. En dat gebeurt wel eens. Hè. En dan twijfel je dan erover. Dan loop je weg. En dan denk je van, maar wacht even. Ik word voor de gek gehouden. Ik word voor de gek gehouden. En toch lijkt het alsof je niet voor de gek wordt gehouden. Ken je een beetje wat ik zeg? Nou, zo werkt dat dan.
1: Het koffertje van Mol.
0: Het koffertje van Mol gaat over een veelzeggende plaat. Het zou kunnen gaan over onbeantwoorde liefde. Zodat je weet als de liefde onbeantwoord is, dat de liefde ook beantwoord zou kunnen worden. Want dan weet je het verschil. Nou, dat was de gedachte. Er zat nog een gedachte achter dat het over abortus zou kunnen gaan. En het zou kunnen gaan over een vriendin of een vriend die zelfmoord heeft gepleegd. Maar we weten dat niet helemaal zeker. Ik heb het over Black van Pearl Jam.

0: Op ons kan je rekenen. Omroep Brabant hoef je nergens te missen.
1: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
2: Met straks weer de keuze uit twee fragmenten. Twee fragmenten in dit geval van de Eagles, die staan centraal. Hotel California en Take It Easy, maar het is aan jou.
3: LA is fine, the sun shines most of the time. And the feeling is laid back.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
7: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
8: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
7: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
8: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed... En

0: Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
1: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
2: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan het weer nog, volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En meteen even doorschakelen met Erwin de Hart. Die is van de ANWB. Erwin, waar loopt het nu vast dan?
6: Het staat stil op de A27 Breda-Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 5 kilometer file door de werkzaamheden. Op de A67 Venlo richting Eindhoven, waar bergingswerkzaamheden aan de gang. Door een kapotte auto opgestart. Tussen afrit Zomer en knooppunt Leenrijden 8 kilometer file. Schrik niet, 32 minuten vertraging. Het goede nieuws is, de weg is weer vrij. Voor hen die de trein willen pakken naar de Randstad toe, of moeten pakken eigenlijk. Door een stroomstoring rijden geen treinen tussen Dordrecht en Rotterdam Centraal in beide richtingen. En dat duurt nog wel even. En er rijden ook, voor wie naar het strand wil, tussen Goes en Middelburg geen treinen. En dat komt door een aanrijding.
5: Oké, dankjewel. Later weer. Hoi. Hoi.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
11: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
10: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
12: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
13: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je

0: trek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Lenny Gravis, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
3: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststof kozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
4: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
5: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
4: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: Brabants Bond en Bermol.

0: Het zal ongetwijfeld een hele smaakvolle zijn geweest. Breakfast at Tiffany's. En dit is lekker, dit is niet te versmaden. Het is van Deep Blue Stunting. En daarvoor hoorde je nog een leuk binnenkomen, dat was Madonna. De Material Girl zelf.
1: Bermel, Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: Het is weer een keuze maken. Ik heb je weer heel hard nodig. Voor heel veel dingen trouwens. Voor de Brabantse top 100 die samen te stellen. Dat vind ik hartstikke leuk als je doet. Je lijstje maken met Brabantse liedjes daarin. 10 liedjes zet je dan op een rijtje. Dat kan via omroepbrabant.nl/top100. Het gaat echt om Brabantse liedjes. Van Ad Laat tot Django Wachter. Van Django Wachter tot Guus Meeuwis. Van Guus Meeuwis tot Wim Zonneveld. Van Wim Zonneveld tot BZB. Van BZB tot Crasup. Van Crasup tot Nona. Je kunt ze allemaal in de Brabantse top 100 zetten. En ik hoop dat je me wilt helpen. En ik hoop dat je een mooie lijst met ons wilt samenstellen. Dat lijkt me hartstikke leuk. En verder, nog een ander dingetje. De Ultieme Bond 50. 2 liedjes van de Eagles vandaag.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabants Bond.
2: Met Hubert Mol. Omroep
0: Brabant. Want die Eagles staan de hele week centraal. Met allemaal hele bekende liedjes. En één daarvan komt uiteindelijk in die ultieme bonte 50 terecht. Dat is weer een ander hitlijstje. Dat is mijn eigen.

0: de grens heen. België, Last Frequencies en Yannick Davy. En dat is de realiteit van vandaag de dag. Want zo heet ook het liedje trouwens. Zullen we eens gaan kijken? Of liever gezegd luisteren?
1: De ultieme Bonte 50.

0: De ultieme Bonte 50.
1: En daarvoor staat deze week, de hele week staat hij centraal. Of de band centraal, dan Henley Glenn Frey. Allemaal bij Leven en Welzijn. Het zijn de Eagles. Iedere dag twee liedjes waar je uit kunt kiezen. Iedere dag komt er een winnaar naar voren. En op vrijdag hebben we één winnaar. En die winnaar die wordt meegenomen naar de ultieme Bonte 50. Maar dat is het nu aan jou om te zeggen of de eerste of de tweede leuk vindt via 06-573-28203. Dat is 06-573-28203.

0: maken.
1: Dat zij, een bijzondere verschijning is, dat zou ik ook wel niet zo verwonderlijk achten. Want zij heet Maan. En dan blijf je toch schijnen. En daarbij zit ook nog Snelle. En een liedje dat je hoorde voorbij komen, is een liedje van de top 40. Poosje geleden, 2021 weer. Blijf je slapen zo. Is tijd geworden langzaam zeker voor het nieuws. Ruim 1 minuut, dikke 1 minuut van half 12. Ja. Hoe staat het ervoor? Wat ga je melden?
2: Onder andere gaat het over het aantal schademeldingen dat op is gelopen bij verzekeraars na het noodweer van afgelopen weekend. En je hoort meer over een experiment met chimpansees in een dierentuin in Amerika.
3: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
5: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
4: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
1: En dan toch maar weer eens even naar de ANWB, want dat blijft de komende tijd nog wel zo, denk ik, Kevin.
6: Het is niet heel druk op de snelweg, hoor. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Batendorp, 5 minuten vertraging. 5 minuten op de A27 Breda-Gorkum door de werkzaamheden bij Gorkum. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam door brugopening bij Hellegatsplein, 3 kilometer file. Er rijden door een stroomstoring de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Er is een brand bij een seinhuis, of bij het elektriciteitshuisje, geloof ik. Tussen Goes en Middelburg rijden ook geen treinen. Dat komt door een aanrijding.
1: Oké. Dankjewel, hè. Houd in de gaten voor ons. Dag.
6: Doei.
3: Omroep Brabant.
1: Er zou nog een klein druppeltje kunnen vallen, maar inmiddels zijn de wolkjes ook verdreven. Gaan ze allemaal richting Duitsland, geloof ik. Plaatselijk veel zon vandaag. Een temperatuur kan ook nog aardig oplopen tot 27 graden zo'n beetje. Het is tijd geworden voor nieuws. Dat wordt ons zoals altijd gebracht door Niek de Vries.
2: Bij verzekeraars lopen de schademeldingen op na het noodweer van afgelopen weekend, dat voor overlast zorgt in onze provincie en de rest van het land. Bij Interpolis in Tilburg en Centraal Beheer zijn in totaal nu zo'n 2600 schademeldingen binnengekomen. Het aantal meldingen is vandaag ook flink opgelopen. Dat komt voor onze verzekeraars omdat stormschade niet altijd meteen wordt ontdekt. Een man is gisteravond rond 11:30 beroofd in de Willemstraat in Breda. Hij werd bedreigd met een steekwapen. De dader ging er daarna van door met een horloge. De man werd beroofd toen hij zijn auto wilde ophalen op een afgesloten terrein. De manier van besturen tijdens corona was rechtsstatelijk kwetsbaar. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema vanmorgen tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Halsema had zorgen over de democratische rechtsstaat en ze had ook regelmatig gewetensnood.
7: Ik denk dat voor heel veel bestuurders gold dat we af en toe gewetensnood hadden. Omdat de maatregelen ongewoon waren en ver buiten, lagen buiten wat in een democratische rechtsstaat nog aanvaardbaar is. Alleen de situatie was ook volstrekt ongewoon. En een noodsituatie.
2: Vanmiddag dan wordt Henk van Essen verhoord. Hij was tijdens de coronaperiode plaatsvervangend korpschef. Wat zou er gebeuren als je chimpansees camera's geeft? Nou, precies dat vroegen onderzoekers in een Amerikaanse dierentuin zich af. Daarom gaven ze een groep chimpansees dus camera's. De beelden daarvan die gaan nu viral. Daarop is onder meer te zien dat chimpansees likken aan de lens van die camera, eten en met bloemetjes in de weer zijn. Vooral dat ze met die bloemetjes in de weer zijn, dat ziet er echt heel grappig uit. Ze zijn een soort van bosje bloemen aan het maken en zo. Ja, je moet de beelden even opzoeken.
1: Maar weet je het eerst, je gaat jezelf ook erin herkennen. Want als we zelf een beetje lollen bij gekke bijen hebben, dan doen we die dingen ook allemaal.
2: Nee, zo is het.
1: Dan gaan we ook al plantjes trekken en zo. En plantjes snuffelen en even gek in de camera doen.
2: Ook dat?
1: Dus dat doen we ook.
2: Ik heb er een fotootje aan toegevoegd. Ja,
1: je ziet het ook. Ja, ik dacht even dat je het zelf had. Als je dat aap is. Ik denk, de aap komt uit de mouw. Oké, dag Niek. Laat u weer. Zometeen nog een keer luisteren naar de twee voor de ultieme Bonte 50.

0: Ja, dat zal wederzijds zijn, hè, dat je gek wordt van haar. Maar je zult misschien ook wel een beetje gek worden van hem zo nu en tijd. Zo nu en dan. Dus dat gaat tegen elkaar op. The Fine Young Cannibals, he drives me crazy. Om je toch een beetje gek te krijgen. En vooral gek te maken met muziek, is dat je weer een keuze krijgt. Een keuze uit twee liedjes van de Eagles deze week. Iedere dag.
1: Ultieme Bonte 50.

0: De ultieme Bonte 50.
1: En er is er natuurlijk één van deze twee die je helemaal wilt horen. En er is er ook één van deze twee die je het beste, nou ja, bijna zou ik zeggen, moet vinden. Want het gaat om de ultieme Bonte 50. En we zoeken er iedere dag eentje. En dat doen we 4 dagen. In dit geval 4 dagen dus lang de Eagles even op het hoofdpodium zetten en 1 liedje eruit halen van de twee. In dit geval vandaag Hotel California. En die andere, dat is tegen die, kan je zeggen, het gaat gelijk op. Er is toch geen winnaar? Het gaat gelijk op. Dus ik heb je hulp meer dan nodig. Sowieso heb ik alle hulp nodig in het leven die je maar kunt wensen. Ook op heel andere vlakken. Maar nu vanwege de muziek. 06-573-28203. 06-573-28203. Ga niet strategisch denken. Ga niet denken als een politicus. Nee, het gaat erom dat je er één mooi vindt of het allerbest vindt. Weet je, je hoeft niet eens meteen een grote fan te zijn, maar je hoort met jouw oortjes, want anders zou je niet luisteren naar Omroep Brabant, dat er één heel goed is. En welke vind je dan van deze twee hele goeie? Nou, dan meteen degene met de meeste betekenis, hoe moeilijk dat ook is.
2: Omroep Brabant presenteert
0: een nieuwe plaat die je moet horen.
2: En dit
0: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
1: Neem de tijd. Misschien is het de tijd.

0: De ochtendtemperatuur voor de buiten. Ja. Lekker is het, hè? 27 graden wordt er vandaag. Niet zo heel heet meer zoals afgelopen weekend. Maar zo'n liedje erbij, dan heb je toch... Ja, dan heb je toch... Het vakantiegevoel, het is ook de tijd. Dus misschien is het de tijd. Het is de Iberische tipplaat deze hele week.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Nou, dat heeft strijd opgeleverd. Niets gaat in het leven zonder strijd. Dat is gebleken ook in de muziek. Want dit is de winnaar van vandaag.

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio Spult.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
5: Houd je producten langer vers met Siemens. Ontvang op het assortiment vrijstaand koelen en vriezen van Siemens een gratis Solis vacuumeermachine. Plus 10 jaar garantie op geselecteerde vrijstaande koelkasten. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
6: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard

0: Amsterdamstadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van €400.000 en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisatie zegt dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Hartelijk dank. Nou, we weten inmiddels hoe het ervoor staat met de ultieme Ronde 50 voor vandaag. Morgen weer een nieuwe kans. Maar hoe zit het met je stemgedrag? Ben je bij stem? Nee, wacht even, anders. Heb je je stem al gebruikt? Heb je al laten weten welke liedjes je in de Brabantse Top 100 zou willen hebben? Is het misschien toch wel zinvol en leuk om daar eens te gaan kijken? En om te stemmen vooral, dat is belangrijk. Dat vinden we leuk. omroepbrabant.nl/top100.
2: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
5: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
10: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
11: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
10: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
12: De stembus is open.

0: Welk liedje staat bij jou bovenaan?
1: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
0: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: Brabants Bond, Hubert Mol.

0: Het was een van de liedjes die ik draaide als laatste bij Omroep Brabant in 1993. Ik zou even vertrekken van uitstapje naar de Vara. En dit was zo'n laatste liedje wat ik kreeg van de platenmaatschappij. Ik werd dan geplucht door de platenmaatschappij. En deze was dat, Window of Hope van Lolita Adams. En dat is mooi, hè? Dat je naar buiten kijkt en dat je de ruimte ziet. Dat je weet dat daar de ruimte is. En dat je de ruimte kunt pakken. Dat je de ruimte mag nemen, net zoals je dat zelf wil.
1: Brabants Bond met Hubert Mol.
0: Goedemiddag, smakelijk eten en van harte welkom. Die Brabant zit op 100 komt eraan. En we gaan op 7 juli aanstaande. Dan hebben we een prachtige uitzending. Die gaan we verzorgen vanuit Gemert. Het is leuk als je langskomt. Want je hoeft er niet de hele dag te gaan zitten. Nee, dat wil ik je niet aandoen. Maar misschien kom je even gewoon langs. Drink je een kopje koffie bij ons. Kom je even buurten. Even gewoon laten weten dat je betrokken bent. En het is Brabanders onder elkaar. Dat vinden we leuk. Dat doen we in Gemert. Dat is hartstikke leuk. Op een hele mooie plek. Maar daar ga je nog van alles over horen. Maar het is wel zaak dat we die top 100 gaan samenstellen op voorhand. En daar zijn we nu druk mee bezig. En of je wilt helpen, doe dat via 06-573-2820. Nee, wacht even. Nee, doe dat, want daar moet ik even wat over zeggen. Eerst doe dat via de site omroepbrabant.nl/top100. Maar als je dan een lijstje hebt gemaakt, laat dat mij weten via de app. Want je maakt kans op een lunch met en van Robert van Beckhoven.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
1: Hubert Mol.
2: Dit is Brabant.

0: herkenbaar en een grote hit geworden voor deze man. Avicii, ze noemde zich het liedje wat je hoorde, Hey Brother.
1: De 100 mooiste uit onze provincie.
2: Omroep Brabant presenteert de Brabantse Top 100.
0: Ja. Die Brabantse Top 100 die gaan we uitzenden op 7 juli staande. Dat doen we live vanuit Gemert. Dus het is geen open dag. Dat zegt iemand hier van, is het open dag? Nee, het is geen open dag. Die komt er overigens wel in aan. Maar je kunt komen kijken, dat is in Gemert. En we vertellen precies waar je daar moet zijn. Maar Gemert is niet zo heel groot, geloof ik. Dus dat gaat wel goed komen. Maar wat we bijvoorbeeld ook doen, is die Top 100 daar bijvoorbeeld presenteren met hele beroemde Brabanders. Nol Havens, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, val ik jou lastig? Stoor ik je? Ben je druk bezig met
3: dingen? Nee, helemaal niet. Nee, ik was druk bezig. We zijn een beetje aan het rommelen met beton. Maar verder...
0: Ben je wat in beton aan het gieten? Is er iets concreet aan het worden?
3: Nee, gewoon een beetje vloer gestort en zo. Een beetje hobby, hè, met dit weer.
0: Ja, lekker. Zo'n mooie temperatuur ook. Zou dat zeker blijven doen.
3: Goede dag uitgezocht,
0: Even de vraag, wat gaat goed met je? Je bent allerlei leuke dingen bezig.
3: Zeker.
0: Wat ben je aan het doen?
3: Nou, we zijn momenteel een beetje aan het toeren met Velvet Kunst ook. Zomerdingen en met Nederpop All-Stars. Dus die twee dingen, die doe ik een beetje in de zomer. Ja.
0: Heb jij enig idee van Fokkie Belnol?
3: Ja, ik denk voor die Brabants Top 100.
0: Ja, want ik zat een beetje even twijfelen. Ik denk van, daarom liet ik je dat even vertellen, hoe druk je bent. Want die Brabantse Top 100, die komt eraan. Die gaan we uitzenden op 7 juli op locatie. Maar ik zou het nou zo leuk vinden, ook met de gedachte van Nol aan Mol, wat we ooit hadden samen.
3: Ja,
0: en we weten dat we het leuk vinden om radio te maken. En ik wil voorstellen om met mij even gewoon te kijken hoe lang het duurt, dat je met mij even mee presenteert. Vind je het leuk?
3: Ja, nee, heel graag, Hubert. Ja, heel tof vinden.
0: Het zou gek zijn als je zou weigeren. Dan zou ik ook denken van, hoe kan dat nou? Maar dus, dat is een goed teken.
3: Nee, even een soort heropleving van Nol en Mol. Dat zou ik heel leuk vinden. Ja.
0: Maar ja, we zitten dus wel met een hitparade, een hitlijst. Hè. We gaan Brabantse liedjes draaien. Ja.
3: Nou, heel mooi.
0: Maar vind je het belangrijk, zo'n lijst, dat we die uitzenden?
3: Ja, nee, natuurlijk, zeker. Kijk, ik vind elke aandacht voor, en specifiek voor de 100 in Brabant, dat vind ik gewoon superleuk. Hè? Gewoon dat je Brabant ook onder de aandacht houdt.
0: Ja, ja.
3: Zeker wel.
0: Nee, oké, dus dat is goed teken. Dus ik kan op je rekenen, het is goed. En ik zorg dat je een lekker kopje koffie krijgt. Het worstenbroodje erbij.
3: Oh, god, ja.
0: Dus dat wordt gezellig, Ja. Hartstikke goed suiker, bij deze zonder suiker. Je is de betere kant uitgegaan dan. Heel goed.
3: Ja.
0: Ik kan me andere tijden herinneren. Ja, heel goed.
3: Ja.
0: Nol, dank je wel. Dat moest ik even zeker weten. 7 juli aanstaande. En dan zie ik jou wel daar in Gemert. Ik vertel precies nog waar het is. Dat komt dan maar goed.
3: Okay.
0: En dan zie ik jou wel verschijnen. Zal ik een leuk liedje van jou? Zal ik een leuk liedje van jou draaien dan? Een tipje voor de Top 100. Deze. De Liefde Wint.
3: Oh, kijk, die is mooi.

0: En zo heet hij ook.
1: De Brabantse Top 100 op Omroep Brabant.
0: Stem je dus op de Brabantse Top 100? Stem je op de Brabantse Top 100? Ga naar de site omroepbrabant.nl/top100. En je zet daar de 10 liedjes in. Dan pas maak je kans op een lunch van en met Robert van Beckhoven. Dus roepen dat je lekker met hem wilt eten, dat willen we allemaal. Maar je moet daarvoor wel stemmen. En word je er misschien uitgekozen, het leven is een gokje, het leven is een loterij, dan heb je die lunch te pakken. Stemmen dus voor de Brabantse Top 100.

0: Het zou bijna, dat is het niet. Het zou bijna een James Bond lied kunnen zijn. Heel theatraal, heel bombastisch, heel dik, heel vet gemaakt. Bodies van Robbie Williams. En niet zo wonderlijk, want daar zat Trevor Horn achter. Trevor Horn is de producer van bijvoorbeeld ook Paul McCartney, van The Buggles die er straks hoorden. Video Killed the Radio Star. En is ook producer van heel veel grote artiesten, van Frankie Goes to Hollywood. En zat ook achter deze van niemand minder dan Robbie Williams. Tijd geworden voor het Brabantse nieuwsoverzicht. Ja. Het is een beetje 00:30. Jasper Stads, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat kun je ons melden zometeen?
1: Nou, ik vertel je zo meteen meer over een overval vannacht in Rukven. En Ilse van S uit Oorschot, die baalt als een stekker.
0: O jee.
2: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk, frees en draai je met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
4: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
5: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
0: A27 Breda richting Gorinchem tussen Werkendam en Knopend Gorinchem, daar 4 kilometer.
6: Omroep Brabant.
0: 27 graden vandaag, een mooi zonnetje aan de hemel. Het is een zalige, mooie zomerse dag, dat is het. Het nieuws, Jasper Stads.
1: Goedemiddag, een man van 90 is vannacht overvallen in zijn huis in Rukven. Zeker 2 daders gingen rond 2:30 het huis in. De man die moest daarna op zijn bed blijven zitten, vertelt verslaggever Noël van Hooft.
7: Ik sprak de 90-jarige Toon en zijn zoon. Nou, Toon hoorde rond 2:30 wat gerammel aan de deur. En ineens hoorde hij police. En stonden er zeker 2 overvallers met bivakmutsen en politielaarzen in zijn slaapkamer. Nou, Toon vertelt een paar uur later dat het goed gaat met hem en dat hij wel flink geschrokken is.
1: De overvallers hebben een kluisje met geld en sieraden meegenomen. Op camerabeelden uit de buurt zouden 2 auto's te zien zijn die mogelijk iets te maken hebben met de overval. Bij Strandtent in Best zijn gisteravond 2 groepen mensen met elkaar op de vuist gegaan. Volgens omstanders werden er flinke klappen uitgedeeld. 1 vrouw raakte gewond, moest naar het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk waar de ruzie over ging. Het aantal meldingen van vergiftiging door afslankmiddelen is in een jaar tijd bijna verdubbeld. Blijkt allemaal uit cijfers van het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum van het UMC Utrecht. Het gaat steeds vaker om producten die online zijn besteld en waar een risico aan zit.
8: Of het wel zuiver is, of erin zit wat erin hoort te zitten. En de tweede is, mensen gebruiken het dan naar eigen inzicht en merken dan heel vaak dat ze of te veel spuiten, of te weinig spuiten, of te vaak spuiten. En dat is risicovol.
1: De bijwerkingen zijn vervelend, maar over het algemeen niet levensbedreigend. Het gaat vaak om misselijkheid, braken en diarree. Dan Ilse van S uit Oorschot, die baalt enorm. De voetbalster en influencer is in Amerika om het WK te volgen. Nederland speelt vanavond natuurlijk in Mexico tegen Marokko. En Ilse die zou er naartoe vliegen, maar er is een enorme kink in de kabel. Ze is haar paspoort kwijt. Verloren of gestolen, dat weet ze niet. Maar het feit is in ieder geval dat ze niet naar Mexico kan.
9: Ik heb echt met alles en iedereen gebeld. Alleen je kunt dus wel een noodpaspoort aanvragen. Alleen dan moet je ook naar huis. En ze vonden het dus geen zware nood dat ik naar Nederland-Marokko wou.
1: Nee, dus het wordt niet naar het stadion. Maar wat dan wel vanavond?
9: Ja, ik ga maar gewoon een gezellig barretje opzoeken en dan flink wat drank erin.
1: Ja, maar dat lukt ook niet zomaar. Want je moet vaak in Amerika je idee laten zien voor drank. En ja, dat heeft ze niet.
0: Nee, dat is balen. Ja, ja. Zeker als je niet weet hoe je het bent kwijtgeraakt, denk ik dan.
1: Dat is ja, en ik vind dat ze nog kalm is, hoor. Als ik in het buitenland mijn paspoort kwijtraak, dan zou ik wel even... Ja,
0: ik zou er ook nerveus van worden. Maar ik ben in mijn leven overal nerveus over, dus dat maakt niks uit eigenlijk. Nee, het gaat gewoon een stuk door. Ja, Jasper, dankjewel. Goed dat je er weer bent, trouwens.
1: Ja, dankjewel.
0: En tot straks weer.
1: Tot zo.
0: Met zometeen ook nog even uitgebreid de weersverwachting. Ja, het is mooi, lekker weer. Dat blijft de komende dagen ook nog wel zo. Maar het gaat wel qua temperatuur een beetje minder worden.

0: Ach, dankjewel. Dat was Samjeu. En hij heet dan Alfred Soek. Die is van Weerplaza. Ja. En die heeft een zicht op het weer voor vandaag en de dagen daarna zo'n beetje. Alfred, vandaag laten we daar eens mee beginnen.
1: Ja, nou, een hele mooie dag. Niet zo warm meer. Aangename temperaturen. Nu van 3, 24 graden. Er komt de komende uren nog wel wat bij. Eind van de middag bereiken we een maximum van zo'n 25, lokaal 27 graden. Veel zonneschijn, wat stapelwolken, maar die groeien niet uit tot een bui. Het blijft gewoon droog en er staat ook niet al te veel wind uit zijn noordwestelijke richting. Een windkracht 2 tot 3 is dat op dit moment op de meeste plaatsen. Ik denk voor velen een prima zomerdag. Veel beter uit te houden in ieder geval dan wat we de dagen hiervoor hebben gehad.
0: Okay. Blijft dat nog even zo dan?
1: Ja, dat blijft eigenlijk wel zo. Komende nacht een heerlijke slaaptemperatuur van een graad of 14 op sommige plaatsen. En morgen een mix van wolken en zonneschijn. De meeste bewolking in de middag in het westen van de provincie, maar het blijft wel overal droog. 23 tot 5, misschien nog net een lokale 26 graden op de grens met Limburg. En eigenlijk zien we dat de rest van de week zo 3, 4, 25 graden als maximum temperatuur. Een enkel buitje op woensdag of donderdag, maar verder vooral droog weer. Regelmatig zonneschijn. Gewoon echt typisch Hollands zomerweer. Waar velen denk ik van zullen zeggen, als dat de hele zomer zo kan duren, dan tekenen we daarvoor. Of dat gaat lukken is natuurlijk de vraag. Maar de aankomende week, dat gaat wel lukken.
0: Ik en mijn korte broek zijn blij.
1: Nou, hartstikke mooi.
0: Alfred, tot de volgende.
1: Yo, hoi.
0: Doei.

Haag te willen draaien, de motor ging rond. Ik zat hier al jaren, genageld aan de grond. Van amper nog verroet, het lukte mij niet meer als elke eerste keer. Ik bleef meer rondje maken achter een gesloten hek. De

0: mooi, hè? Dat is mooi, hè? Mooi, hè? Ja. Elke eerste keer. Rowan Harris en Blackbird. En Blackbird is ook Brabants, maar Blackbird is geboren in Limburg. Daar komt ze van. Nee, is geboren in Den Bosch, maar ze is opgegroeid in Limburg. Dus ze is eigenlijk een beetje van alles. En hier heeft ze een prachtige samenwerking gevonden met Rowan Harris. Hoe mooi kun je dat samen hebben? Twee prachtige talenten. Zalig om naar te luisteren. En het is een heel mooi liedje geworden uiteindelijk. Gedraaid hier boven Brabant. Dat je dat ook even beseft.
1: Girl. Uh-huh. And have we got news for you?
2: You better listen.

0: Kevin DeGraw en Chariot was dat.
1: Ja, gezellig.
0: Zometeen weer luisteren naar 3 uur lang Koen Wijn op deze radiozender. En natuurlijk is het ook de bedoeling dat je gaat stemmen. Dat kan bij Koen voor de Brabantse Top 100. Je weet hoe het werkt, hè? Een lijstje maken met Brabantse liedjes. Dat is vrij gemakkelijk. Dat gaat via de site omroepbrabant.nl/top100. En het leuke wel, als je een lijstje maakt en je hebt er interesse in, dan maak je kans op een lunch met Robert van Beckhoven. Die maakt hij zelf en je weet dat het een snoepert is, dat hij lekkere dingen maakt. En die zou zomaar ook voor jou kunnen zijn, die lunch. Dus wel stemmen dan, want dan word je eruit gehaald misschien wel. Dit is een beetje gok. Dat kan via de site omroepbrabant.nl/top100. Zo werkt dat zo'n beetje. En voor nu, dank voor het luisteren. Zometeen veel plezier met Koen. Ik hoor muziek. The Beach Boys. Dag.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over de mooiste tv-commercial. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
7: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
8: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
9: SVK Benelux.
8: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn er ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade, zeggen de verzekeraars, door hagel- en blikseminslag.

0: pillengevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden, met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag blijkt het eerste dinobot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een titanosaurus, een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel daarvoor. Even kijken bij Erwin, die zit bij de ANWB. Hij heeft een aardig zicht op de weg, op de files. Kijk, je bent al helemaal bezig, zeg, om je stem helemaal in orde te krijgen.
2: Ik vind het muziekje altijd een soort aerobics gedoe.
1: Ja?
2: Soort Nederland in beweging.
1: Daar hebben mensen jaren op zitten werken. Je zijn heel veel zweetdruppels om
2: in één zin afgeknald.
1: Een aerobic muziekje.
2: Ja, ik hoor het nogal tamelijk vaak. Ja.
1: En heb jij dan ook je strakke blauwe broek aan?
2: Ja, die heb ik altijd aan. Dat is mijn herkenningsbroek.
1: Hey, vertel, waar staat het vast?
2: Nou, daar niet, maar wel op de A27. Breda richting Gorkum, bij de brug bij Gorkum 3 kilometer. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Knoopend Rijkenvoort 3 kilometer.
1: Nou, huppatee. Hey, ik dank jou zeer hartelijk en ik spreek jou later.
2: Dat wordt een leuke show.
1: Dat is nog maar afwachten. Maar ik denk het wel. Ik denk het zeker weten. Hey, dankjewel, hè. Tot later.
2: Houdoe.
1: Yo, houdoe. Wat we in ieder geval traditioneel aan het begin van deze show doen. Traditioneel, zeg ik eventjes. Alleen tijdens de WK, want zo eerlijk moet je wel zijn. Eerst even duiken in de wedstrijd van vanavond. En dan heb ik het niet over vannacht, dus geen Nederland. Nee, vanavond om 7:00. Brazilië tegen Japan. En nou ga ik helemaal niet over de sportieve successen. Nee, ik ben benieuwd als ik er een muzikale wedstrijd van zou maken. Waar zou je voor kiezen? Brazilië of Japan? Voor Brazilië een duimpje omhoog, voor Japan een duimpje naar beneden. En dat kan via 06-573-28203. Kom maar door.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf

0: 899 euro. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
1: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
0: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
2: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
3: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
2: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: Donald en Mr. Rock and Roll.
1: De wijn van iets naar ene vertrekt nu van spoor 1.
0: Een hele goede middag, kwart over 1. Het is vandaag 29 juni 2026. Het voelt weer warm aan, maar het is zeker minder warm dan dat het afgelopen weekend was. En dan gaat er ook weer een zucht van verlichting door de provincie. Want zo warm als het was, dat is gewoon niet leuk. En dit is wel weer lekker. En, maar dat is even tussen ons. Dit soort weer wordt het ook op de dag van de zachte kei gegemerd. Ja, morgen over een week, hè, dan is het al zover. Dan moet je echt even langskomen in Geemert, want dan zetten we daar live uit bij Café Guy en ik. En, maar daar vertel ik later nog wel meer over. Want nou ja, ik moet eventjes naar de actualiteit op dit moment. En die heeft te maken met voetbal. Jazeker. Want elk begin van wijde de middag, de afgelopen weken en ook vandaag staat in het teken van voetbal. Nou ja, voetbal, voordat je weg hebt, nee. Eigenlijk is dat meer het kapstokje, want ik pak een wedstrijd die deze avond wordt gespeeld en daar ga ik een muzikale wedstrijd van maken. Ja, want daar voetballen ze allemaal wel. Nee, ik ga een muzikale wedstrijd maken en vanavond om 7 uur dan speelt Brazilië tegen Japan. Alleen, jij bent de scheidsrechter. Jij bepaalt wie wint. Ga je voor Brazilië, dan stuur je even een duimpje omhoog naar 06-573-28203. Hoor je binnen een paar minuten iets hopelijk verrassends uit Brazilië. Ga je voor Japan, stuur je een duimpje naar beneden. Naar precies datzelfde nummer. En dan kan het zijn dat je iets uit Japan gaat horen. Of uit de hitlijsten daar. Nee, dat kan van alles zijn. Misschien ook wel Alphaville Big in Japan. Ah, deze niet. Zou ik dan maar zeggen? Nee, dat is het niet. Want anders had ik daar niet nu al verklapt. Dus laat het even weten. Een duimpje omhoog voor Brazilië. En een duimpje naar beneden voor Japan. En dan kan dat richting 06-573-28203. De Rolling Stones staan voor je klaar. Maar na die Rolling Stones, dan hoor je toch echt wat moois uit het land wat als winnaar uit de bus komt. Thank you.

het ook al in de Stars. Dat Brazilië zou gaan winnen. Ja, voetbaltechnisch, dat weet ik niet. Maar muzikaal weet ik het wel. Want Brazilië heeft gewonnen. En met afstand zelfs gewonnen. En dan kan je voor een heleboel gaan. En daar heb ik natuurlijk al over nagedacht. Waar zou ik terechtkomen? Zou ik gaan voor Gustavo Limor? Zou ik gaan voor Michel Teló? Ja, dat zijn van die artiesten, die hoor je toch regelmatig op Omroep Brabant. Maar ik heb er nou een en die hoor je niet zo vaak. Maar godverdomme, die heeft een hele lekkere track. Dus ik wist al, als er Brazilië gekozen gaat worden, dan wordt het die track. En ik heb het over A-Lock, een redelijk jong DJ nog, die in Brazilië in Galeano? Nou ja, ik weet niet precies hoe ik het uitspreek, maar in ieder geval, daar is hij geboren in 1991. Beide ouders waren DJ en hij heeft het dus met de paplepel ingegoten gekregen. Heeft ook nog een paar jaar in Amsterdam gewoond. En daar zag hij voor het eerst discotheken van binnen en daar ging hij draaien. En hij heeft een bescheiden hitje gehad met Hear Me Now in 2017. Maar het stond veel te laag in de top 100 als je het mij vraagt. Want het is een heel fijn liedje. En ik hoop dat jij dat ook gaat vinden. En ik hoop zelfs dat als je toch voor Japan gestemd hebt en het is niet uitgekomen, dat je denkt, opverdomme Koen, daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee. Nou, laat me dat in ieder geval eventjes weten, want Brazilië heeft gewonnen en je hoort nu A-Lock met Hear Me Now.

Stiekem dan. Stiekem gedanst. Het toontje lager. Hoorde je zojuist hier bij Omroep Brabant. Zometeen na het nieuws. Hoor je deze?

0: Maar dat is zometeen pas. Wat eerst Jasper met het nieuws, wat zit daarin?
1: Nou, de politie is woedend na een ongeluk gisteren op de A58. En het kan een hele bijzondere avond voor Friesland worden.
2: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
3: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
4: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: Erwin, bij de ANWB, hoe staat ervoor op de weg?
5: Ja, het staat er redelijk voor. Ik kan niet zeggen dat er geen files staan, want die staan er wel. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht staat een auto heel onhandig. 5 kilometer file en het zorgt voor veel vertraging. A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel, 4 kilometer. En 8 kilometer file op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Malden en Rijkenvoort, knooppunt Rijkenvoort. 20 minuten is de vertraging. Het komt allemaal door die kapotte vrachtwagen daarvoor aan op de rechterrijstrook. En 279 Den Bosch-Roermond. Bij Keldonk 2 kilometer file.
0: Erwin, dankjewel.
6: Omroep Brabant.
0: Het weer vandaag breekt de zon flink door. Blijft het verder droog. Van west tot noordwesten wind is vandaag sprake. En maximaal brengt dat een temperatuur met zich mee van 27 graden. Het nieuws krijg je van Jasper.
1: Goedemiddag. De politie is woedend op een man en een vrouw die gisteravond uitgebreid kwamen kijken bij een ernstig ongeluk op de A58 bij Heerlen. Een man raakte daarbij zwaar gewond toen hij uit een rijdende auto viel. De man en de vrouw die reden door een weiland om zo dicht mogelijk bij het ongeluk te kunnen komen. De twee moeten zich schamen, schrijft de politie op Instagram. Je kan voorlopig niet met de trein tussen Rotterdam en het zuiden. Er is een stroomstoring rondom Dordrecht. En daardoor kan ook de trein van en naar Breda voorlopig niet rijden. En die storing die gaat dan wel even duren.
7: De prognose staat nu op einde dienstregeling. Dat betekent dat er vandaag nog geen treinen mogelijk zijn op dit traject.
1: En daarom moet je omreizen via Utrecht of een deel met de bus. Verschillende gemeenten zijn stevig voorbereid op de voetbalnacht met de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Volgens RTL Nieuws zijn grote gemeenten voorbereid, mocht de sfeer toch uit de hand lopen. Specifieke maatregelen die willen de gemeenten niet delen, maar volgens RTL lopen er vannacht op verschillende plekken wel extra handhavers, extra agenten en ook jongere werkers op straat. De wedstrijd die begint vannacht om 3 uur. Veel cafés mogen daarvoor langer open blijven. En de champagne staat koud in Heerenveen. Vandaag wordt duidelijk of de schaatswedstrijden van de Olympische Winterspelen in 2030 in Tialf zijn. Het IOC was al akkoord, alleen de Franse organisatie moest nog ja zeggen. En volgens NOS sportsverslaggever Joost Medema is het eigenlijk al beklonken. Voor vanavond is er een persconferentie.
8: Dan zullen ze wat meer toelichting gaan geven over het hele project. Want ja, wie gaat het allemaal betalen eigenlijk? Het is best wel duur. De overheid zal waarschijnlijk gaan bijspringen, maar hoeveel? En er zijn nog andere vragen. Waar komt het Olympisch dorp? Waar gaan die schaatsers straks overnachten? Daar gaan we vanavond allemaal meer over te horen krijgen.
1: Ja, vertegenwoordigers van sportkoepel NOC-NSF, Tialf en de Nederlandse overheden die praten al ruim 2 jaar met de Fransen.
0: Het zou wel heel leuk zijn, want dan kopen er wel veel mensen denk ik een ticket hier, want het is wel Hollandse folklore natuurlijk.
1: Ja, maar het is toch vet dat je zo dichtbij een Olympische schaatswedstrijd kan.
0: Nou ja, we hadden het een paar jaar geleden in Parijs. Toen ben ik ook samen met Mark gegaan. Omdat
1: zomer van 24.
0: Je kan een keer bij zoiets gaaf zijn. Dus dat is inderdaad wel briljant. Hey Jasper, dankjewel. Tot over de uur.
1: Tot zo.
0: Een hele goede middag. Zometeen dan is de radio natuurlijk weer van jou. Hè. Dan draai ik jouw verzoekje misschien wel. Maar dat straks pas. Want eerst nog Toto.

0: De grootste hit van Alphabeat was toch wel Fascination. Maar ze hadden er meer. Waaronder deze Boyfriend. En die hoor je zojuist hier bij Wijn in de Middag. Waar op dit moment? De radio natuurlijk.
1: 0-6-5-7-3-2-8-2-0-3.
0: Door middel van dit nummer van jou is. Jazeker, laat me weten. Wat wil je horen op de radio?

Die stuurt me dat. En Simone die zegt, zullen we Joël Borelli een hart onder de riem steken vanwege zijn concerten? Nou, dat heb je vast wel meegekregen. Afgelopen weekend zijn natuurlijk concerten onderbroken gewoon afgezegd. Vergunningen ingetrokken, waardoor bijvoorbeeld Spoorpark Live niet door kon gaan, maar ook bij ons in Brabant. En de dragende kracht van dat laatste concert, dat is Joël Borelli. En Joël, die dat is een pianist, eigenlijk de best betaalde B-artiest van Nederland. En die heeft heel veel vrienden uitgenodigd om bij hem in Brabant, in het Philips Stadion, dus te komen spelen. En Simone zegt, zullen we anders iets draaien van artiesten die komen of zo? De 3J's bijvoorbeeld. Nou, dat vind ik eigenlijk wel een hele goeie. Want ik moet echt eerlijk zeggen, ik had echt wel heel veel medelijden met de mensen die allemaal keihard hebben gewerkt. En dat geldt ook voor vele andere festivals, ook kleiner. Die dan niet door konden gaan vanwege het weer. Dat is gewoon heel, heel erg sneu. Maar goed, vanavond gaan ze dus op herhaling. Daar zul je ongetwijfeld nog wel wat meer over gaan horen hier op de zender. Maar dit is dan het minste wat ik even kan doen. Toch? Ja, Simone, dankzij jou ter inspiratie. Dankjewel. Dit zijn de 3J's. En geloven in het leven.

0: op de 7e van de 7e viert Brabant feest.
1: 7 juli, de dag van de zachte G.
2: Gezellig, gemoedelijk en gastvrij.
1: Mijn rood-witte Brabantse hart klopt altijd.
0: Van ons allemaal, voor ons allemaal. Dus onthoud en zet hem vast.
3: 7 juli.
0: De 7e van de 7e.
3: Ik doe mee. Supergezellig.
2: De dag van de zachte G.

En ik had het net over bij ons in Brabant, Joël Borelli. We bellen hem straks nog even in Afslag Zuid, hoor ik. Dus dat is sowieso wel aardig. Even kijken hoe hij het weekend heeft beleefd. Dat veel te warme weekend. Maar ook hoe hij vanavond weer het Philips Stadion plat gaat spelen. Maar goed, dat straks pas allemaal. En van nu eerst China Easton, For Your Eyes Only.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
8: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
9: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
10: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
9: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
8: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
11: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd anderhalf jaar geleden aangesteld. Hij werkt al ruim 20 jaar bij de politie. Het Rode Kruis heeft tot nu toe 925.000 euro ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het gironummer 5125 werd donderdag geopend na de twee zware aardbevingen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. Minister Herbert van Economische Zaken schrijft dat het aantal is blijven steken op bijna 100. Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer...

0: stad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Het weer nog zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik dank je daar zeer hartelijk voor. En eens even kijken bij Erwin, hoe daar is bij de ANWB. Je bent druk aan het tikken, zo te horen.
2: Ja, ik ben aan het tikken, want alle ogen zijn gericht op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Zoals je weet, door die kapotte vrachtwagen op de rechterrijstrook bij knooppunt Rijkenvoort. 10 kilometer file, dat is best sensationeel. Vanaf Malden tot aan Rijkenvoort een half uur vertraging.
1: Juist, en dat is de enige vertraging in onze provincie.
2: Nou ja, als je wat verder weg gaat, en wie doet dat niet, dan rijden door een stroomstoring de hele dag geen treinen tussen Dordrecht en Rotterdam Centraal in beide richtingen. Tussen Goes en Middelburg rijden geen treinen door een aanrijding.
1: Oké, we doen het ermee. Ik dank jou in ieder geval zeer hartelijk. En tot later, houdo!
3: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
11: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
12: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
13: Werk aan mechanica die er toe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
14: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de €2 en €4. En de kinderattracties, die kosten slechts €1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
15: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
16: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
15: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
16: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
17: Hey Koen!

0: Smith en Steve.
1: Wijn in de middag.
2: Geniet met volle teugen.
1: Brabant.
0: Ja, en je zit lekker te luisteren. Het is 13 over 2 naar Wijn in de middag. 29 juni 2026. En dat is een random dag natuurlijk in het jaar. Alhoewel, laten we die dag even gewoon heel belangrijk maken. En daar kan jij zelf voor zorgen. Door vandaag nog je stemlijstje in te leveren voor de Brabantse top 100. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en kies daar minimaal 5, maximaal 10 platen om op te stemmen voor die Brabantse top 100. Die zenden we morgen over een week uit vanuit Gemert. Heel veel zin in, echt heel veel zin in op de dag van de zachte G. Maar die lijst die is gewoon wel echt ontzettend belangrijk. Waarom is die belangrijk? Omdat dit is wat ons bindt. Het is eigenlijk een beetje het cement van de samenleving. Want iedereen die kent de deuntjes van Brabantse artiesten. En we zijn zo verschrikkelijk trots met z'n allen op onze provincie, maar dus ook op onze muziek. En die trots die kun je laten gelden door even te stemmen. Laat je stem achter via omroepbrabant.nl/top100. En weet je wat nou helemaal leuk is? Vorige week heeft Robert van Beckhoven aangekondigd dat hij heel graag jou uitnodigt op een lunch. Een exclusieve lunch. En een exclusieve lunch die kun je niet voor 5000 man doen. Nee, zeker niet. Die doe je maar voor een paar. Maar als jij stemt, maak je automatisch kans op die lunch. Wordt verspreid weggegeven hier op Omroep Brabant. En het zou dus kunnen dat we jou zomaar gaan terugbellen als je die stem achterlaat. En dan heb je gewoon van de beste boulanger, van de beste patissier van onze provincie en van het land, gewoon een exclusieve lunch te pakken. Dus zorg dat je het vandaag nog doet. Maak 29 juni 2026 onvergetelijk door jouw stemlijstje in te leveren. Omroepbrabant.nl/top100.

0: 9 to 5, Dolly Parton. En misschien zit je inderdaad nog wel eventjes. Nou, dan heb ik het voor je uitgerekend. Dan is het nog ruim 2,5 uur en dan ga je weer richting de barbecue. Haha, ook lekker.
1: Even spoelen naar
0: 1995. Nog 2 uur trouwens en 41 minuten om eventjes heel specifiek te zijn, want dan zit de werkdag daar echt op. Hey, maar nu zit je er nog volle bak in en dan zorg ik ook dat die werkdag gewoon leuk is en leuk blijft. Ik zei het net al, die Brabantse top 100 en misschien heb je mijn advies wel opgevolgd en ben je al druk bezig met je stemlijstje. Nou, ik kan natuurlijk wel een duit in het zakje doen met liedjes uit de jaren 90 die je bij zullen blijven en misschien ook wel een plek in je stemlijstje verdienen. Als ik zeg levensecht, dan gaat er misschien wel een klein belletje rinkelen, maar misschien ook niet. Als ik zeg het is een nacht, dan zeker weten. 1995, de plaat waar Guus Meeuwis mee doorbrak, was eigenlijk genaamd levensecht. Hij won er het AHC Songfestival mee. Eigenlijk een songfestival onder jonge kleine kakkertjes. Jazeker, studentenverenigingetje bij elkaar, overal in het land, lekker wat zingen en uiteindelijk kan er maar één de winnaar zijn. En dat was Guus Meeuwis, geboren in Lieshout en uiteindelijk Mariahout, geloof ik, Lieshout. Maar uiteindelijk gaan studeren in Tilburg en daar een hele grote jongen geworden. Daar hoeven we het verder niet meer over te hebben. Maar dit liedje explodeerde. En het is zo'n liedje wat iedereen meezingt. Zelfs zo mooi dat hij bij een van zijn laatste concerten in het Philipsstadion zelf geen woord zong. Want iedereen die zong mee bij het horen van Alleen Maar.

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio Spult.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten. Ja.

Het zijn er vele miljoenen, wat zeg ik, miljarden, dan wel nog veel meer. Coldplay in the Sky Full of Stars. Het is bijna 2:30 en dan weet je wat er gaat gebeuren. Dan is Jasper binnen en die gaat tenen aan

0: en Britney Spears. Twee powerladies na elkaar, maar dat straks pas. Wat is het nieuws? Wat zit daarin, Jasper?
1: Ik ga het hebben over de gevangenis in Vught, want die gaat drones aanpakken. En ik heb het over een smakelijk record.
2: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
5: Lunch en vaart dwars door West-Brabant met de Zilvermeeuw. Kijk voor alle rondvaarten en dagtochten op zilvermeeuw.nl.
0: Nog de vraag van Robert of ik iemand nog in een badje had gezet. Je bedoelt met Christian afgelopen
6: ja.
0: Ja, dat was een leuke stunt, hè? Ja,
6: opeens, dat vond ik een goede actie van
0: ja,
6: jou.
0: Ja. Meteen radio maken vanuit een zwembad. Ja, waarom, ja. Weet je, als je het van tevoren bedenkt, denk je, nou, dat is een beetje lastig. Maar uiteindelijk is het helemaal niet zo lastig. Het kan gewoon.
6: Ja, waarom het niet doen als het wel kan?
0: Zo is dat. Hey,
6: zo maar, is het.
0: Enough about that, want vertel eens, waar staat het vast?
6: De weg op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 10 minuten vertraging tussen Beest en Waardenburg rijden langzaam. 5 minuutjes op de A50 vanuit Arnhem naar Osbij. Ravenstein op de N266 vanuit Nederweert naar Someren. Bij de aansluiting met de A67. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En 5 minuutjes oponthoud bij Keldonk als je over de N279 vanuit Den Bosch naar Roermond rijdt.
0: Dankjewel.
3: Omroep Brabant.
0: Kijkend naar het weer zien we vooral heel veel zon. En ook temperaturen die best behagelijk zijn. Kan je wel zeggen, maximale graad of 27 in de provincie. En het nieuws krijg je van Jasper.
1: Goedemiddag. Drones die boven de extra bewaakte gevangenis in Vught vliegen mogen vanaf woensdag door de gevangenis zelf worden neergehaald. En ook mag het signaal van de drone worden verstoord. De staatssecretaris heeft de regels hiervoor aangepast omdat criminelen volgens haar steeds nieuwe manieren zoeken om spullen de gevangenis in te smokkelen. Zoals telefoons, drugs of wapens. Hoe de gevangenis de drones weer neerhalen, dat is nog niet duidelijk. Een Brabants debuut in de Tour de France dit weekend. Huub Aerts uit Winterlee is voor het eerst geselecteerd voor de belangrijkste ronde van het seizoen. De Brabander van 24 werd dit weekend nog eerste tijdens het NK tijdrijden. De Tour die start zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. De directeur van het Nederlands Fotomuseum is vorig jaar onterecht ontslagen. Dat vindt de rechter. De vrouw krijgt daarom €400.000 schadevergoeding van het museum. En het museum moet een rectificatie plaatsen. De directeur werd ontslagen na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. Je hoort haar zelf.
7: Alles wat mij werd verweten is nu van tafel geveegd. En door de rechter, die op basis van zorgvuldig onderzoek nu een uitgebreid onderbouwd oordeel heeft gegeven. Dus het is een enorme opluchting.
1: Ja, de zaak kwam vorig jaar naar buiten in de Volkskrant. De directeur zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. En volgens de rechter zijn de beschuldigingen dus ook niet bewezen. Na maanden voorbereiden is gisteren in het Limburgse Maasbracht een belangrijk wereldrecord verbroken. De langste frikandel bakken. In een hele lange, dunne frituurbak. Het hele dorp kwam gisteren kijken, zag Omroep L1. Het oude record stond op 20 meter.
8: Samen omhoog, laat hem erin zetten. Let op, spetteren.
9: Op, kan spetteren, let op.
8: Langzaam naar beneden.
9: Ja.
8: 22, 23.
10: Het record is niet alleen verbroken. Het is compleet verpulverd.
1: Ja, het lukte ruim. De frikandel was meer dan 41 meter lang. En met die actie werd ook geld opgehaald voor het goede doel.
0: Maar laat op het spateren. Heel belangrijk. Laat op het spateren, Jasper. Ja. Heel goed. Hey, mooi record. Dankjewel. En,

0: Britney, Stronger.
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.
0: Een liedje wat, ik heb dat ooit ergens gehoord. Ooit volgens mij Guus Meeuwis is aangeboden, maar die vond het helemaal niks. Daar heeft hij achteraf misschien wel spijt van gehad, want het werd een flinke hit. Voor Henk Westbroek, die het voor zijn vrouw Julia schreef. Ze leerden elkaar lang geleden kennen en zijn nog steeds bij elkaar. En dat is hartstikke mooi natuurlijk. Zelfs je naam is mooi, Julia. Dit is Henk Westbroek. Lekker meezingen, toch? Oh.

pas uit als dat echt moet, hoor. Dat doen we helemaal nog niet nu. Het is 11 voor 3. Turn the lights off, hoor je zojuist hier bij Omroep Brabant. En nu naar een dame die beroemd werd via YouTube covertjes maken. Vooral van Pink, en die reageerde er op een gegeven moment op. En die zei, je bent keigoed, Davina Michelle.

0: 7 juli vieren we
1: de dag van de zachte G. Het klinkt alsof iedereen er automatisch sympathieker van wordt. Brabant mag daar trots op zijn.
0: Laat zien dat je Brabander bent en laat het horen.
1: 7 juli, dag van de zachte G.
0: Kijk op omroepbrabant.nl/dag van de zachte G.
1: Onthoud het dus.
2: Ik doe mee.

0: going, yeah? Ed Sheeran and the Galway Girl. Back to his roots. En je hoort hem hier bij Omroep Brabant. Hij werkt je zometeen helemaal lekker gaan maken voor een bingo.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
6: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
7: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Mook Badkamers en Keukens in Oosterhout.
9: Ze zeggen dat ik moet veranderen. Niemand vraagt wat ik zelf zie.
10: Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft.
11: Stel dat we het verhaal niet kleiner maken, maar ruimer. En echt luisteren, ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
10: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingesteld, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim €500 miljard voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit de regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000. Er wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: Jan, dankjewel. Robert bij de ANWB, hoe staat het ervoor?
14: Goed hoor, aircootje aan. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch kan je in de file staan. 9 kilometer tussen Culemborg en Waardenburg, want er staat een kapotte auto in de weg daar. Vertraging is een kwartier. 10 minuten op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. 9 kilometer file vanaf knooppunt Valburg begint het al langzaam.

0: goal?
1: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Hey, hallo. Danny Vera hier. Op 31 oktober sta ik in het Klokgebouw in Eindhoven met een middag- en avondvullend programma. Er komen ontzettend veel toffe artiesten langs. Laten we er samen een mooie dag van maken. Kaarten zijn nu te koop via dannyveralive.nl. Ik zie je daar.
12: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
13: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk. De Leolux Select Store.
12: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
14: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
15: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
14: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
15: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: Nice to meet you. Nou, Horen, dit is Omroep Brabant. Het is 3:11. Je luistert naar Wijn in de Middag. En dat is sowieso een hele goede beslissing.
1: Wijn in de Middag op Omroep Brabant.
0: Het is vandaag 29 juni. Echt een, niet een snikhete dag, want die hebben we wel achter de rug. Maar gewoon een lekkere dag. Ik heb het net nog eventjes naar huis geappt. Ik zeg, zullen we vanavond gewoon gaan barbecuen? Ja, was het antwoord, dus dat komt helemaal goed. Ik duik zo meteen lekker met mijn neus de slagercoulissen in. En daar ga ik heerlijke worst halen voor op de barbecue. Hamburgertje, al dat soort dingen. Nu al heel veel zin in. En misschien ben je hetzelfde van plan. Allereerst vul je natuurlijk wel even je stemlijstje in voor de Brabantse Top 100. Hè? Daar hoef ik toch niet meer echt heel erg om te zeuren, toch jongens? Kom op. Hè? Die kant in omroepbrabant.nl/top100 en even stemmen. En nog iets anders, en dat is wel heel leuk, want

Ja, zeker. Nee, niet ik ga aan de bingo. Maar jij gaat misschien wel aan de bingo. Want 7 juli, de dag van de zachte G, dan zijn we natuurlijk uitgenodigd in Gemert. Daar staan we op het Ridderplein. En het wordt heerlijk weer, dat weet ik nu al. Dus je komt gewoon gezellig langs. Ja, je pakt je autootje, je pakt je fietsje, je pakt de benenwagen. En je komt lekker langs, even lekker buurten. We hebben daar van alles. Natuurlijk wordt de Brabantse Top 100 daar uitgezonden. Maar we hebben ook optredens. En we hebben dus een bingo om 2 uur. Met echt hele leuke prijzen. Bijvoorbeeld zo'n Dag van de Zachte G hoodie. Misschien heb je die al zien staan. Anders check hem eventjes. omroepbrabant.nl/dagvandezachtig. Gewoon een heel pakketje. En daar wil je bij zijn. Maar schrijf je nou in, dan ben je zeker van een bingo-kaart. Nou, dat doe je op diezelfde website. omroepbrabant.nl/dagvandezachtig. Dus zorg dat je daar meteen eventjes heen gaat. En als je nou denkt, goh Koen, ik heb wel wat gehoord op de radio, maar kan niet meer helemaal thuis brengen. Dan stuur mij even een appje. Dan stuur ik je direct dat webadres op. En dan kun je op je gemakje nog eventjes kijken. Ik denk dat dat het allerslimst is. Dus

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: The Winner Takes It All van de ABBA. Dit is Omroep Brabant. Waar we richting een klassiekertje gaan. En een klassieker van Nederlandse bodem. Nou, laat ik daar nu eventjes omdopen tot Brabantse bodem.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: Ja, want we gaan het... Natuurlijk, we zijn allemaal zwanger van die top 100. Die Brabantse top 100 waarop jij nog gaat stemmen. Of al hebt gestemd. Via omroepbrabant.nl/top100 kom je daar terecht. En nu een liedje uit de jaren 60. Peter Koelewijn die stond nog vis te verkopen in de zaak van zijn ouders. Toen hij geïnspireerd werd door Chuck Berry en Little Richard tot het maken van een liedje. Nou ja, dit liedje, het was bijna niet opgenomen, want studiotijd voor Peter en zijn Rockets, die was er niet meer. Toen ze dit liedje nog heel even snel in de blessuretijd, zeg maar, erop zetten. In één take, een one take. En het werd zo'n allergrootste hit. En ja, die hoef je niet te introduceren, want als je dit hoort, hey, dan weet je het al.
2: Hey.

0: stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio speelt.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten. Hey,

0: Oh, wat een fijne band is dat, hè? De Cardigans en Love Fool. Zometeen naar nieuws. Baby, can't you see? I stand with you. Bananarama. Of love in the first degree. En VOF de Kunst, Noel Avenzen. Beter dan dit. Die hoor je zo meteen. Maar eerst hoor je Jasper met het nieuws. Wat zit daar in, Jasper?
1: Ja, een NAC-club-icoon is overleden. En ik heb bewijs dat je regelmatig je oude la moet opentrekken en afstoffen.
2: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
3: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
4: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
0: Robert Vriezen bij de ANWB, hoe staat het er allemaal voor? Want we hebben intensief contact deze middag.
5: Ja, we hebben zeker intensief contact. En het wordt drukker en drukker. Ondertussen 70 kilometer file in Noord-Brabant alleen al. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 10 minuten vertraging bij Zaltbommel. Kwartiertje op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Staat 7 kilometer file tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht. Dan de A27 Breda-Gorkum. 10 minuutjes tijdsverlies bij knooppunt Gorkum. 10 minuten oponthoud weer bij Ravenstein op de A50... als je vanuit Arnhem naar Os rijdt. Maar veruit de meeste vertraging momenteel op de A58... vanuit Breda naar Tilburg. Want bij Tilburg Centrum West is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Staat 13 kilometer file vanaf Ulvenhout met een half uur vertraging. En ook nog file op de A59 Zonzeel Den Bosch bij knooppunt Hooipolder. 10 minuten vertraging.
0: Sterkte aan iedereen in de file. Dankjewel in ieder geval, Robert, voor het overbrengen. Het weer van vandaag is zonnig te noemen. Jazeker. Maximaal een graad of 27 in de provincie. En dan het nieuws, dat krijg je van Jasper.
6: Goedemiddag. De ontsnapte aap uit de Beekse Bergen is nog altijd niet gevonden. Ruim een week geleden ontsnapte een van de kuifmangabies toen hij de gracht om het verblijf heen overzwom. Hij werd voor het laatst gezien in de buurt van Esbeek, maar is zijn verzorgers steeds te slim af. Overigens hoeven wij ons geen zorgen te maken. Voor ons is de aap niet gevaarlijk en het dier kan waarschijnlijk zelf genoeg eten vinden. Bob Maaskant is overleden. De Rotterdammer was lange tijd trainer bij NAC Breda en wordt gezien als de grondlegger van het avondje NAC. Dankzij een lichtinstallatie kon de club ook 's avonds voetballen. En daar maakte Bob een belangrijk moment van. Zijn zoon, oud-NAC-trainer Robert Maaskant, maakt het nieuws bekend op zijn Instagram. De burgemeester van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Dat vertelde de burgemeester tijdens de coronaverhoren.
7: Het idee dat ziekte niet discrimineert, dat was eigenlijk aan het begin van de coronaperiode al duidelijk, dat corona heel erg discrimineerde. Dat mensen die arm waren, mensen die klein behuisd waren, dat die het veel moeilijker kregen dan andere mensen.
6: Het kabinet was nieuwsgierig naar de mening van de burgemeester, maar deed daar in coronatijd niets mee. En dat blijkt maar weer, het heeft altijd zin om die oude la nog eens open te trekken en op te ruimen. Dat bewijst een museum in Engeland. Daar werd in een la een bot gevonden van een tyrannosaurus die waarschijnlijk in Antarctica leefde. Het beest kon wel 35 meter lang worden. Een behoorlijke vondst, zou je denken, maar het bot lag al 40 jaar te verstoffen in die la. Onderzoekers die dachten toentertijd dat het niet zoveel voorstelde en dat het bot van een zeedier was. Nu, 40 jaar later, is het bot dus toch nogmaals onderzocht en blijkt het tientallen miljoenen jaren oud. Wat er nu met het bot gaat gebeuren en of het weer terug de la in gaat, dat weten we niet.
8: Ik was vanochtend thuis aan het werk, daar start ik altijd lekker op. Dan zit ik gewoon aan de keukentafel, laptopje, bakje thee, een boterhammetje en opeens bam, naast mij. Daar kwam een la op tafel. En als mijn vriendin een la op tafel legt, nou, dan komt er wel uit, hoor. Want ja, die la's die worden misschien één keer in de vijf jaar er een keer uitgehaald. Bam! Nou, daar kwamen 3 iPhones uit. Die ze niet meer gebruiken. Ze zei, oh, kijk nou, die heb ik ook nog. Ja, hoe kan je dat nou niet weten? Ja. Overal contant geld. Verjaardagskaarten waar nog geld in zat. Van jaren geleden. Ja, wel prima om te vinden natuurlijk. Maar dan je denkt, hoe dan? Maar bij mijn vriendin, die is altijd van het opruimen.
0: Tenzij ze, of totdat ze het niet meer ziet. Ja. En dat maakt het niet uit. Dus als je bij ons een kast of een la of weet ik wat opentrekt, dan flats, dan valt alles eruit, dan springt er alles uit. Het is verschrikkelijk.
6: Ik ga bij jou een la opentrekken als ik bij jou langskom. Het kan me veel geld opleveren.
0: Ja, maar wat ben jij voor een type? Ben jij ook zo iemand of ben je echt wel geworden?
6: Nee, ik ga opgeruimd.
0: Ja?
6: Ja, ik kan echt ieder stofje wat er ligt moet meteen weg. Iedere la wordt regelmatig omgekeerd.
0: Ja. Ja. Ja, ik ben niet super opgeruimd, maar ik kan er niet tegen. Ik ben mij ook. Ik heb het gewoon in bakjes liggen en dat soort dingen. En in die bakjes is het dan misschien niet, daar ligt het niet allemaal helemaal recht, maar wel dat ik gewoon weet, daar ligt dat en daar ligt dat.
6: Er zal ergens wel iets liggen waarvan ik denk, heb ik het echt nodig? Ja. Maar meestal is er in zoveel tijd, denk ik dan ook, heb ik dit nodig?
0: Ja. Nee, echt. En overal gebruikte batterijen en zo. Jeetje, man. Maar goed, ongelooflijk. Hey Jasper, dankjewel. Yo.

Fijn, hè? The Beautiful South. En a little time. Zometeen richting Roddy. Wat gaat hij kiezen? Daar komen we zometeen achter. Maar eerst Kylie Minogue en Can't Get You Out of My Head. Hier bij Wijn in de Middag.

Can't Get You Out of My Head. We gaan helemaal van Australië terug naar Nederland. Het is een lange vlucht, maar we zijn eraan beland. En dan komen we uit bij niemand minder dan Ronnie Balk.

0: Grote vriend, ik heb iets moois voor je op een rij. En ik weet het echt oprecht niet waar jij hiervoor gaat kiezen.
1: Oké. Okay.
0: Want dit is een kiezen tussen twee kwaaien, denk ik. Maar goed, luister mee.
1: Yes. Golden brown, fine temptress. Leuk. But I still got the... Ook leuk.
0: Ja, hè? Die is moeilijk, hè?
1: Die is echt moeilijk, ja.
0: Denk er nog maar eventjes over na. En dan hoor ik het zo meteen wel. Tijdens Heart of Stone heb je nog dik 3 minuten.
1: Ik kom eruit.
0: Hartstikke goed. Zometeen horen we meteen wat er in Amsterdam-Zuid allemaal gaat gebeuren. Maar eerst deze, Jonathan Jeremiah.

0: Ik ben blij dat hij van mij niet van steen is. Ja, dan kan hij weliswaar wat makkelijker stil komen te staan. Maar laten we daar niet van uitgaan. The Heart of Stone van Jonathan Jeremiah. Aan Ronnie Balk. Hey. Zometeen gaat natuurlijk afslag Zuid van start. Ja. Even kort, wat zit erin?
1: Nou, sowieso.
0: Volgens mij bellen jullie met Joël, toch?
1: Ja, we gaan Joël Borrelli even bellen. Ja. Want bij ons in Brabant is vanavond natuurlijk gewoon volle bak aan de gang in het Philipsstadion in Eindhoven. Nadat hij de deksel aardig op zijn neus kreeg het afgelopen weekend. Ja. Zoals heel veel andere evenementen ook. Hij heeft de schouders eronder gezet en hij gaat het doen vanavond. En verder gaan we uiteraard zo direct ook de oranje koorts weer even peilen in verband met de wedstrijd.
0: Ga je kijken?
1: Nee, ik ga lekker slapen. Twee weken geleden was die 2,6. Vorige week was die 7,1.
0: Zo.
1: Als we vandaag boven de 8 komen, qua oranje koorts, dan gaan we straks ook even een lekkere WK-kwartiertje doen. Dus met voetballiedjes en liedjes die voetbalgevoelens opwekken. Dat soort dingen. Nou. En gewoon lekker luisteren voor het gezelligste einde van de dag. En ik zou het zo vet vinden als even die gitaar van Gary Moore jengelt, Koen. Die. Ja, dit is toch geweldig?
0: Ja, dit is meer dan briljant.
1: Zo mooi, man.
0: Ja, maar ja, goed, Golden Brown moet dan wel plaatsmaken. Dat is dan weer jammer, hè? Ja, maar goed,
1: precies.
0: Nee, deze is wel heel fijn. Dus zet hem lekker hard en ga een volle vaart mee richting afslag uit. Ik zeg tot morgen maar weer en voor nu houden.

0: nieuws over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow,
5: kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
9: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
8: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
10: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
11: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
10: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het OM wil dat de voormalige directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercoveragent in die deed alsof hij een drugscrimineel was en die 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Andy Burnham, de Labour-leider die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor verandering van de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC. De avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
14: Dank u. Dan gaan we naar de ANWB en daar zit Robert Vriezen. Hoe is het met de files in Brabant, Robert?
15: Nou, het is alweer een lijstje, Ronnie. 90 kilometer ruim in onze regio. Zo heb je 20 minuten vertraging als je over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt. Je komt in 11 kilometer file tussen Culemborg en Zaltbommel. 10 minuutjes op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dat komt door file op de A16 zelf bij Dordrecht. Die

0: gaan ervoor een nieuwe afslagsruit. Ik ben er, Marjolein is er en jij bent er ook bij, het allerbelangrijkste. Dus we gaan er een feestje van maken tussen nu en 7 uur. Met zometeen als eerste de dames van de Sugar Babes en Push the Button.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Ga je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
6: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
8: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
9: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
10: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
11: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs de Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof mij maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
12: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, Koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
13: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
14: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
13: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
14: Afslag Zuid. Ronnie Bal.

0: Dames van de Sugar Babes, ze zijn altijd welkom. Push the button.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met Ronnie Balk.
0: Ja, en met Marjolein en met jou erbij aan de andere kant van de radio. Want ik zei het net al, hè, jij bent de belangrijkste. Tussen nu en 7 uur gaan we er met z'n allen een gezellig feestje van maken. Het gezelligste einde van de werkdag op deze maandag. Weekend ligt inmiddels alweer achter ons. Het was een bloedheet weekend natuurlijk. En we kunnen deze week, je hoort het iedereen zeggen ook, hè, een beetje op adem komen.
3: Ja, lekker is het, hè?
0: Even gewoon het ja. Even maar 29 graden in plaats van 39.
3: 29, nee, het is toch iets koeler?
0: Ja, het is ietsjes koeler vandaag, maar het is ja, weet je, natuurlijk wel gewoon een wereld van verschil met vorige week, toch?
3: Ja.
0: Qua luchtvochtigheid weet ik niet hoe we zitten. Want die is ook nog wel redelijk bepalend voor het gevoel natuurlijk op dit moment.
3: Nou, het is haast vanochtend dat ik dacht, wat was ook alweer de grens voor een korte broek? En dan had ik toen dacht, ja natuurlijk, dat is in principe gewoon 20 graden. Maar omdat we zo dik in de 30 zaten, dacht ik, was het nou boven of onder de 30 graden?
0: Ik zie dat het nu 26 graden is, dus dat is prima te hebben.
3: Dat is heerlijk.
0: En hier binnen is het helemaal heerlijk. Dus wij klagen wat dat betreft absoluut niet.
3: Nee hoor.
0: En in de loop van volgende week krijgen we weer wat warmer weer. Dus even op adem komen. Vandaag maandag, dag waarop Oranje op het WK vannacht om 3 uur tegen Marokko speelt. Hè.
3: Ja?
0: Ik persoonlijk skip hem even de wedstrijd. Jij ook?
3: Nee, midden in de nacht.
0: Snurken.
3: Ga slapen.
0: De winnaar van die wedstrijd speelt zaterdagavond tegen Canada. En die wedstrijd is dan om 7 uur in de avond. Dat is natuurlijk een veel betere tijd.
3: Ja,
0: zaterdag. Zaterdagavond, 7 uur.
3: Maar dat is ook gezellig, want dan kijkt iedereen en dan hoor je het in de buurt of je ziet het in de stad. En dan is het één oranje zee.
0: En waarschijnlijk ook weer op allerlei pleinen een groot scherm.
3: Ja, precies, dat is heel leuk.
0: Nou, zometeen gaan we de oranje koorts weer even peilen, zoals we dat vorige week en de week daarvoor ook hebben gedaan. En het was ook de dag waarop bekend werd dat de film Michael de succesvolste biopic aller tijden is. Dat meldde Variety. De film over het leven van Michael Jackson heeft inmiddels wereldwijd $977 miljoen opgebracht. En passeerde daarmee de film Oppenheimer. Oppenheimer, dat is een film over Robert Oppenheimer. Dat is de theoretisch natuurkundige. Die hielp bij de ontwikkeling van de eerste kernwapens. Nou, die film die werd 3 jaar geleden uitgebracht in 2023. En was met een wereldwijde opbrengst van $975 miljoen recordhouder. Nou, dus nu niet meer, want het is Michael geworden. Heb jij hem al gezien in de bioscoop eigenlijk?
3: Ik heb hem nog niet gezien.
0: Heb je plannen om hem te gaan bekijken of denk je, nou, ik zie het wel?
3: Ja, eigenlijk ook niet.
0: Ben jij niet zo'n... Nee, jij bent natuurlijk een Swiftie, maar heb jij niks met Michael Jackson?
3: Nee, en het is niks op de muziek, maar ik vond het altijd een beetje griezel.
0: Ja, dat is het. Het is een rare vogel is het ook gewoon. Nou, griezel wil ik hem niet noemen. Ja, dat is een...
3: Nee, dat is
0: een
3: persoonlijk,
0: maar... Een bijzondere man.
3: Ik weet het niet, ik heb er niet zoveel mee.
0: Nee, maar muzikaal vind je
3: ja,
0: wel...
3: Ja, allemaal hits natuurlijk. Ja, ik hou ervan, maar...
0: Nee, dus geen bioscoopbezoek voor jou.
3: Nou, misschien voor die nieuwe Toy Story.
0: Ja, maar niet voor deze Michael-film.
3: Nee.
0: Hey, en onze AI-muziekgenerator, die heeft ook weer zijn best gedaan om er iets moois van te maken. Althans, dat hoop ik maar. Afgelopen donderdag was die echt verslag, hè?
3: Was echt verschrikkelijk.
0: Was die echt gewoon de warmte, nou, bevangen door de warmte.
3: Absoluut.

0: leuk, best geinig.
1: Ja, ik vind hem ook wel vrolijk.
0: Doen we hem straks nog een keer?
1: Doe nog maar.
0: Goed zo.
2: Welkom bij Afslag Zuid. Omroep Brabant.
3: Ja! Goedemiddag.

0: De zevende van de zevende viert Brabant feest.
1: 7 juli, de dag van de zachte G.
2: Gezellig, gemoedelijk en gastvrij.
1: Mijn rood-witte Brabantse hart klopt altijd.
0: Van ons allemaal, voor ons allemaal. Dus onthoud en zet hem vast.
3: 7 juli.
0: De zevende van de zevende.
3: Ik doe mee. Supergezellig.
2: De dag van de zachte G. Kei gezellig en altijd bij je.
0: De zon door je speakers.

0: Venga Boys, Ballade de Tetas. Hier zo in Afslag Zuid op deze maandag. Daar waar we nog steeds met heerlijke zomerse temperaturen te maken hebben. En waar af en toe een wolkje is en dan de zon weer zich even laat zien. Het waait redelijk, ziet de bomen wel wapperen. Maar de temperatuur is hartstikke aangenaam. Nou, er wordt gevoetbald hè, op het WK. Komende nacht is dat. Nederlands elftal mag weer aan de bak daar. Vannacht om 3 uur tegen Marokko. Nou, als Oranje wint, dan spelen ze aanstaande zaterdagavond. Hè, wat ik al zei, 7 uur Nederlandse tijd tegen Canada. Want Canada is al zeker van dat plekje. Nu Oranje nog, maar dan moeten ze wel winnen tegen Marokko. Ja. Ik denk dat het weer hoog tijd wordt om de Oranjekoorts maar weer eens even te peilen.
1: Ik ben ook echt super benieuwd.
0: De vraag is die gestegen, ja of nee? Het is inmiddels peiling nummer 3. Twee weken geleden kwamen we uit op een Oranjekoorts van 2,6. Vorige week was die, hoppakee, ging die al een stukje hoog. 7,1. En de vraag is, ja, hoe hoog is jouw Oranjekoorts op dit moment? Op de schaal van 1 tot 11, hè, want we speelden de slotverrekening met 11 spelers in het veld. Dus op de schaal van 1 tot 11, hoe hoog is jouw Oranjekoorts? En eigenlijk moeten we er wel voor zorgen dat er zoveel mogelijk mensen even input geven. Want hoe meer input we krijgen, hoe representatiever de peiling uiteindelijk wordt, toch?
1: Ja, zo werkt het.
0: Dat is mij vroeger geleerd. Dus, antwoord op de vraag. Die mag je doorappen naar 06-573-28203. Hoe hoog is jouw Oranjekoorts op de schaal van 1 tot 11 op dit moment? Met die wedstrijd tegen Marokko. Vannacht om 3 uur in het vooruitzicht. Hè? Is die misschien wel een beetje gestegen? Ja, en ik ga er toch vanuit, Marjolein. Vorige week zaten we op 7,1. Dat het enthousiasme toch wel een beetje is toegenomen. En dat we wat hoger gaan uit.
1: Ik hoop het ook. Maar het eerste app dat binnenkomt is van Marco. Die zegt een 4. Oh. Einde toernooi vanavond.
0: Maar die zegt, nou, nee, maar dat heeft niks te maken met einde toernooi. Hè? Het is zoals het er nu. Hè? Dat is een, kijk, dan is het morgen 4.
1: Ja, morgen is het dan een 4.
0: Of min 4.
1: En dan nu is het 11.
0: Nu moet je even vol. Ja, maar dat kan ook aan mij liggen. Weet je. Hey, als de Oranjekoorts, dat is misschien leuk om af te spreken. Stel je voor dat de Oranjekoorts boven de 8 is.
1: Ja?
0: Als we dat nou registreren, dan kunnen we misschien straks hier in Afslag Zuid even lekker knallen met een WK-kwartiertje of zo. Met een
1: aantal, dat vind ik leuk. Al die goede WK-hits.
0: WK-hits of liedjes die meteen een voetbalgevoel oproepen. Ja. Of die een euforisch gevoel oproepen. Dat kan natuurlijk gewoon van alles zijn.
1: Dat vind ik altijd leuk.
0: Maar dan moeten we wel minimaal, vind ik, een Oranjekoorts meten van 8 of hoger in dit geval.
1: Maar wel eerlijk appen, hè, natuurlijk.
0: Eerlijk appen, dat sowieso. Laat je hierdoor niet verleiden. We willen gewoon echt
1: wel
0: weten.
1: Wel een goed onderzoek.
0: Precies. Hoe jouw Oranjekoorts op dit moment is. Op de schaal van 1 tot 11. App even naar 06-573-28203. En laten we vooral zoveel mogelijk input verzamelen. Dus doe mee, hè. Jouw Oranjekoorts op dit moment op de schaal van 1 tot 11. 06-573-28203. Even appen. En straks de uitslag.

0: 70s en listen to the music. Volgende week dinsdag, dan is het 7 juli. En 7 juli is de dag van de zachte G. Op die dag gaan wij de Brabantse Top 100 uitzenden. Live vanaf het Ridderplein in Gemert. En voor die Brabantse Top 100 kun je nog stemmen. En dat kan via omroepbrabant.nl/top100. Geef je 10 allermooiste liedjes door uit onze provincie. Dat is eigenlijk gewoon de enige opdracht die je van ons meekrijgt. Ja, zorg er ook voor dat je steentje een beetje bijdraagt aan die mooie lijst. Hè. Kan nog 3 dagen tot en met donderdagavond 9 uur, want dan sluit de stembus. Vervolgens gaan wij de lijst opmaken. En volgende week dinsdag is die dus de hele dag te horen op de radio. Dus stemmen via omroepbrabant.nl/top100. En als je dat doet, dan maak je ook nog kans op iets heel erg leuks en vooral ook lekkers. En als ik de naam Robert van Beckhoven noem, dan snap je acuut dat het om iets lekkers gaat. Nou, wat voor lekkers? Dat vertellen we je later in deze Afslag Zuid, nog voor 5 uur. En dan vertel ik je ook hoe je er kans op kunt maken om erbij te zijn. Iets lekkers. Robert van Beckhoven, heerlijk. We gaan naar Jasper, die heeft het nieuws. Wat zit erin, Jasper, zometeen?
1: Ja, een taakstraf voor een Eindhovense nepkliniclown. En ik heb veel te zeggen over stilte. Ja, ik kan me aankijken.
0: Een koppertje. Maar. Dit, ik hou gewoon mijn mond even dicht dan maar.
2: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
3: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
4: Mijn papa verkoopt stoelen.
5: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
6: Dit zit.
5: Voordelig en snel.
6: Dit zit.
7: Lenny Gravis, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
0: Het is bijna 4:30. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Goedemiddag.
8: Goedemiddag, Ronnie. 123 kilometer file in Noord-Brabant. Ik steek van wal op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Kwartiertje vertraging bij Zaltbommel. Half uurtje tijdsverlies op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Staat 5 kilometer file tussen knooppunt Leenderheide en Leende. Op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. File voor knooppunt Klaverpolder. 5 kilometer met een kwartiertje tijdsverlies door de file op de A16. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Bij Gorkum 4 kilometer file, maar wel met een half uur vertraging. 10 minuten extra op de A50 nog vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. Op de A58 vanuit Breda naar Tilburg gebeurde eerder vanmiddag al een ongeluk bij Tilburg Reeshof. Nu nog 10 kilometer file daar met de 20 minuten vertraging. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch wordt file gereden over 6 kilometer tussen Terheide en knooppunt Hooipolder met een klein kwartiertje vertraging.
0: Dankjewel weer.
9: Omroep Brabant.
0: Er zijn wat wolken, er is een zonnetje. Temperatuur varieert van west naar oost van 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het zonnig en aangenaam warm. En vannacht koelt het af naar een graad of 14. En voor het nieuws naar Jasper Stads.
1: Goedemiddag, een man van 23 die deed alsof hij geld ophaalde als klinieclown krijgt 180 uur taakstraf. Zagaria F. stond regelmatig met een collectebus voor supermarkten in Eindhoven en omgeving. Volgens de rechter stak hij veel moeite in het misleiden van mensen en heeft hij als nepcollectant duizenden euro's verdiend. Een man van 90 is vannacht overvallen in zijn huis in Rukven. De daders gingen rond 2:30 het huis binnen. De man moest daarna op zijn bed blijven zitten, vertelt verslaggever Noël van Hoofd.
10: Toen hoorde rond 2:30 wat gerammel aan de deur. En ineens hoorde die police. Er stonden er zeker 2 overvallers met bivakmutsen en politielaarzen in zijn slaapkamer. Nou, Toon vertelt een paar uur later dat het goed gaat met hem en dat hij wel flink geschrokken is.
1: De overvallers hebben een kluisje met geld en sieraden meegenomen. Een Brabants debuut in de Tour de France dit weekend. Huub Aerts uit Winterlee is voor het eerst geselecteerd voor de belangrijkste ronde van het seizoen. De Brabander van 24 werd dit weekend nog eerste tijdens het NK tijdrijden. De Tour die start zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Racisme en discriminatie moeten de komende jaren stevig worden aangepakt. Dat heeft premier Jette gezegd nadat hij gisteravond een bijeenkomst had met verschillende mensen uit de zwarte gemeenschap. Volgens hen is het 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden weinig veranderd.
11: We hebben gisteravond inderdaad in de Black Archives een constructief gesprek gehad tussen ongeveer 40 mensen uit verschillende lagen van de zwarte gemeenschap in Nederland. Over onze zorg dat er in onze ogen te weinig is gebeurd.
1: toen nog premier Rutte zei 3 jaar geleden dat de excuses een komma zijn en geen punt. Maar dat is volgens de organisatie dus nog niet echt het geval nu. Ja, misschien herken je het wel. Je bent met mensen in gesprek en ineens valt het stil. En al is het maar een paar seconden, die stilte voelt meteen heel ongemakkelijk.
6: Ja, waarom?
1: Ja, onderzoekers die hebben gekeken waar dat ongemak nou vandaan komt. Vooral mensen die gevoelig zijn voor sociale angst, die hebben er last van. Want de stilte die zorgt bij hen voor negatieve zelfreflectie. Volgens psychologen dwingt stilte je om naar je eigen gedachten te luisteren. Ja, die zijn vaak een stuk negatiever dan we zouden willen. We gaan meteen piekeren over wat we hebben gezegd en wat we hebben gedaan, waardoor het dan stilvalt. Terwijl stilte juist een goed teken kan zijn. Het betekent dat iemand oprecht naar je luistert of nadenkt over wat hij wil zeggen. Omarm dus de stilte, is het advies, want het is alleen maar goed om af en toe even stil te staan.
0: Dus het kan zijn dat mensen denken van, oké, ik heb misschien iets doms gezegd, daarom valt het nu stil. Ja. En dat die ander denkt nu, oh, jij bent dom, jij zegt echt iets doms. En
1: dat is de gedachte die dan mensen meteen hebben, terwijl die ander misschien denkt, oh ja, wat interessant, hoe ga ik hierop reageren?
0: Ja, vind jij stilte zo ongemakkelijk?
9: Nee, eigenlijk niet.
0: Marjolein?
9: Nee, meestal niet. Meestal denk ik gewoon, ach, wat lekker. Ja? Even rust.
0: Ja, ik ben wel van ik hou wel van geluid.
9: Japping, noemen we dat tegenwoordig.
0: Ja, precies. Japping, dat hoorde ik mijn dochter ook al zeggen. Ik zeg, waar is dat? Ja, gewoon kletsen.
9: Ja.
0: Bullshit verkopen eigenlijk.
9: Onzin. Wat wij doen eigenlijk de hele dag.
0: Ja, maar dat er geluid is. Dat vind ik ook wel. Ja. Van het weekend ook. Ik zat lekker op de bank en toen zegt mijn vrouw, zit jij tv te kijken? Ik zeg, nee, maar ik heb gewoon tv aan voor een beetje geluid.
9: Oh ja, gewoon een beetje behang.
0: Dus,
1: dit herken ik wel. Als het bij mij thuis stil is, word ik ook gek.
0: Ja.
1: Hoeft iets van muziek of geluid?
0: Maar dat
1: of...
0: heeft dan volgens mij niks met sociale angst te maken, toch? Of wel?
9: Gewoon, nee, dit is echt in gesprek, denk ik. Puur.
1: Ja, nee, dit gaat inderdaad als je met iemand in gesprek is. Je zit op het terras bijvoorbeeld en je bent de hele tijd gezellig aan het kletsen. En ineens
0: valt het gesprek
1: een beetje op.
0: Ja. Dus, maar er is eigenlijk niks aan de hand, dus
1: nee,
0: prima.
1: Moeten we omarmen.
0: Nou, kijk. Dankjewel Jasper. Tot over een uurtje meer nieuws op web en app van Omroep Brabant. Onderzoekje zijn we mee bezig. Hè. Voor de 3e week op rij zijn we de oranje koorts aan het peilen. Ja, en vannacht dan wordt er natuurlijk weer gevoetbald op het WK. Oranje tegen Marokko. Als we doorgaan, dan spelen we zaterdag tegen Canada. Hoe is het met jouw oranje koorts op de schaal van 1 tot 11? En we hebben gezegd, als we op 8 of hoger uitkomen, dan gaan we straks een WK-kwartiertje doen. Dus al een paar lekkere voetbalknallers er doorheen jassen, die ooit verbonden waren aan een groot voetbaltoernooi. Als dat niet zo is, doen we dat niet. Maar laat je daar vooral niet door verleiden. Spreek je gevoel even aan. Jouw oranje koorts op dit moment op de schaal van 1 tot 11. En hoe meer mensen van zich laten horen, hoe representatiever het onderzoek wordt. Hè? 06 573 28203. Het is tijd voor Suzanne Vega.

0: Brabant, de tipplaat had natuurlijk een hele grote hit met Terug in de Tijd. Maar waarschijnlijk aan het brainstormen gegaan samen met alle mensen om me heen. Ik moet een nieuwe knaller maken. Wat moeten we doen? Wat zijn de ingrediënten voor een nieuwe knaller? Nou, die vorige die heet Terug in de Tijd. Dus misschien moeten we iets met tijd doen. Misschien is het tijd. Zou dat een idee zijn? Zou het zo gegaan zijn?
1: Ja, misschien wel.
0: Geen idee.
1: Misschien wel. Gewoon proberen te vangen wat je vangen kan.
0: Precies.
1: Hè?
0: Het is een leuk liedje. En deze week hoor je hem extra vaak voorbij komen hier op Omroep Brabant. Want het is dus, zoals ik al zei, onze tipplaat. Nou, vannacht wordt er gevoetbald op het WK voetbal. Oranje speelt een wedstrijd tegen Marokko. En wat ik al zei, als we die wedstrijd winnen, dan spelen we aanstaande zaterdagavond om 7 uur. Oh, dat is een heerlijke tijd. Tegen Canada. Want daar zijn we namelijk een ronde door. Canada is al verzekerd van dat plekje. Oranje nog niet, want dan moeten ze dus winnen van Marokko vannacht.
1: Ja.
0: Ze zijn wel die groepsfase door. Dus ze zitten nu in de knock-out fase. We hebben natuurlijk al een paar weken op een rij hebben we een oranje koortspeiling gedaan. En daar kwam de eerste week een 2,1 uit. Toen was die nog echt bedroevend laag.
1: Ja.
0: Vorige week zaten we op een 7,1. Dus er zat al een lekkere stijgende lijn in. En dat heeft natuurlijk alles te maken ook met de fijne resultaten van Oranje. Nou, afgelopen weekend hebben ze wederom goede zaken gedaan. Of vorige week moet ik eigenlijk zeggen. Dus tijd om de Oranje koorts opnieuw te peilen op de schaal van 1 tot 11. Ik zei al, laat even van je horen in de app. Want hoe meer mensen er meedoen, hoe representatiever het onderzoek wordt. En we hebben afgesproken, als we op een 8 of hoger zitten, dan gaan we straks richting 7. Het laatste half uur gaan we nog even lekker een WK-kwartiertje doen. Met de liedjes die ooit thema waren van een WK-voetbal. Of
1: ja,
0: die misschien een voetbalgevoel oproepen. Of die een euforisch gevoel oproepen.
1: Ja, verbonden aan voetbal.
0: Dat, precies. Maar dan moet die koorts dus wel boven de 8 zijn. Even een kleine bloemlezing qua...
1: Ja, even een greep gewoon. Ja. Rian die zegt, nou, ik heb de wekker staan voor vannacht. Dus ik zit op een 9,5.
0: Zo.
1: Maar Ria niet, die zegt, nou, ik zit op een 5. De koorts is nog laag. Henry, die zit op een 13. Op een schaal van 1 tot 11.
0: Dat kan niet.
1: Dus dat is dan 11. Luke die zegt 1. Alleen de oranje bus is eigenlijk echt leuk. Hele volkstammen lopen erachteraan. Maar verder voor hem dus geen oranje koorts.
0: Nee.
1: Ricky zit op een 8. Die zegt, ja, ik ben toch verleid voor dat WK-kwartiertje. Alex die zegt op een 8,5. Maar die zegt er wel bij, met de huidige tijden, 's nachts en zo, is het wel lastiger.
0: Ja, dat heb ik ook. Ja. Weet je, ik skip hem gewoon. En dat zeg ik eerlijk. Ik skip hem vannacht omdat ik 3 uur gewoon een onmenselijke tijd vind.
1: Ja, dat werkt gewoon niet.
0: Je zou eigenlijk of heel vroeg moeten opstaan. En vanavond op tijd naar bed. Nee, ik vind het gewoon een onhandige tijd.
1: Ja, dat is het ook. Ja. Corrie die zegt, nou, weinig koorts bij mij, een 2. Ik hou absoluut niet zo van voetbal, maar de oranje koorts, dat vind ik wel leuk. Mario die zegt, nou, ik gun iedereen zijn feestje. Ik heb zelf alleen totaal niks met voetbal, maar voor nu weerhoud ik me wel even van stemmen om het gemiddelde niet al te ver naar beneden te trekken.
0: Nou, dankjewel Mario.
1: Anja die zegt, mijn oranje koorts scoort zeker een 11. Ik blijf er ook wakker voor vanavond. John die zegt, zeker 3 keer een 11. François die zegt, oranje koorts ligt hier al op een 8. Of zowel Chico zegt, veeg ze van het matje. En Bertha die zit op een 9 en die vertrouwt erop dat ze vanavond doorgaan.
0: En dan is natuurlijk de vraag, hebben we die 8 aangetikt of zijn we er wellicht overheen gegaan? Als je een gemiddelde neemt, Marjolein, van alle input die wij hebben binnengekregen.
1: Ik heb inderdaad echt alles gepakt en gedeeld door elkaar.
0: Ja.
1: En ik zit op een 8,4.
0: Een 8,4?
1: Ja, nou, toch weer lekker gestegen.
0: Dus dan mogen we straks gewoon lekker een WK-kwartiertje gaan doen.
1: Nu al zin in.
0: Nu al zin in. Dat gaan we het laatste half uur doen hier in Afslagzuid. Ja, want vorige week zat hij op 7,1 nog, hè?
1: Ja, klopt.
0: En nu dus een 8,4. Ik schrijf hem even op. We gaan lekker. Zouden we de 11 nog aantikken?
1: Misschien nou, als we doorgaan vanavond, dan redden we dat wel.
0: In de finale komen, dan halen we die 11
1: dan
0: zeker.
1: Zitten we daar.
0: Hey, dankjewel allemaal voor jullie input. Gemiddeld dus een 8,4 de oranje koorts voor de mensen die input hebben gegeven via de app 06-573-28203. Nou, ik zei het, hè. Komen we op een 8 uit of hoger, dan doen we straks het laatste half uur Afslagzuid ergens nog een aantal lekkere voetbalknallers. Liedjes die een link hebben met het WK voetbal of die een euforisch gevoel oproepen. Dat soort dingen. Gaan we straks doen, dus alleen daarvoor al de radio lekker aanhouden. En ook voor het volgende wat in de stijger staat. Want Robert van Beckhoven, misschien heb je het meegekregen, die gaat iets leuks doen. Op de dag van de zachte G, volgende week dinsdag, als we live uitzenden vanaf het Ridderplein in de Gemert, de Brabantse top 100. Robert van Beckhoven komt langs. En je weet, als Robert van Beckhoven langskomt, dan komt hij niet met lege handen. Dan komt hij met heel veel lekkers. En misschien kun jij ook wel lekker meesnoepen. Hoe dat werkt, vertel ik je zometeen na YouTube. And where the streets have no name.

0: zo zijn de jaren 80 weer even terug met deze fantastische band. U2, Where the Streets Have No Name.
1: Hallo, hier Robert van Beckhoven. Wil jij een exclusieve lunch op de dag van de zachte G? Luister dan nu heel goed.
0: Nou, dat precies, ja. Ik denk dat hij mijn attentie... Hij heeft mijn attentie wel op dit moment.
2: Aan mijn ook.
0: Robert van Beckhoven, als die begint te praten... dan weet je dat het over iets lekkers gaat.
2: Precies, en daar hou ik van.
0: En wij mogen namelijk straks hier in Afslagsuit iets gaafs weggeven. Iets unieks en vooral ook iets ontzettend lekkers. Daar twijfel ik geen moment over. Want wat ik net al zei, op de dag van de zachte G... dat is volgende week dinsdag, 7 juli, de 7e van de 7e... dan zorgt Robert van Beckhoven voor een exclusieve lunch. En dat zal gebeuren tijdens de uitzending van de Brabantse Top 100... vanaf het Ridderplein in Gemert. En daar zenden we de hele dag uit, vanaf 7 uur 's morgens tot 7 uur in de avond. Je kunt erbij zijn, bij die lunch. Er zijn echt maar een paar plaatsen beschikbaar... dus het is ook wel een soort exclusieve gelegenheid
2: daarin. Ja.
0: En je kunt er wel kaartjes voor winnen... en die kun je alleen maar winnen hier via de radio. Dus als jij het fantastisch zou vinden om wat lekkers in je mondje te stoppen... gemaakt door Robert van Beckhoven zelf... tijdens die lunch volgende week dinsdag op de dag van de zachte G... dan moet je even goed luisteren. Want als je erbij wil zijn en wil genieten... dan moet je eigenlijk gewoon alleen maar een appje sturen. Dat is belangrijk. Wat lunch of zo, denk ik maar.
2: Doe maar, lunch. Lekker makkelijk.
0: Ja. Lunch appen naar 06-573-28203. Er is wel één voorwaarde... Je moet namelijk gestemd hebben voor de top 100. De Brabantse top 100. En dat moet je dus ook kunnen aantonen. Hè? Want anders dan, is het...
2: Dan
0: gaat het niet door. Nee. Dat is het enige voorwaarde om kans te maken op twee kaarten... voor deze exclusieve lunch volgende week dinsdag... tijdens de Dag van de Zachte G. Verzorgd door Robert van Beckhoven. Op het Ridderplein in Gemert. Dus ja, je moet ook wel een gaatje in je agenda hebben. Als je denkt, ik wil aanschuiven... en behoren tot het selecte gezelschap... nu even appen, lunch... naar 06-573-28203. Dus lunch even appen naar 06-573-28203. Ja, en ervoor zorgen dat je dus gewoon gestemd hebt. Dus als je denkt van ja, ik wil er wel bij zijn... maar ik heb nog niet gestemd, dan moet ik eerst even stemmen.
2: Nu even doen.
0: Ja, via omroepbrabant.nl/top100. En straks in het volgende uur gaan we iemand blij maken... met twee kaartjes voor deze exclusieve lunch. Dus volgende week dinsdag op de Dag van de Zachte G... verzorgd door Robert van Beckhoven. Als je erbij wil zijn, een kans wil maken op twee kaarten... even appen. Lunch naar 06-573-28203. En wellicht spreken we hier straks ergens het volgende uur.

0: vanuit Zeeland. Bluf en bitterzoet. Ja, Robert van Beckhoven is dus de man die volgende week dinsdag tijdens de Dag van de Zachte G een lunch verzorgt bij onze studio, hè, op het Ridderplein in Gemert. Want daar zenden we de hele dag uit. De Brabantse Top 100. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Dus het is echt een exclusieve lunch waar je bij kunt zijn. Enige voorwaarde om kans te maken. Je moet gestemd hebben voor de Brabantse Top 100. En dat kan natuurlijk via omroepbrabant.nl/top100. Nog tot en met donderdagavond 9 uur. Dan gaat de stembus dicht. Heb je dat nou al gedaan? Heb je gestemd? En kun je daar bewijs van leveren? App dan nu. Als je het leuk vindt om aan te schuiven tijdens die exclusieve lunch. Lunch naar 06-573-28203. Straks in het volgende uur afslag sluiten. Dan gaan we iemand blij maken met de twee exclusieve kaarten. Voor die lunch dus. Verzorgd door Robert van Beckhoven. Die er uiteraard zelf ook is. Hè, want die wil altijd wel vertellen over de lekkere dingen die hij maakt. Dus 06-573-28203. Even appen lunch naar dat nummer. En ervoor zorgen dat je in ieder geval bewijs kunt leveren dat je gestemd hebt voor de Brabantse Top 100. Want dat is ook belangrijk.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
3: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
4: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
3: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
4: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar CNG Tegels en Sanitair in Bladel.
11: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
12: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
11: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet, terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aan zag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, dan eens even kijken hoe het met de drukte op de weg is. Maandagavond hebben wij een drukke avondspits, Robert.
15: Wij hebben een drukke avondspits, dat kan ik beamen. 180 kilometer file staat er alleen in Noord-Brabant. Landelijk zitten we al boven de 600. Op de A2 Utrecht-Den Bosch, kwartiertje vertraging met Waardenburg. A2 Eindhoven-Maastricht, tussen knooppunt Leenderheide en afrit Leende 8 kilometer file met een half uur vertraging. Half uur vertraging heb je ook als je kiest voor de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Want je komt in 5 kilometer file tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Staat de file weer bij Ravenstein. Hij is momenteel 12 kilometer. Dan de A58 Breda-Tilburg. Kwartiertje vertraging nog bij Tilburg Centrum West. En op de A58 Tilburg-Eindhoven. Kwartier vertraging tussen Moergestel en knooppunt Batadorp.
0: Dankjewel. Straks dan gaan we even contact zoeken met iemand die er het afgelopen weekend behoorlijk de schouders onder heeft gezet. Ondanks een paar onprettige mededelingen. Maar het is gelukt om vanavond iets uit de grond te stampen. Nou, hoe dat precies allemaal zit en hoe zijn weekend is geweest, dat hoor je straks hier in Afslag Zuid. Robbie Williams staat nu voor je klaar met Let Me Entertain You.
16: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
16: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans.

0: Appetito.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
9: SVK Benelux.
8: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
10: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
11: Lenny Gravis, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
12: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
13: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
14: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
13: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
14: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
15: Ronnie is geen ellendige.

0: uitkijken dat je niet harder gaat rijden. Dat je het gaspedaal wat verder indrukt bij dit liedje. Robbie Williams, Let Me Entertain You.
1: Omroep Brabant.
0: Dames van de Pointer Sisters, die hoor je zo meteen met de Slow Hand. Maar eerst gaan we even naar Marjolein, want die praat je bij.
2: Tilburgers krijgen de meeste nog echte verjaardagskaartjes van heel Brabant. Dat blijkt uit een analyse van honderdduizenden verjaardagskaarten van Kaartje To Go. Er is ook een minder eervolle ranglijst. Inwoners van Etten-Leur blijken het vaakst te laat feliciteren.
0: Te laat.
2: En sturen dus de meeste te laat verjaardagskaarten.
0: Ligt dat niet aan de post of ligt dat echt aan de mensen in Etten-Leur?
2: Nee, want dan kies je dus echt zo'n kaartje
0: echt
2: uit van
0: laat.
2: Oeps, te laat.
0: Sorry.
2: Nog gefeliciteerd.
0: Ja, dat ze dat allemaal bijhouden. Dit zijn wel leuke statistieken,
2: ja,
0: dit trouwens.
2: Ja, grappig. Ja, opvallend genoeg staan Tilburg en Eindhoven in beide lijstjes. Ze krijgen en veel verjaardagskaarten, maar vergeten ook vaak op tijd een kaartje te sturen.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, wel leuk. En ja, dan heel iets anders. De zorgen om de vermiste shorttracker Sven Roes, die worden steeds groter. 26-jarige team NL-schaatster is inmiddels al bijna 2 dagen spoorloos. Hij werd zaterdagavond voor het laatst gezien bij een tankstation in Muiden en sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem. De politie is nog volop op zoek en roept mensen op om zich te melden als ze Sven of zijn witte team NL-auto, een Mitsubishi, hebben gezien of beschikken over camerabeelden of andere tips.
0: Die moet toch zo gewoon hoppakee meteen in het oog springen, zo'n auto ook?
2: Ja.
0: Dit is toch zo'n bizar verhaal, dit. Ja. In één keer hoppakee van de aardbodem verdwenen.
2: En ook dood Inge, want hoe meer tijd, ja, hoe Inge eigenlijk het verhaal vaak wordt. Dus ja,
0: ja,
2: dat is echt heel griezelig.
0: Je mag niet hard op nadenken, maar zo'n auto,
2: ja,
0: waar is die beland? Ik zou bijna denken de plomp of zo ergens.
2: Ja, ik weet het niet. Wat is er? Waar ging hij naartoe? Waar zou
0: idee.
2: Die naar?
0: Ja,
2: nou ja,
0: bizar verhaal.
2: Allemaal vragen. En omstanders in Amsterdam waren flink geschrokken nadat een jongen gisteravond van de brug werd geduwd. Alleen toen niet in het water terechtkwam, maar op een net passerende rondvaartboot. Op beelden is te zien hoe de voorbijganger 2 jongens een duw geeft, waarvan 1 van hen zijn evenwicht verliest en dus van de brug afvalt met een harde klap op het dak van die boot. Wonder boven wonder kwam de jongen daarna in het water terecht en zwom die zelf weer weg. De politie is ter plaatse geweest, maar doet verder geen onderzoek, omdat de betrokken jongens elkaar blijkbaar kenden.
0: Nou, oké.
2: Mooi lullig.
0: Dat precies. We gaan zo direct richting Eindhoven, want daar is het, als het goed is, feest vanavond. Ondanks dat het afgelopen weekend wat minder groot feest was, want een hoop evenementen werden afgelast en vanwege code rood. Vergunningen werden door gemeentes ingetrokken, zoals bijvoorbeeld ook voor Spoorpark Live en ook voor bij ons in Brabant. Maar vanavond is er dan toch echt

0: dames die toch stiekem wat hits hebben gescoord. The Pointer Sisters en Slow Hand. Ja, de warmte en de code rood zorgden er vorige week voor dat er heel veel evenementen werden afgelast. Zo werd bijvoorbeeld de vergunning ingetrokken voor Sportpark Live. Voor vrijdag en zaterdag ging die door. En ook voor het evenement bij ons in Brabant, in het Philipsstadion in Eindhoven, was dat het geval. Maar in Eindhoven bleef het denkbeeldige licht toch nog een heel klein beetje aan. Want Joël Borelli, initiatiefnemer van Bij ons in Brabant, kondigde aan dat er vanavond alsnog één avond zal worden georganiseerd. Joël, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Voordat we gaan naar vanavond, eerst even terug naar afgelopen weekend, Joël. Want dat was met het weekendje wel. Wat een rollercoaster moet dat geweest zijn.
1: Ja, die voelde als 3-4 weken. En natuurlijk, er gebeuren zoveel verschrikkelijke dingen op de wereld. En er zijn eigenlijk ook nog veel ergere dingen. Maar ja, op dat moment stort wel je wereld in elkaar. Je hebt er zo'n zin in. Zaterdag uitverkocht huis. Vrijdag zaten we ook gewoon bijna vol. En je bent helemaal klaar. Je bent een jaar lang aan het bouwen, aan het werken. We hebben de hele show hebben we zelf gemaakt. De arrangementen, de duetten, noem maar op. Ja, en dan in één keer hoor je dat die droom die je hebt, dat die in één keer uiteenspat.
0: Ja, er hing natuurlijk al van alles in de lucht, hè, want er werden al tal van evenementen afgelast. Zag je dat een beetje aankomen of kwam het echt als een donderslag bij heldere hemel?
1: Ja, voor mij was dat natuurlijk heel. Ja, dat was. Je voelt het aankomen en op een gegeven moment de telefoon gaat en de gemeente belt. Ja, en dan hoor je dat. Toen, op dat moment, heb ik echt 2-3 uur als een zombie rondgelopen dat ik het gewoon niet meer wist. En daarna werd die zaterdag ook afgeblazen.
0: Ja.
1: Dus toen had ik ook, ook als ondernemer is het natuurlijk ook gewoon hartstikke lastig. Omdat het ook gewoon enorme consequenties heeft.
0: Want daar raak je de spijker misschien ook wel op zijn kop. Consequenties, want toen ik het te horen kreeg, toen dacht ik bij mezelf, potverdorie, daar gaat in de papieren gelopen. Dat gaat ontzettend veel geld kosten.
1: Ja, we natuurlijk hebben wij een verzekering. Hè? Alleen met dit soort dingen ben je maar tot een bepaalde hoogte gedekt. En dat is bij lange na niet wat uiteindelijk de schade is.
0: Ja.
1: Maar dat is echt niet het belangrijkste. En ik hoop totaal niet dat uiteindelijk, dat zien we wel. En daar kom ik overheen. En ik heb nu zin in deze geweldige avond. Er zijn dus 17.000 mensen gewoon op maandagavond die in 2 dagen tijd op een of andere manier het geregeld hebben met een oppas, met hun werk, wat dan ook, om vanavond te komen. En die liefde en al, dat geeft zoveel energie.
0: Ja, wat was het moment, Joël, waarop jij dacht van oké, dit waren een paar klote dagen, maar nu even doorpakken, want we moeten die maandagavond nog gefixt krijgen. Want je bent natuurlijk ook afhankelijk van een heleboel artiesten. Hoe heb je dat gefixt?
1: Ja, je zit op een gegeven moment met z'n allen zit je in een ruimte. En ook met de directie van PSV, want dat is inmiddels familie geworden. En dan staat op een gegeven moment Frans Jans, bijvoorbeeld de commerciële directeur van PSV, die zegt op een gegeven moment gewoon 1 dag maakt macht, snap je? En dan ontstaat er op een gegeven moment iets, dan zit je in een soort film en op een gegeven moment voel je het. En dan gaan de mensen staan en dan is het van oké, let's go.
0: Ja, 17.000 kaarten zijn er verkocht, zei je, voor vanavond. Hè? Terwijl je natuurlijk vooraf had je gewoon echt een volle bak en bijna volle bak. Is dat genoeg om het uiteindelijk rendabel te maken voor vanavond? Ondanks dat het ongetwijfeld een feest gaat worden?
1: Nee, belangen na niet. Maar dat gaan we volgende week zien. En ik heb nog een hele. En niemand hoeft medelijden met mij te hebben, want dat ga ik regelen. En hoe, dat ga ik nog wel zien. Nu is het voor mij belangrijk gewoon, is dat vanavond. En 17.000 man is echt. We hebben alleen dus de bovenste ring hebben we dicht moeten zetten.
0: Mm-hmm.
1: En overigens wel een heel leuk verhaal. Er is één iemand die stuurt mij gisteren een bericht op mijn Instagram. En er was een ondernemer uit Amsterdam, moet je nagaan. En die hoorde dit verhaal. En die zei van, ik wil eigenlijk 1 vak, wil ik. Dus ik stuur het terug voor je personeel. Nee, ik wil er alleen zitten, zegt hij. Omdat ik het zo'n ontzettend rot verhaal vind. En die man heeft dus een heel vak boven in de ring. En het enige wat hij wilde hebben is een milkshake. Dus daar zijn we nu nog volgens mij aan het redelijk om niet die smelt. Maar het valt wel mee, want het is 20 graden vanavond. Dus maar dat soort dingen gebeuren. Maar we hebben een ontzettend. We hebben gewoon een heel goed gevuld stadion vanavond. En ik weet zeker. is dat hetgene wat we gemaakt hebben en over willen brengen, is dat helemaal goed komt vanavond.
0: Was maandag de enige optie of niet? Want je zou ook kunnen zeggen, laten we het doortrekken naar volgend weekend.
1: Nee, dat is geen optie. Kijk, je moet je voorstellen, het hele stadion hangt natuurlijk vol met boksen, met een enorm podium, wat ook wel nodig is op allerlei andere evenementen volgende week. En ja, eigenlijk hebben we al heel veel moeite gedaan om spullen te laten hangen. Mm-hmm. Een dag of twee dagen extra. Dus ook vannacht komt ook meteen de ploeg. En er wordt alles eruit gehaald. En ja, dat gaat allemaal wat door dit weekend naar alle evenementen elders in het land. En natuurlijk had ik dat graag gewild. Hè. Het liefst heb je een vrijdag of een zaterdag.
0: Ja, want maandag is gewoon een lastige avond, toch?
1: Ja, en ik moet ook eerlijk zeggen, op een gegeven moment zit je natuurlijk ook een beetje in die euforie van we krijgen die vergunning. En dan ja, is dat ook een beetje de dromer in mij. Dan ben ik een beetje de realiteit dan kwijt. Ook van, ik had gewoon gedacht, hey, ja, maandag, iedereen komt toch wel. Maar tuurlijk is dat lastig. En tuurlijk hebben mensen dinsdag werk en hebben ze afspraken staan en voetbal en noem maar op. Hey, maar hallo, 17.000 mensen die dus ja, tot nu toe gezegd hebben, hey, ik weet niet hoe we het gaan doen, maar we komen. Ja, dat vind ik geweldig.
0: En het wordt fantastisch weer en we kunnen niet ontkennen dat er nieuwe schouders eronder hebt gezet, Joël. Toch? Met de hele organisatie achter je ook. Want het is wel even iets te fixen. Je hebt wel even iets te fixen, zal ik maar zeggen. Hey, ga er een mooi feest van maken vanavond in het Philipsstadion in Eindhoven. Er zijn dus nog wat kaartjes. Je hoort het van Joël als je er naartoe wil. Kunnen die mensen online nog iets of kunnen die daar aan de deur? Hoe werkt dat?
1: Nee, wel online bij ons in Brabant.com.
0: Ja?
1: Ja, zit je nu in de auto en heb je zin in een mooie avond? Ja, doe alsof het zaterdag is en kom hier naartoe.
0: Nou, vooral dan. Doe alsof het zaterdag is. Joël, heel veel succes vanavond. Ga lekker genieten. En tof dat het uiteindelijk toch nog goed is gekomen. Het is één avond, maar je gaat het wel doen vanavond.
1: Ja, zo is het. Hey, leuk dat je belde. Dankjewel.
0: Dankjewel. Houdoe.

0: zaterdag op de plank hebben gestaan tijdens Spoorpark Live. Hè, deze Anouk in Tilburg. Maar dat ging niet door. Vanwege code rood en de vergunning die werd ingetrokken. Geldt ook voor bij ons in Brabant. Hè. Je hoorde net Joël Borelli. Die er vanavond toch uiteindelijk nog één avond heeft weten uit te stampen. 17.000 mensen hebben een kaartje gekocht. En gaan vanavond hopelijk genieten tijdens een prachtige zomerse avond in het Philipsstadion in Eindhoven. We gaan naar Jasper. Die heeft het nieuws. Wat zit erin zo, Jasper?
1: De gevangenis in Vught die gaat drones aanpakken. En na een week van hitte heb ik een paar belangrijke tips voor je.
2: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer. Binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
3: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
2: Haal de bioscoopbeleving in huis met Avenue.
3: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB. Daar zit Robert Vriesen. Goedemiddag, Robert.
8: Hele goedemiddag, Ronnie. Ik refresh mijn pagina nog eventjes. En dan zie ik dat er 206 kilometer file in Noord-Brabant staat. Weinig bijzonderheden, gelukkig. Dus dat is altijd een goed teken. Op een paar plaatsen moet je wel langzaam rijden, hoor. A2 Den Bosch-Utrecht. 20 minuten vertraging tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam. Een kwartiertje vertraging bij knooppunt Markiezaat. A27 Breda-Gorkum. Kwartiertje vertraging voor knooppunt Gorkum. 6 kilometer file daar. En op de A58 Tilburg-Eindhoven wordt langzaam gereden over 8 kilometer tussen Moergestel en knooppunt Batadorp met ook een kwartier vertraging. Ook een kwartier vertraging op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij Drunen-West. En op de N2 vanuit Eindhoven naar Maastricht is het vanmiddag ook langzaam rijden tot stilstaan 4 kilometer tussen knooppunt De Hocht en knooppunt De Leenderheide met een half uur vertraging. Dan neem ik je nog even mee naar de N260 vanuit Baarle-Nassau naar Tilburg. Want daar staat voor de aansluiting met de N261 2 kilometer file met bijna 20 minuten op onthoud.
0: Dank u.
9: Omroep Brabant.
0: Lekker zonnig, ook droog weer in onze provincie. Temperatuur varieert van west naar oost van 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het zonnig en aangenaam warm. En vannacht koelt het af naar ongeveer een graad of 14. Nieuws krijg je van Jasper Stad.
1: Goedemiddag. Drones die boven de extra bewaakte gevangenis in Vught vliegen mogen vanaf woensdag door de gevangenis zelf worden neergehaald. Ook mag het signaal van de drone worden verstoord. De staatssecretaris heeft de regels hiervoor aangepast omdat criminelen volgens haar steeds nieuwe manieren zoeken om spullen de gevangenis in te smokkelen, zoals telefoons, drugs of wapens. Hoe de gevangenis de drones weer neerhalen, dat is nog niet duidelijk. De Helmondse rapper Campy moet 90.000 euro betalen aan zijn ex. Campy liet op TikTok beelden staan van hun kind, terwijl een rechter eerder zei dat die video offline moest. Campy kreeg eerder al 7 maanden cel, onder meer bedreiging van een zwangere vrouw. Er loopt nog een hoger beroep in die zaak. En waarschijnlijk speelt de Eindhovense Cody Gakpo vanavond gewoon de WK-wedstrijd tegen Marokko. De oud-PSV'er maakte zaterdag bekend dat zijn zoontje onlangs dood is geboren. Volgens aanvoerder Virgil van Dijk leeft het hele Oranje team met hem mee.
10: We zijn er voor hem. Cody en Noah en de familie hebben besloten om inderdaad door te gaan, hier te blijven. En we gaan er alles aan doen met elkaar om ervoor te zorgen dat het een heel speciaal toernooi wordt, ook voor hun.
1: Gakpo had de afgelopen dagen wel even vrij samen met zijn vriendin. De wedstrijd tegen Marokko die is vannacht om 3:00. Je kan voorlopig niet met de trein tussen Rotterdam en het zuiden. Er is een stroomstoring rond Dordrecht. En daardoor kan ook de trein van en naar Breda al de hele dag niet rijden. En de storing die duurt nog wel even.
11: De prognose staat nu op einde dienstregeling. Dat betekent dat er vandaag nog geen treinen mogelijk zijn op dit traject.
1: Ja, en daarom moet je omreizen via Utrecht of een deel met de bus. De afgelopen week was het natuurlijk smeren, smeren en nog meer smeren. En ook vandaag is de zon nog behoorlijk scherp. Dus een goede laag zonnebrand is ook wel nodig. Maar hoe krijg je al dat vette spul nu het beste uit je kleding? Want de crème die kan behoorlijk hardnekkige vlekken achterlaten. Goede zeep, dat blijkt volgens Metronieuws het wondermiddel. Laat de flinke klodder een half uurtje goed intrekken voordat je je shirt in de was doet. En de zonnecrème zou meteen moeten verdwijnen. Ook afwasmiddel en glanspoelmiddel zouden goed werken tegen de vette zonnecrèmevlekken. En die laatste is ook nog eens goed om je witte kleding weer wit te maken.
9: Nou, afwasmiddel, dat wist ik. Dat gebruik ik ook wel eens.
12: Ja, groene zeep vind ik ook wel echt zo'n weetje.
9: Ja,
12: echt zo'n oma's weetje.
9: Maar glanspoelmiddel?
1: Nee, ja, glanspoelmiddel was in je vaatwassen, doe je van dat glanspoelmiddel.
9: Oh, dat het de glazen gaan glanzen.
1: Ja, en dat schijnt dus ook een hele goede vlekverwijderaar te zijn. En vooral om je witte kleding weer wit te maken.
9: Oké, nou, opties genoeg als ik het zo hoor. Toch heerlijk. Dankjewel Jasper, tot over een uurtje weer voor een update. Ik hoop dat je al gestemd hebt via omroepbrabant.nl/top100. Dan heb ik het natuurlijk over de Brabantse top 100, hè, die we volgende week gaan uitzenden. Op de dag van de zachte G, dinsdag 7 juli, doen we live vanuit Gemert. Want als je gestemd hebt, dan is er wellicht iets lekkers te halen.
13: Hallo, hier Robert van Beckhoven. Wil jij een exclusieve lunch op de dag van de zachte G? Luister dan nu heel goed.
9: Precies, want als je gestemd hebt, dus dat is eigenlijk de enige voorwaarde om erbij te zijn. De exclusieve lunch verzorgd door Robert van Beckhoven op de dag van de zachte G. Volgende week dinsdag op het Ridderplein in Gemert. 2 kaarten heb ik hier liggen. Als je gestemd hebt, dan mag je ons nu appen. Lunch naar 06-573-28203. En nogmaals, de enige voorwaarde om die kaarten te winnen is dus dat je inderdaad gestemd hebt voor die Brabantse top 100. Even doen. En wie weet spreken we je zo meteen nog voor 6 uur. En ontvang je een uitnodiging, hè, voor die exclusieve lunch verzorgd door Robert van Beckhoven in Gemert. En natuurlijk is die er ook zelf bij. En och jongens, dat wordt echt smullen heerlijk.

0: Who's Johnny? Jaren 80 weer. We gaan naar Jeroen Elfrink, die is van Weer Plaza. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ronnie.
0: Het was vandaag, we kunnen wel stellen, een aangename dag in vergelijking met vorige week, toch?
1: Ja, het scheelt gewoon 10 graden met zaterdag bijvoorbeeld nog.
0: Ja, en ook wel lekker zonnig. Ik zie de bomen wel wapperen, dus het waait aardig buiten, heb ik het idee.
1: Ja, maar de temperatuur is toch nog wel steeds vrij hoog te noemen, hoor. 24 tot 26 graden op de meeste plaatsen. Maar die wind zorgt ervoor dat het heel aangenaam is. En na die temperaturen van 35 graden en meer voelt het ook gewoon echt heerlijk aan buiten.
0: Ja, vanmorgen nog een verdwaalde regenbui hier en daar. Maar gaan we dan vanavond nog iets van merken, van nattigheid? Of is dat verleden tijd?
1: Nee, het is nu op de meeste plaatsen zonnig. De komende uren trekt wel wat sluierbewolking over, maar de zon schijnt daar prima doorheen. De komende nacht raakt het wat vaker bewolkt en de temperatuur daalt voor het eerst weer echt onder de 18 graden. We hebben een minimumtemperatuur van een graad of 14.
0: Ja, kunnen we lekker slapen. En daarna, hoe zien de vooruitzichten eruit?
1: Nou, morgenochtend is het zonnig, maar in de middag raakt het weer wat vaker bewolkt. Een hele lokale verdwaalde bui kan ik niet uitsluiten. De meeste plaatsen blijven gewoon droog. De temperatuur loopt dan op naar 23 tot 26 graden.
0: En de dagen daarna?
1: Woensdag, donderdag en vrijdag een afwisseling van zon, wolken en soms een bui. De temperatuur tussen 24 en 26 graden. Richting zaterdag wordt het weer wat warmer en zonniger. Mogelijk gaan we volgende week weer richting 30 graden.
0: Ja, want even daarover gesproken. We hebben natuurlijk volgende week dinsdag de dag van de zachte G. Komen we live vanuit Gemert, vanaf het Ridderplein daar. En nou zat ik vanmorgen even te kijken op de weerapp. Toen stond de potverdorie 34 graden. Nou, ik draaide mijn kont en het stond in één keer 29. Waar is het nou volgende week, Jeroen?
1: Ja, ik kan het niet zeggen, want als je de pluim erbij pakt, zie je ook dat er veel spreiding is. Dus kijk vooral naar die pluimverwachting, want dat zegt je veel meer dan zo'n app.
0: Ja, maar jouw verwachting is wel dat we volgende week dus weer boven die 30 graden gaan?
1: Dat zou heel goed kunnen. In ieder geval wordt het sowieso warm en droog en waarschijnlijk ook zonnig zomerweer.
0: Oké, helder. Nou, wens ik jou een mooie avond. Tot de volgende weer.
1: Hetzelfde. Hoi,
0: doei. Zometeen gaan we iemand blij maken met twee kaartjes voor de exclusieve lunch die Robert van Beckhoven volgende week dinsdag verzorgt tijdens de Dag van de Zachte G. En die kun je alleen maar winnen als je ook gestemd hebt voor de Brabantse Top 100. Anders dus niet, hè? Is het iets voor jou? Dan mag je nu nog even snel appen naar 06-573-28203. App dan het woord lunch. En enige voorwaarde is dus, je moet gestemd hebben voor de Brabantse Top 100. Oh, hey, moet je hier eens horen. We hebben hem gewoon voor je. De nieuwe van Bruno Mars, die heet All My Soul.

0: Bruno Mars, hij staat donderdag, zaterdag, zondag en volgende week dinsdag gewoon lekker in ons land op het podium voor zijn concerten. Concerten waarvan de kaartjes als warme broodjes over de toonbank gingen. En dit is dus echt waanzinnig. Ik weet dat het album uitkwam en toen zei ik volgens mij ook tegen jou, Marjolein, er staat één liedje op. Nou, dat moet hij gewoon op single uitbrengen.
1: Ja, dat zei je toen al.
0: Het heeft lang geduurd, maar daar is hij dan.
1: Hij is er. Wat een klapper.
0: On My Soul, prachtig, mooi liedje. De nieuwe van Bruno Mars en die ga je absoluut nog vaker horen. Hier in Afslag Zuid ook en sowieso hier op Omroep Brabant Radio. Ja, dag van de zachte G. We hebben er ontzettend veel zin in. Die is volgende week dinsdag. En ja, je kunt natuurlijk je stemlijstje invoeren. En dat zou ik ook zeker doen als ik jou was. Want we gaan een hele mooie Brabantse top 100 tegemoet. Dat is een ding wat zeker is. Hoe meer mensen hun input geven via omroepbrabant.nl/top100... met uitsluitend dus liedjes uit onze eigen provincie in je lijstje. Je kunt er maximaal 10 invoeren. Nou, lever je bijdrage aan die lijst. Dan wordt het een hele mooie dag. En dan maak je ook nog kans zo af en toe hier en daar in de programma's op 2 kaartjes voor een exclusieve lunch die veroorzaakt wordt. Verzorgd wordt. Veroorzaakt, dat klinkt zo gauw. Nee.
1: Dat klinkt alweer negatief, ja.
0: Hij wordt verzorgd door Robert van Beckhoven. Nou, als het om lekkers gaat, laat dat maar over aan Robert van Beckhoven. Heel veel mensen die er graag bij willen zijn, dat blijkt wel in de app, hè, want ik zei al, app gewoon even lunch en zorg er dan ook voor dat je inderdaad een soort stembewijsje stuurt, hè, ja, naar ons en dan kan het zijn dat we je gaan bellen. Robert, wat heb jij daarop te melden?
2: Hallo, hier Robert van Beckhoven.
0: Ja.
2: Wil jij een exclusieve lunch op de dag van de zachte G? Luister dan nu heel goed.
0: Precies, en dat geldt op dit moment voor 1 iemand waarbij de telefoon, als het goed is, binnen enkele ogenblikken overgaat. En het is belangrijk dat je de telefoon opneemt om uiteindelijk die 2 kaarten te scoren. Want doe je dat niet,
3: ja, dan gaan we...
0: Hey, ja. Dag Jules, met Ronnie en Marjolein, Omroep Brabant Radio.
1: Hallo.
3: Goedenavond.
0: Hoi. Heb je honger?
3: Ik heb honger, ja.
0: Of heb je gewoon trek?
3: Nee, ik heb echt honger.
0: Als ik Robert van Beckhoven zeg, hè, wat schiet jou dan meteen te binnen?
3: Ja, dat is eten.
0: Eten, veel eten en vooral ook
3: lekker.
0: Lekker eten! Hey Jules, ik wil jou graag uitnodigen voor de lunch die Robert volgende week dinsdag gaat regelen voor ons allemaal. En voor jou dus ook in dit geval. Op het Ridderplein in Gemert. Want daar gaat hij allerlei lekkere dingen serveren. En jij bent bij deze uitgenodigd.
3: Super, ben ik blij mee.
0: Hebben wij wel gecheckt eigenlijk, Marjolein, of dat Jules gestemd heeft?
1: Zeker.
0: Ja,
1: ja, en dat heeft hij.
0: Dat heeft hij. Oké, bij deze goedgekeurd, dus die kunnen we afpinken. Heb er een beetje zin in de Brabantse top 100 ook, Jules?
3: Jazeker.
0: Ja? Wat is een hot item in jouw stemlijstje?
3: Doe maar, daar ben ik wel fan van.
0: Doe maar. Heb je een specifiek liedje ook nog van Doe maar?
3: Doe maar.
1: Nou, doe maar.
0: Zo slecht, hè? Die is
3: doe
0: zo.
3: Maar de bom.
0: Wat zei je?
3: De bom.
0: De bom. Heb je daar ook op gestemd, op de bom of niet?
3: Ja, nee, doe maar Nederwiet trouwens. Nederwiet.
0: Ja, die duurt een beetje te lang. Daar haal ik net niet meer. Dus ja, die is 6 minuten of zo.
1: Oh ja, dat is wel een beetje
0: lastig. Dat is een beetje lastig.
3: Ik
0: pak de bom even, die is 2:41. Die kunnen we nog wel even handelen, denk ik. Goed?
3: Ja, is goed.
0: Hey, zien we jou volgende week. Blijf even aan de lijn. En leuk dat je komt. Keileuk.
3: Ja, dankjewel.
0: Yo, houdoe.

0: lekker als.
1: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
2: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
1: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
3: Radio's Bult.
1: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
2: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten.

Jules lacht in ieder geval wel. Jules uit Venhorst, want die won zojuist de 2 toegangsbewijzen voor de exclusieve lunch die Robert van Beckhoven gaat verzorgen volgende week dinsdag tijdens de Dag van de Zachte G in Gemert. Daar kun je nog kans op maken de komende dagen. 1 voorwaarde, je moet wel even stemmen voor die Brabantse top 100. Hè, want die gaan we uitzenden vanuit Gemert volgende week dinsdag van 7 uur in de ochtend tot 6 uur 's avonds. Daarna gaan we nog een uurtje door met een afterparty, dus dat wordt sowieso leuk. En om er een mooie lijst van te maken hebben we jou ook nodig. Dus stem voor die Brabantse top 100. Gewoon 10 liedjes uit deze prachtige provincie. En die zijn er echt heel veel te vinden. Echt waar. Omroepbrabant.nl/top100. En de leuke bijkomstigheid is dus dat je dan ook nog eens kans maakt op 2 kaartjes voor die exclusieve lunch, verzorgd door de man zelf, Robert van Beckhoven. En oh, wat maakt hij veel lekkers. Dit zijn de 3 Degrees, the year of this.

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draai je met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
8: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
9: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over een nieuwe radiocommercial. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
10: Lunch en vaar dwars door West-Brabant met de Zilvermeeuw. Kijk voor alle rondvaarten en dagtochten op zilvermeeuw.nl.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd in het Duitse stadje Stade geschoten bij een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft 2 mensen opgepakt. Een van die mensen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. De vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een langparkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttrekker Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en vooral in het westen een weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
13: Dank u. Dan naar Robert Vriezen van de ANWB. Hebben we nog veel files in Brabant, Robert?
14: Veel files wel, 135 kilometer bij elkaar. Maar het is zogezegd een saai lijstje. Met enkel files en vertragingstijden. Dus geen bijzondere oorzaak, zoals ongeluk of pechgevallen. A2 Eindhoven-Utrecht. Kwartiertje vertraging bij knooppunt Empel. Als je over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht rijdt. Een stukje verderop dus 13 kilometer file en 20 minuten oponthoud. A27 Breda-Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 6 kilometer en een kwartier vertraging. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem 10 minuten oponthoud bij knooppunt Bankhoef. Half uur vertraging altijd nog op de N2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt Leenderheide. 4 kilometer file vanaf knooppunt De Hocht. En op de N69 Veldhoven-Neerpelt bij Alfred Bergijk. Altijd nog 3 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging.
13: Nou, dankjewel weer. We gaan starten met het laatste uur afslagsuit. Zo direct hebben wij, dat zal zijn tussen 6:30 en 7:00... richting het einde van deze show, een WK-kwartiertje. Want we hebben daar straks de oranje koorts gepeld. Hè, en we zeiden al, als die 8 of hoger is, nou, dan gaan we gewoon even lekker knallen met een oranje kwartiertje. Of een WK-kwartiertje moet ik eigenlijk zeggen. Liedjes die ooit verbonden waren aan het WK-voetbal. Of die sowieso zorgen voor een euforische stemming. Dat soort liedjes. Straks een aantal achter elkaar, een kwartier lang. Omdat we namelijk uiteindelijk uitkwamen op een oranje koorts van 8.4. Dus vandaar straks dat WK-kwartiertje. En verder zo direct onder meer Wham! Club Tropicana. En nog veel meer andere mooie muziek.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook.

0: Zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: De fiets onder broek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaarten.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Houd je producten langer vers met Siemens. Ontvang op het assortiment vrijstaand koelen en vriezen van Siemens een gratis Solis vacuümeermachine. Plus 10 jaar garantie op geselecteerde vrijstaande koelkasten. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
5: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. Scootme, daar kom je mee thuis.
6: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
5: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scootme, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
7: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
8: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
9: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
8: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
9: Afslag Zuid. Ronnie Balk. Woehoe!

0: lekker de radio aan onderweg naar huis. En wij verrassen je met het lekkerste van het lekkerste op een muziekgebied. Zometeen meer Elton John en Kiki Dee bijvoorbeeld.
1: Omroep Brabant.
0: Met Don't Go Breaking My Heart. Maar eerst even naar Marjolein, want die praat je bij.
2: Busreizigers in Brabant krijgen de komende maanden veel beter inzicht in wanneer hun bus nou echt aankomt. Bij zo'n 500 bushaltes worden de digitale informatieschermen vernieuwd of vervangen. Die laten straks niet alleen de actuele vertrektijden zien, maar ook vertragingen, omleidingen en uitgevallen ritten. Nieuw is dat de schermen ook een audiovoorziening krijgen, zodat reizigers met een visuele beperking de reisinformatie ook kunnen beluisteren. De werkzaamheden zijn in het najaar klaar.
0: Staat er ook het batterijniveau op van de bus, of niet?
2: Dat zo'n elektrische bus stilkomt.
0: Vreselijk, het afgelopen weekend. Ik heb 5 keer moeten taxiën.
2: Niet.
0: Voor mijn dochters, omdat ze eigenlijk met de bus ergens naartoe moesten. En de oplaadlocatie van de bussen, die werd te heet. Dus ze konden de bus niet meer opladen. Dus alle bussen die stopten gewoon met rijden. En ik kwam er ook eentje tegen, die stond gewoon midden op de weg stil. Die was stilgevallen.
2: Oh, ja?
0: Passagiers moesten eruit. Het was 35 graden.
2: Oh.
0: Dus ja, weet je, allemaal prachtig die systemen. Maar ik begrijp ook niet, een kleine frustratie.
2: Ja,
0: ik begrijp ook niet
2: eruit.
0: Dat dit hele land op zijn kop staat.
2: Door die hitte?
0: Door die warmte.
2: Ja, nou ja, ik wou net zeggen, dit is natuurlijk wel. Dat dan niet werkt, komt echt door de gekke dagen die we hebben gehad.
0: Ja, dan heb ik het met mijn schoonvader over. Zitten we aan een bakje koffie. Zegt hij, maar het is toch niet zo. Ik bedoel, in Amerika, daar is het 47, 48, 50. Daar rijdt gewoon alles door. Of,
2: ja, wij zijn er niet gewend. Hè? Dat is het hele probleem.
0: Ja, maar hij zei ook van, ja, daar heeft hij misschien wel een punt. Hij zegt, wij balanceren altijd, hè, met onze dingen net op een bepaalde lijn. En dat heeft ook met de kosten te maken. En we proberen de kosten een beetje in te dammen, ja, waardoor het niet te duur wordt. Maar waardoor we dus wel op die lijn balanceren. Want op het moment dat het eigenlijk, dat je die kosten wel had moeten maken om iets degelijker spul aan te schaffen,
2: ja.
0: Dan had het gekund. En dat is een beetje ons probleem.
2: Ja, dan gaat
0: het
2: bij ons mis.
0: Mijn schoonvader.
2: Ja. Misschien moet hij even als expert ingelicht worden.
0: Nee hoor. Maar ik verbaas het er maar gewoon over. Ik denk,
2: ja, maar je hebt toch gelijk. Ik bedoel, want het is nu de hittekant op. Maar over een pak een beetje half jaar hebben we het over de treinen en de sneeuw.
0: Ja, dat
2: dan gaat
0: dat,
2: die kant op. Ja.
0: Ja, en het wordt steeds warmer. Dus ik denk dat we dit nog wel vaker gaan meemaken.
2: Nou, mooi bruggetje, want extreme hitte wordt volgens klimaatexperts steeds vaker de nieuwe realiteit.
0: Nou, zie je wel.
2: Ja, precies. En volgens diezelfde experts moet Nederland zich daarom beter voorbereiden. Het kan je schoonvader wel zijn die dit gezegd heeft. Ja, zij pleiten daarom onder meer voor meer bomen, meer schaduw, vooral in de steden. En zonwering in plaats van airco's, want zonwering werkt hartstikke goed. En airco's, ja, die overbelasten ons stroomnet, wat al overbelast is. Ook moeten er lokale hitteplannen komen per gemeente met speciale koelteplekken, bijvoorbeeld in bibliotheken en buurthuizen. En de zwembaden moeten juist open blijven tijdens extreme hitte. En ook zal er een tropenrooster op scholen en op werk moeten komen.
0: Waarvan akte?
2: Zo is het. En afgelopen zaterdag dacht de broer van een bruid, niet geschoten, is altijd mis. En dus stuurde hij Martin Garrix op Instagram een berichtje met de vraag of ze de bruiloft van zijn zusje wouden crashen.
0: Tuurlijk.
2: En je gelooft het niet. Maar Martin Garrix en Ed Sheeran zagen de lol er wel van in. Ze hadden allebei in de buurt opgetreden, waren klaar en hadden nog wel zin in een feestje.
0: Oh, wacht, nou heb ik... Oh, Marjolein, sorry.
2: Ach,
0: Het is slecht van mij.
2: Ik had het nog zo gezegd.
0: Ja,
2: ik heb een fragmentje.
0: Nou, ik zal je vertellen, ik heb ook een fragmentje.
3: Martin did a show. I did a show. We finished. He's got a DM from someone saying, can you crash my sister's wedding?
4: So we're going there.
3: So we're going to go and crash the wedding. See you in a bit.
0: Ah, dat is toch geweldig, dit?
2: Tof, hoor. Iedereen helemaal wild.
0: Ja. Wat denk je, zijn dat lookalikes? Dat denk je dan toch ook?
2: Ik weet niet, heb ik zelf bijgevat, maar aan het eind hoorde je iemand heel hard... Oh my god! Ik hoop dat die broer is die dat appje heeft gestuurd.
0: Precies, want die dacht ook van, nee, dit kan niet waar zijn.
2: Nee.
0: Ik leef in een droom nu.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Ik stuur als schijntje gewoon een berichtje, want you'll never know. Want hij zal geweten hebben dat ze in de buurt waren natuurlijk.
2: Ja, dat denk ik, ja.
0: Maar dat ze überhaupt langs zijn, dat verwacht je nooit.
2: Ja, toch? Gaaf toch?
0: Ik heb wel.
2: Beste bruiloft ooit.
0: Prachtig, prachtig, prachtig. We hebben nog een AI-opening song staan, Marjolein.
2: Oh ja.
0: Waarbij wij alle twee wel zoiets hadden van, ja, why not?
5: Oh,

0: Are you ready? Let's
1: go! Ja, onze AI-muziekgenerator maakt elke dag een AI-opening song voor ons. Ook morgen weer een hele nieuwe tekst. Elke dag hetzelfde, de output elke dag anders. Zometeen duiken we in de Brabantse top 100. Na Elton John en Kick

0: Een van de hits uit de 70s, Elton John en Kiki D. En Don't Go Breaking My Heart.
1: De 100 mooiste uit onze provincie.
2: Omroep Brabant presenteert de Brabantse Top 100.
0: Ja, we hebben er ontzettend veel zin in. Want op de dag van de zachte G, dat is volgende week dinsdag 7 juli. Waarom dan 7 juli, denk je misschien? Nou, 7 juli is de zevende van de zevende. En de G is ook de zevende letter van het alfabet. Dus vandaar dat we 7 juli hebben gebombardeerd tot de dag van de zachte G. Een dag die we met z'n allen gaan vieren. Waaronder op de radio met de Brabantse Top 100. Die we live gaan uitzenden vanaf het Ridderplein in Gemert. En ja, we rekenen echt serieus op jouw input. Stemlijstje wordt ontzettend gewaardeerd. Want met z'n allen gaan we er een ontzettend mooie lijst van maken. Omroepbrabant.nl/top100. Kijk daar eventjes, snuffel een beetje rond. En zorg ervoor dat je 10 ontzettend toffe liedjes uit onze provincie op een lijstje zet. Gornie heeft dat ook gedaan. Gornie, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Waar komt deze vrolijke Gornie vandaan?
3: Het
0: Oosterbeek, Middelbeek
3: natuurlijk.
0: Oké, jij hebt Oostel, Middel, ja, dat precies daar. Een beetje in de buurt van Oorschot en zo, toch?
3: Ja, klopt.
0: Hey, was het lastig voor jou om een stemlijstje in te vullen? Of heb je ze gewoon huppakee uit je mouw geschud?
3: Nou, er staan veel nummers in. En ik heb gewoon die ik het mooiste vond.
0: Want ik heb het lijstje hier voor me. Give a Little Love. Leuk. Albert Hammond en Albert West. Die staan er onder meer in. Ik pak er gewoon even een paar uit. Oh, Kitty Kitty Kiss Me van Highway. Daar word ik ook altijd ik altijd zo blij van als ik die hoor.
3: Ja,
0: soort
3: nummers.
0: Ja, Papa Was a Poor Man staat er in. Jack Jersey. Ja. Maar er staat ook een liedje in. Even kijken, want deze is volgens mij... Oh nee, je hebt ook Give a Little Love. Dat is ook een Engelstalig liedje. Met eigenlijk twee Engelstalige liedjes uit onze provincie. Daar staat er ook één in van drie dames die nou zo'n beetje bijna de perfecte harmonie hebben samen als ze met z'n drieën zingen.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat zijn
3: prachtig om te horen.
0: Ja, de dames van O'Gene. Ben je wel eens naar een concert van ze geweest of een theateroptreden of zo?
3: Nee, dat niet.
0: Nee, staat die nog op je bucketlist of denk je nou, doe het wel met de liedjes op de radio?
3: Nou, ik hou me altijd aan woorden, maar... op dit moment doe ik het gewoon luisterend via de televisie op de radio.
0: Nou, je hebt in ieder geval een stem uitgebracht ook op het nummer This Is My Home van O'Gene. Eigenlijk een liedje van Gerard van Maasakkers natuurlijk. Hier hoor ik thuis, hè, en de uitvoering van O'Gene in dit geval. Ik vind het een hele leuke. En ik wil hem nu alvast even, als jij het goed vindt, voor je draaien. En voor de rest van Brabant ook. Want het zou zomaar een inspiratiemomentje kunnen zijn voor mensen die nog bezig zijn met dat lijstje. En inderdaad denken van, ja, wat zal ik er eens op zetten? Want het is wel een ontzettend mooi liedje, Gornie, hè?
3: Ja, klopt.
0: Ga ik die draaien? Mag ik jou kei bedanken voor je stemlijstje? En lekker genieten volgende week dinsdag van de Brabantse Top 100. Mede dankzij jouw lijstje in dit geval.
3: Geen dank.
0: Oké, houdoe.
3: Houdoe.
2: Dit is een tip voor de Brabantse Top 100. Hey.

0: Eugene and This Is My Home staat in het stemlijstje van Gorny, die we net spraken. Het stemlijstje voor de Brabantse top 100. Ja, en voel jouw stemlijstje in. Je hebt nog heel even, tot en met donderdag is dat. Nog 3 dagen, donderdagavond om 9 uur, dan sluit de stembus. Het leuke is dat Hubert en Koen, die gaan donderdagavond na 7 uur nog 2 uur lang door met een stemfinale show voor die Brabantse top 100. Om je misschien toch nog eventjes op een goede idee te brengen voor het geval de inspiratie ontbreekt. Dat zou zomaar kunnen. Omroepbrabant.nl/top100. Daar kun je je stemlijstje achterlaten dus voor de Brabantse top 100. En wat betreft Gorny mag die hoog komen. Eugene and This Is My Home. We gaan naar Jasper, die is aangeschoven voor het nieuws. Wat zit erin zometeen, Jasper?
1: Defensie die gaat flink uitbreiden in Brabant. En ik blik even vooruit op vannacht.
2: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
3: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
4: Gaat u schilderen? Dan moet u bij de verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij de verfkampioen. Uw erkend second specialist.
5: Hey hallo, Danny Vera hier. Op 31 oktober sta ik in het Klokgebouw in Eindhoven met een middag- en avondvullend programma. Er komen ontzettend veel toffe artiesten langs. Laten we er samen een mooie dag van maken. Kaarten zijn nu te koop via dannyveralive.nl. Ik zie je daar.
4: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: Ja, nog even schakelen naar Robert Vriezer voor de stand van zaken qua files in Brabant. Robert, hoe is het daarmee?
6: Ja, naast de werkzaamheden aan de Leenderweg nog een paar files in onze regio. Maar het gaat echt snel de goede kant op nu, hoor. 10 minuten vertraging nog op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij knooppunt Empel. 10 minuutjes op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Nog 11 kilometer langzaam rijdend verkeer daar nog. 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem file bij knooppunt Bankhoef. En 5 minuutjes vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch bij Alfred Nieuwkuik.
0: Dankjewel, een fijne avond, Robert.
6: Hoi, hoi. Jij ook een fijne avond.
0: Omroep Brabant. Ja, fijne avond zeker, want vanavond blijft het zonnig en aangenaam warm. Vannacht dan koelt het af naar ongeveer 14 graden. Morgen eerst geregeld zon, later wat meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 23 tot 26 graden. En Jasper Stads heeft het nieuws voor je.
1: Goedenavond. Het kabinet wil defensie flink uitbreiden. En dat gaan ze vooral in Oorschot merken. Daar wordt het aantal militairen verdubbeld naar 2400.
7: Nou, de brigade in Oorschot, de 13e, zal er een gevechtsbataljon bij krijgen. Het 4e gevechtsbataljon. Om een complete brigade, zoals de naam van ons vraagt, ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.
1: Op Eindhoven Airport komt er een extra tankvliegtuig. En ook op Vredepil worden nieuwe militaire voertuigen gestald. NAC-club-icoon Bob Maaskant is overleden. De Rotterdammer was lange tijd trainer van NAC Breda en wordt gezien als de grondlegger van het avondje NAC. Dankzij zijn lichtinstallatie kon de club ook 's avonds voetballen en daar maakte Bob een belangrijk moment van. Bob Maaskant is 88 jaar geworden. En er wordt zometeen alsnog een Brabants feestje gevierd in het Philipsstadion. Dit weekend zou de eerste editie van Bij ons in Brabant worden gehouden, maar door de hitte werden beide concerten afgelast. Vanavond wordt het feest ingehaald, maar het stadion is wel een stukje leger, vertelt collega Nina van der Broek.
8: Niet iedereen kan zomaar of wil zomaar op een maandag last minute natuurlijk. Dus de start van de verkoop ging ook een beetje stroef. De tweede ring blijft dicht, maar hier het veld staat vol, de eerste rang zit vol. Dus daarmee proberen ze dan toch dat uitverkochte gevoel te creëren.
1: Joël Borelli, de organisator, die vertelde nu ietsje geleden bij jullie in Afslag Zuid dat er voor vanavond zo'n 17.000 tickets zijn verkocht. Het lijkt erop dat de vermiste shorttrekker Sven Roes in het buitenland zit. Dit weekend trokken verschillende sporters, onder wie Suzanne Schulting en Jens van het Woud en de Bel. Hun shorttrack-collega was sinds zaterdagavond ineens onbereikbaar. Agenten hebben de auto waarin Roes reed nu gevonden op de langparkeerplaats van Schiphol, dat schrijft RTL Boulevard. Er zijn dus aanwijzingen dat hij naar het buitenland is vertrokken, maar de politie die onderzoekt dat nog. Ook zijn familie heeft nog steeds geen idee waar Sven kan zijn en hoe het nu met hem gaat.
0: Heeft dat niet ontzettend lang geduurd? Tegenwoordig heb je overal van die camera's, die scannen elk kenteken, die zien de gezichten op Schiphol. Dan denk ik, hoezo weet je dat nu pas? Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, die auto is gevonden op P3. Maar
0: die auto rijdt ook over de snelweg, dus daar heb je continu van die scanners.
9: En door slagbomen. komen, ja, moet je toch...
1: Ja, zo'n kenteken wordt ook gescand natuurlijk bij, bij Schiphol. Ja. Het kan ook zijn dat de politie het al langer weet en dat ze het nu pas naar buiten brengen.
9: Ja,
1: vannacht om 3 uur, dan is het voor zover. De eerste WK-wedstrijd van het Nederlands elftal die de laatste kan zijn. Want verliezen we van Marokko, dan zit het WK voor ons erop. Onze eigen Jan Walen die stelde in Den Bosch alvast de vraag der vragen.
10: Gaan jullie kijken?
11: Wij hebben speciaal voor op.
10: Echt waar?
11: Ja.
12: Ik heb het overwogen. Alleen het probleem is, ik moet de volgende avond heb ik weer een afspraak. Die gaat ook heel laat duren. Dus dan wordt het een paar hele korte dagen.
10: Het wordt een hele spannende wedstrijd.
13: Ja, dus dan hoor ik de uitslag morgen vroeg wel. Ja.
11: Ik wil hem wel zien, die wedstrijd. Want het zal wel in de pittige worden.
1: Ja, databureau Opta die houdt iedere dag bij wat nou de kansen zijn op het WK. En volgens die supercomputer is Frankrijk de absolute kanshebber voor de wereldtitel. Net als regerend kampioen Argentinië. De kans dat wij voor het eerst de beker pakken is volgens het databureau maar iets meer dan 4%.
6: Dat is weinig.
9: En wat zijn de kansen volgens hun dan dat wij winnen vanavond? Of hebben ze dat niet uitgerekend?
1: Nou, dat hebben ze ook wel daar is de meerderheid wel dat wij zouden winnen.
9: Oh, okay. Gelukkig.
1: Niet overtuigend, moet ik zeggen.
9: Oh.
1: Het is ook het eerste topland wat we treffen. Maar ook is inmiddels echt een topland.
6: Maar het zou wel balen zijn als we zo midden in de nacht eruit kukelen, weet je wel.
9: Precies, dat je het dan ook nog niet volgt eigenlijk.
6: Of misschien is het wel lekker juist, dat je er dan gewoon niet bij bent als je niet kijkt. Weet je, dat je de pijn ook
9: worden.
6: Niet... Ja, dat is wel
1: Ja, nou, of je bent opgebleven en je hebt... Ja.
6: Dan denk je,
9: dat is ook zuur.
6: Poh, nou had ik maar gewoon lekker onder mijn
9: dekken. Als ik maar
6: gaan
9: slapen.
6: Ja, precies. Nou goed, wij hebben er een vertrouwen in. En eigenlijk heel veel mensen wel, want we hebben straks de Oranjekoorts even gepeld. En we zeiden, als die 8 of hoger is, dan doen we straks even een WK-kwartiertje, zoals dat heet. Met gewoon een aantal aan het voetbal gerelateerde liedjes. Laat ik het zomaar even omschrijven. En die zijn er natuurlijk heel veel gemaakt. Nou, de Oranjekoorts was 8.4, geloof ik.
9: 8.4, ja, klopt.
6: Dus zometeen een WK-kwartiertje. Met allemaal lekkere muziek om een beetje in de stemming te komen voor die wedstrijd vannacht om 3 uur tegen Marokko. Eerst nog even naar de jaren 80. Level 42, dit is To Be With You Again.

0: Zo lekker terug in de jaren 80 met de man die je wel raad weet met zijn basgitaar, Mark King. En die ook nog een lekker moppie kan zingen. Level 42 and to be with you again. Nou, er wordt gevoetbald op het WK. Oranje, die mag de komende nacht weer. Wie heeft ooit bedacht dat die wedstrijd om 3:00 s'nachts moet plaatsvinden? Ja. Oh. Wie heeft ooit het tijdsverschil bedacht?
1: Ja, nou dat. Waarom hebben we dat eigenlijk?
0: Ja. Ja, ik begrijp het volledig natuurlijk. Maar het is echt een horrortijd. Het is echt gewoon dat je denkt van te lang om op te blijven en te vroeg om op te staan.
1: 1:00 is nog dat je denkt, nou oké, maar 3:00?
0: Ja, en als het een beetje tegen zit, dan kan het zomaar zijn dat je tegen 6:00 zo'n beetje klaar bent.
1: Zo lang?
0: Nou ja, als er verlenging komt en misschien komen er nog wel strafschoppen. Dat kan allemaal natuurlijk.
1: Dat kan, ja.
0: Laten we hopen in ieder geval dat we de winst gaan pakken tijdens die wedstrijd tegen Marokko. Vannacht om 3:00 op het WK Voetbal Oranje. We hebben er straks in het eerste uur hebben we even de oranjekoorts gepeld. Die was 2 weken geleden aanzienlijk laag, konden we wel stellen. 2,6, daar begonnen we mee.
1: Was die best.
0: Vorige week was die 7,1 uit mijn hoofd.
1: 1, ja.
0: En vandaag zaten we boven de 8.
1: 8,4.
0: 8,4. We zeiden als die 8 of hoger is, dan gaan we straks even een WK-kwartiertje doen. Of hoe je het ook wil noemen. In ieder geval liedjes die of verbonden zijn ooit aan het WK voetbal. Of die een soort voetbalgevoel oproepen. Euforisch gevoel. We hebben er een aantal geselecteerd. En ik hoop dat je er een beetje mee in de stemming komt voor de wedstrijd van vannacht. De allereerste, dat is een liedje uit 12 jaar geleden inmiddels alweer. Het is er eentje van Pitbull, Jennifer Lopez. We Are One, zo heet hij. Dat is het officiële WK-lied in Brazilië.
1: Ja, leuk.
0: Pakkend refreintje, tropische invloeden, supersterren achter de microfoon. uiteindelijk miljoenen keren gestreamd ook. En een soort van vaste waarde in allerlei WK-complicaties, wilde ik zeggen.
1: Compilatie.
0: Zullen we gewoon doen?
1: Ik heb wel zin in.
0: Beetje bestemming te komen.
1: Ja,
0: en daarna gaan we richting Frankrijk met Dario G, Carnaval de Paris. Ben je daarvan?

0: kampioenschap voetbal in 1998. En dat vond plaats in Frankrijk. Dario G en Carnaval de Paris. Frankrijk won overigens dat kampioenschap toen in 1998... door in de finale Brazilië met 3-0 te verslaan. En veroverde toen zijn allereerste wereldtitel. En daar hoorde dit liedje dus bij, Carnaval de Paris van Dario G. Nou, zullen we er nog twee doen, Marjolein?
1: Zit ja, dat vind ik leuk.
0: Net buiten het kwartierke, maar ja, goed, zo zijn we in Brabant. Hè. Ja. Loopt hier en
1: loopt
0: daar.
1: Altijd uit.
0: Straks hebben we, gaan we eigenlijk nou, toch wel een beetje smokkelen. Want we gaan van het WK namelijk naar het EK. Wow. Alleen het is wel een liedje wat, denk ik, iedereen uit volle borst meezingt. 100%, want in 1988 werden we natuurlijk Europees kampioen. En toen kwam de hit van Hazes uit. Wij houden van Oranje.
1: Ah ja, klassieker.
0: Die willen we je nog zeker even meegeven voor vannacht. De wedstrijd tegen Marokko. Maar eerst een liedje dat populair werd door het WK in Zuid-Afrika in 2010. Ik weet niet of je het nog weet. 11 juli 2010, Johannesburg, de finale van het WK voetbal. Oranje stond daar in de finale, speelde tegen Spanje. En na verlenging won Spanje met 0-1. En uiteindelijk werd het land daarmee dus voor de allereerste keer de geschiedenis wereldkampioen.
1: Ja,
0: en
1: wij zuur niet. Voor ons.
0: Wij werden tweede. Maar er hoort wel een mooi liedje bij. En dat is een liedje dat je nog regelmatig voorbij hoort komen. Ook hier op Omroep Brabant op de radio. Waarom dan? Nou, omdat je er hartstikke blij van wordt. En het ademt echt een en al voetbal. En misschien ook wel een klein beetje voetbalgeschiedenis in dit geval. 2010, het wereldkampioenschap in Zuid-Afrika. Daar hoort dit liedje van Shakira bij. Dit is Waka Waka.

0: ik denk eigenlijk, is het wel verstandig om dit liedje te draaien? Ik bedoel, we moeten vannacht voetballen tegen Marokko. En toen we op het WK stonden in Zuid-Afrika, verloren we in de finale van Spanje. Moet je dan zo'n liedje? Hadden we dat wel moeten doen?
1: Hadden we dit wel moeten doen? Nou, nee.
0: Nou goed, het is niet anders. Het is gebeurd. Het is een lekker liedje. WK 2010 dus in Zuid-Afrika. Nou, nog eentje. Ik zei het, hè, die pakken we er nog even bij. Het EK 1988. André Hazes, wij houden van Oranje. Wij houden van jullie. En daarom zijn we er morgen weer. Hopelijk jij ook weer net na vieren voor een nieuwe Afslag Zuid. En morgenochtend dan zijn Jordi en Mark terug met een kei goeie morgen. En als je vannacht gaat kijken, om 3 uur veel plezier. Nederland, Marokko. Mooie avond nog.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
11: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
10: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
12: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
13: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
12: Televisies met beeld waar je stil van wordt. Bij Avenue.
14: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
15: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
16: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gien Balduc.
19: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto. Maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
18: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, en Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de tweede verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat, is niet duidelijk. Vannacht om 3:00 speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst, en dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
4: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan twee kanten lopen goede spelers.
18: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
20: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
21: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
20: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
21: non-stop de lekkerste muziek.

0: op de 7e van de 7e via Brabant Feest.
1: 7 juli, de dag van de zachte G.
2: Gezellig, gemoedelijk en gastvrij.
1: Mijn rood-witte Brabantse hart klopt altijd.
0: Van ons allemaal, voor ons allemaal. Dus onthoud en zet hem vast.
3: 7 juli.
0: De 7e van de 7e.
3: Ik doe mee. Supergezellig.
2: De dag van de zachte G.

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio's Bult.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noorden van Frankrijk zijn twee kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de twee zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren niet in levensgevaar. Het gebeurde in een dorp in de buurt van Valenciennes, vlakbij de grens met België. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten zij minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
3: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen, die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
2: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven de Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. En collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het Rechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
4: It would be an interpretive step, to use the court's words, out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding, a traditional understanding of the central bank protected for political interference.
2: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
0: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente. Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant, kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel van hier. Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
2: Waar

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
3: Dat ligt vermoedelijk in het omgeving. Dat heißt in een zorgerechtsstrijd. Of in een zorgerechtszache.
2: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zij zijn niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt de oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. En Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
4: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt. Ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
2: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht komt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
5: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente. Stem nu voor de Brabantse top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: non-stop de lekkerste muziek.

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio's Bult.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten. Hey,

0: zachte G is wie we zijn.
1: Ja, wij Brabanders mogen wel wat trotser zijn op hoe we klinken.
2: Gezellig en gastvrij.
0: Gemoedelijk en gedreven.
1: En wat doen we dan? Feestje vieren.
0: Dus vier op 7 juli met ons mee.
2: De dag van de zachte G.
3: Wij zijn Brabanders, hè, dus...
0: En daar zijn we trots op.
2: 7 juli, de dag van de zachte G.
4: Ik doe mee.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
3: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden en die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
2: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg en ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waiers.
4: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreigingen had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
2: De man schoot 5 medewerkers dood en 6e overleed in het ziekenhuis. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 gelijk en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. De stapelwolken lossen vanavond op. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon en wolken bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
5: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Omroep Brabant. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel van hier. Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
2: Maar ja, ik ben hier gewoon.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in een Duitse jeugdinstelling opende het vuur vanwege een conflict over de voogdij van zijn dochter. De man van 45 schoot 5 medewerkers dood, een 6e overleed in het ziekenhuis. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet inzetbaar. Het gaat om medische beveiligers die door de betreffende politiedienst niet genoeg worden getraind, meldt Nieuwsuur. Daardoor kunnen ze niet werken en moet de marechaussee inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet konden worden bediend. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. Het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Dan wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
3: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio's belt.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten.

0: Op 7 juli vieren we
1: de dag van de zachte G. Het klinkt alsof iedereen er automatisch sympathieker van wordt. Brabant mag daar trots op zijn.
0: Laat zien dat je Brabander bent en laat het horen.
1: 7 juli, dag van de zachte G.
0: Kijk op omroepbrabant.nl/dag van de zachte G.
1: Onthoud het dus.
2: Ik doe mee. Gezellig.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen, burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
3: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen?
1: Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje.
0: Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben gelegd. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt het een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar een graad of 10 tot 15. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
3: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: break my heart.
1: Op de 7e van de 7e viert Brabant feest.
2: 7 juli, de dag van de zachte G.
3: Gezellig, gemoedelijk en gastvrij.
2: Mijn rood-witte Brabantse hart klopt altijd.
1: Van ons allemaal, voor ons allemaal. Dus onthoud en zet hem vast.
4: 7 juli.
1: De 7e van de 7e.
4: Ik doe mee. Supergezellig.
3: De dag van de zachte G.

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio's Bult.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk gezellig.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. De wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen in de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en er kwam een verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar die goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. En ook Brazilië is door naar de 8e finales. Zij schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en het oosten nog geruime tijd de zon.